Goedenacht. De kersverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: De Q Music. Alarmschijf.
1: Teddy Swims. Break up in reverse.

tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil Ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

What?

0: Goedemorgen.
1: Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: exact 6 uur. Het Q-music nieuws krijg je van nu.nl. Danny, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De Spanjaarden zijn de beste. Spanje won in de finale van Argentinië gisteravond. Het werd 1-0 door een doelpunt in de verlenging. Het is voor Spanje de tweede keer dat ze wereldkampioen zijn geworden. In Spanje is op meerdere plekken een enorm feest losgebarsten. Een zwaar ongeluk in Dirksland in Zuid-Holland. Er is een

0: gele kaarten. Een beker, die krijgen we niet. De prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, blijft bijna overal droog. Het wordt 18 tot 23 graden.
1: Ja, dan zou nu het moment zijn dat mijn collega Joe het verkeersinformatie zou voorlezen. Ik krijg alleen een appje van Joe.
2: Jongens, ik wou dat het een grap was. Dat is het niet. Ik ben 2 minuten geleden wakker geworden. Mijn telefoon heeft een update gedaan afgelopen nacht. Ik word om 5:28 wakker. Ja, dit bedenk je toch niet? Wat een gelul. Oké, ik ben onderweg. Doei.
1: Ja, Danny, dit is een topstart van de zomervervanging.
0: Het kan niet beter, zeg. Heeft hij voetbal zitten kijken?
1: Ja, ik weet niet wat hij heeft zitten doen. Ik hoop dat hij op tijd is. 2 flitsers wel, die neem ik dan nog wel even mee. Op de A12, Maarn richting Ede, ter hoogte van Maarsbergen. En eentje op de A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep, ter hoogte van Wassenaar, hectometerpaal 20.5. Ja, wachtende op die laatste, op Joe, onderweg hier naartoe dus. Ik hoop dat hij op tijd is. Dit is Pinkfoot.

0: Joe.
1: Jongens, ik wou dat het een grap was. Dat is het niet. Ik zit net, ik ben 2 minuten geleden wakker geworden. Mijn telefoon heeft een update gedaan afgelopen nacht. Ik word om 5:28 wakker. Ja, dit bedenk je toch niet? Wat een gelul. Oké, ik ben onderweg. Doeloe.
2: Je hoort hier het appje wat ik om 5:30 kreeg. Toen ik hier aankwam bij Q-Music, bloednerveus om voor het eerst de ochtendshow op Natty Marieke te vervangen. Joe die zich verslapen heeft. Dames en heren, hij is in de building!
3: Hey, goedemorgen!
2: Goedemorgen!
3: Wat een rotstart van mijn dag, zeg. Ongelooflijk.
2: Ja, van jouw dag, van het hele team dat hier zit. Iedereen was in paniek, hoe kan dit nou?
3: Ja, sorry. Ja, ik schrik wakker. Niet eens van mijn wekker. En je weet dat je dan wakker wordt dat je meteen denkt, dit klopt niet. Het is te licht, het is te laat. Je voelt dan alles, dit klopt niet. Ik wil op mijn scherm tikken van mijn telefoon om te kijken hoe laat het is.
2: Ja.
3: Die gaat niet aan. Die zegt bedankt voor de software update. Nou, dat is misschien in paniek.
2: Ja, dat is een paniek.
3: Ja, dus ik heel snel het ding aankrijgen. Dan weet je ook, in je hoofd weet je niet meer hoe dat werkt. Nou, uiteindelijk mijn telefoon aangekregen. Ik zie dat het 5:30 is. 5:30 hadden we hier afgesproken.
2: Oh my god. Maar waarom heb je geen backup wekker gezet?
3: Ja, ik had 2 wekkers op mijn telefoon.
2: Ja, dat is natuurlijk geen backup wekker op dezelfde telefoon.
3: Nee, ik ben er toch. Het is 6:00. Ik ben er. Ik ben blij dat ik geen politie meer tegengekomen. Want god, wat heb ik hard gereden.
2: Ja. Goed, nou, het is een roerige start. Maar je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Mattie en Marieke zijn de komende weken op vakantie. Dus wij vervangen de ochtendshow deze zomer. En dat is leuk, want ik heb het even uitgerekend.
3: Ja.
2: Precies 1019 dagen geleden dat wij in de ochtendshow te horen waren bij Mattie en Marieke.
3: Zo.
2: Toen nog als Tom van de Intercom en Joe stagiair van de show. En ja, zo zie je maar, want er in 1000 dagen allemaal kan veranderen.
3: Zo, dat is heel mooi. 1000 dagen geleden. Echt wel van mijn paaltje.
2: Ja, ja, we zijn ook, ik zei het net al even, we zijn ook bloednerveus, laten we eerlijk zijn. Ik vind het ook een beetje spannend.
3: Ja, ja. En ook nog door dat verslapen. Mijn hartslag ging echt 200 bpm. Het is ongelooflijk.
2: Goed, we hebben wel iets bedacht waardoor we, ja, Mattie en Marieke en het ochtendteam toch even kunnen laten horen in dit programma.
3: Ja, en ook even bij ze inchecken. Ik bedoel, weet je wel, die hebben de eerste dagen vakantie. Je wil toch een beetje weten, ja, hoe zitten ze erin? We hebben een dobbelspel bedacht.
2: Een dobbelspel?
3: Ja, we gaan niet mensen ergeren, niet of iets dergelijks. Pak het er even bij.
2: Ja, pak het maar even bij.
3: Het is een hele grote dobbelsteen. Een dobbelsteen heeft 6 zijdes. Wat hebben we nou gedaan? 2 foto's van Annemarie, 2 foto's van Marieke, 2 foto's van Mattie.
2: Ja.
3: En hij kan dus op 1 van deze 3 gezichten terechtkomen. En misschien wel even leuk, daar waar hij op terechtkomt, bellen we even wakker, even horen. Hoe bevalt nou die eerste dag vakantie?
2: Ja, daar zitten ze vast op te wachten.
3: Natuurlijk.
2: Ja, jij gaat nu dobbelen, denk ik.
3: Ik ga nu dobbelen.
2: Ga nu bepalen wie we wakker gaan bellen, als ik het goed begrijp.
3: Vind ik wel een leuk idee, ben heel benieuwd.
2: Nou, kom maar.
3: Oh, hij stuit alle kanten op. Oh, dat is niet handig. Oh, dat is niet handig. Ja!
2: Oké, wie gaan we bellen zometeen?
3: Het is Marieke Elsinga.
2: Oh!

0: alarmschijf van Teddy Swims. Break up in reverse op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke op maandag 20 juli. Een hele goede morgen. We vervangen deze hele zomer de ochtendshow, zodat Mattie en Marieke even lekker op vakantie kunnen vieren. Maar nu hebben we iets bedacht waarbij we toch ook benieuwd zijn hoe hun vakantie eigenlijk is. En dat we toch een beetje in touch blijven.
2: Ja, we missen ze ook. We willen ze ook nog gewoon even fijne vakantie wensen. We willen even bij ze inchecken. Dus dat hebben we bedacht. We hebben hier een dobbelsteen. 6 zijdes natuurlijk. Nou, we hebben twee zijdes zijn voor Mattie, 2 zijdes voor Marieke. 2 zijdes hebben we ook nog Annemarie opgeplakt. Ja, en dan daar waar die op uitkomt, die bellen we gewoon op dit prachtige tijdstip. Dat is het wel natuurlijk, hè jongens. We zijn allemaal wakker. Wat is het mooi buiten. Bellen we even wakker. Hij is net geland op Marieke.
0: Ja.
2: Ik heb er 06 even in het systeem gezet. We kunnen even bellen.
0: Ik vind het ook spannend hoor, want ik weet niet hoe Marieke gaat reageren. Ik bedoel, de eerste dag van de vakantie. En dan ben je blij dat je kan uitslapen. En dan word je wakker gebeld.
2: Ja, maar je hoort onze stemmen. Dan word je blij. Dan gaan we proberen het.
0: Ja, gaan we bellen?
2: Ja, hup, doen. Kom, doen.
0: Dat ze opneemt ook.
3: Hallo?
2: Hey, Marieke.
0: Oh.
2: Ja, sorry. Oh. Oh, ja, ik vind het ook echt heel zielig nu.
3: Wacht even.
2: Wat is er?
3: Ik ben even de kamer uitgesneakt. Sander slaapt nog. Hoe kan dit? Want ik heb hem altijd op niet storen staan.
2: Nee, we hebben twee keer gebeld. Ja, we zijn er twee keer doorheen gegaan.
0: Doorheen.
2: Ja, wil je gewoon even een hele fijne vakantie wensen? En je eerste dag van de vakantie even horen hoe het is met je?
3: Ach, jemig. Bel dan op zijn minst nog voor iets dat jullie wat nodig hebben van mij. Dat jullie, weet ik veel, dat jullie niet weten hoe de microfoon werkt of zo. Maar bel je om een goede vakantie te wensen.
0: Ja, we zijn gewoon benieuwd hoe het is zo de eerste dag.
2: Lekker uitslapen de eerste keer, weet je wel.
3: Nou, dat kan je wel zeggen. Maar ik ben in principe al lang blij dat jullie me wakker bellen. Want ik ben op deze tijd ook wel eens wakker met kinderen, hoor.
0: Ja, dat is waar. Ja, dit is waar.
3: Wat praten jullie hard.
2: Ja, sorry.
0: We zijn wakker.
2: Ja, ik heb al 3 bak koffie op.
3: Nee, dat misschien weet ik, Joe. Zo klink je altijd 's ochtends.
2: Ja, nee, sorry.
3: Ook zonder koffie.
0: Maar goed, dus weet ik echt nog wel. Hoe ziet de eerste vakantiedag van Marieke Elsega eruit?
3: Eigenlijk wel goed. Jip gaat naar de opvang. Noah is thuis, want ze hebben het daar. Oh, ik moet al helemaal mijn dag bedenken op nu.
0: Ja.
3: Noah is thuis, want ze krijgen personeel meer rond. Dus die vestiging is dicht.
0: Wow. Oh.
3: Dus ik ga denk ik lekker een beetje met haar fietsen. En misschien alvast wat spulletjes klaarleggen voor de vakantie. Zoiets.
2: Hé, hey, maar lekker hè. Lekker vroeg op. Wij hebben je wakker gebeld. Heb je veel aan je dag, hè?
3: Ja, dan heb je veel aan je dag. Als je vroeg opstaat, heb je veel aan je dag.
2: Zet lekker je radio aan, kun je lekker naar ons luisteren. Dan hoor je ons gewoon lekker doortetteren.
3: Nou, dat ga ik wel doen. Dat vind ik wel echt serieus leuk. Dat vind ik echt wel echt oprecht heel erg leuk.
0: Ja, dat is lief.
3: Ja.
2: Okay,
3: gaan jullie dit nu ook bij Mattie doen? Want die is volgens mij vanaf vandaag echt op vakantie.
2: Nee, het is allemaal afhankelijk van de dobbelsteen. Het zou zomaar kunnen zijn dat we je morgenochtend weer bellen.
3: Oh, nou, ik zet morgenochtend mijn telefoon uit, dus kijk maar even wat je doet.
2: Ik heb een nummer van Sander. Fijne dag!
0: Hopen dat hij niet morgen weer een brief valt, hoor.
2: Ja, of wel, hè.

0: Stella Lefty en Boston op Q-Music. Het is Tom en Joe zomerochtendshow.
1: Het lijkt ook wel een soort gezelschapsspelletjesochtend. Ik heb een dobbelsteen naast me liggen. Daarmee bepalen we wie we in de ochtend wakker bellen van het huidige ochtendteam.
0: Ja.
1: We gaan straks ook een soort bordspel doen. En dan gaan we raden waar jij bent op vakantie. Dus, ja. Het is, ik vind het ontzettend leuk bedacht. Dit kan zo op de markt, op de planken liggen van de speelgoedwinkel. Het is niet wie is het, maar waar is het?
0: Ja, je hebt echt lopen knippen en plakken, hè?
1: Ja, ik ben de hele dag bezig knutselen. Superleuk.
0: Lijm zit nog op je vingers.
1: Komt zo.
0: Ook het laatste nieuws met Danny komt eraan. Wat zit erin, Danny?
2: Nou ja, hoe is president Trump ontvangen toen hij gisteravond het veld opliep tijdens de WK-finale?
0: Oh ja. Ook Miles Smith en Nell Horn hoor je zo meteen op Q.
3: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
13: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.

0: de hete zomer Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Q-music weer van Weerplaza. Zon en wolken, het blijft overal droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. Danny, goedemorgen. Oh, sorry, ik zal Danny even aanzetten. Danny, goedemorgen.
4: Nee, dat is helemaal niet erg. Goedemorgen. Spanje is wereldkampioen. Het land was in de finale gisteravond te sterk voor Argentinië. Het werd 1-0 door een doelpunt in de verlenging. We luisteren even naar het Spaanse commentaar. Ja, heel objectief uiteraard. In Spanje is op meerdere plekken een enorm feest losgebarst. Het is de tweede keer dat ze wereldkampioen zijn geworden. President Trump die was ook bij de WK-finale. Geruchten waren er al. Hè. Zou die nou wel of niet de beker gaan uitreiken? Nou, dat gebeurde inderdaad. Er waren alleen niet heel veel mensen enthousiast over toen hij het veld opkwam. Trump werd uitgefloten. Een heel stadion vol, dus die floten naar Trump. Samen met FIFA-baas Infantino werd hij dus uitgefloten. Nou, dat maakt Trump weinig uit. Als het aan hem ligt, heeft hij gezegd, organiseert Amerika het WK in 2038 nog een keer.
5: Kijk wel even.
4: Precies. Ander nieuws dan, een domper voor duizenden mensen die gisteravond bij de Vierdaagse feesten waren in Nijmegen. De traditionele vuurwerkshow is daar op het allerlaatste moment niet doorgegaan. Dat was een technische storing. De vuurwerkshow wordt later deze week misschien nog ingehaald. Ja, die Vierdaagse zelf begint morgenochtend. En dan nog naar Middenmeer in Noord-Holland. Daar ging het gisteren over iets heel anders dan voetbal.
6: Ik dacht, wat is dit nou voor beest?
4: Er was een wallaby ontsnapt, zo'n kleine kangoeroe. Werd op allerlei plekken gespot, hupte door de straten. Ook deze mensen, die Hart van Nederland sprak, die hebben hem gezien.
5: Nou, vrij snel hadden we door omdat het hobbelde. Ja, dat moet wel een kangoeroe zijn.
6: We hebben echt een tijd heel rustig naar hem kunnen kijken. En heel bijzonder. Vooral dat je zo'n hele grote snuit ziet. Hele mooie grote oren. Tot hij helemaal het veld in rennen. Toen hebben we hem niet meer gezien.
4: Vangen, dat liet hij zich niet. Uiteindelijk is het toch gelukt. Het dier is weer terug bij de eigenaar. Maar waar hij nou vandaan kwam, dat is allemaal niet bekend.
3: Wat is een wallaby ook alweer?
4: Ja, dat is gewoon zo'n hele kleine kangoeroe inderdaad. Zo'n schattig diertje.
3: Ja.
4: Vaak in Nederland leven vaak gewoon achter een hek. Achter maar deze was even ontsnapt.
5: Kom niet boven je heupen eigenlijk. Echt een klein beestje.
3: Oh, net zo groot als jij eigenlijk, Joe.
5: Dat is zo flauw. Dit is weer zo makkelijk.
3: Hey, daarover gesproken, over de peuterspeelzaal. Jij hebt weer lopen knippen en plakken. Je hebt een nieuw spel bedacht.
5: Ik heb een nieuw spel bedacht. Waar is het? In plaats van wie is het? Een hartstikke leuk bordspel. Ja, mijn handen zitten nog onder lijm. Maar dan kunnen we gaan raden waar jij bent op vakantie.
3: Ja, dus ben jij nu niet in Nederland? Ergens. Mag overal zijn, hè?
5: Ja, mag overal ter wereld zijn.
3: Meld je dan in de Q-app. Wij sluiten de Q-app, dus wij zien niet wat er binnenkomt. En dan mag je meespelen met waar is het. Gaan wij proberen te raden waar jij op vakantie bent.
5: Hartstikke leuk, toch?
7: Tom en Joe.
3: Q-Music. Milk Inc. is voor je onderweg naar Miles Smith en Now Horan.

0: Kink en Walk on Water op Q Music. Je luistert naar de... Ja, hoe noemen we dit programma?
1: Tom en Joe, zomerochtendshow.
0: Kijk, je had er een titel voor bedacht. Ik vergeet hem de hele tijd.
1: Ja, maakt niet uit. Dan kijk je gewoon naar mij en roep ik het in de microfoon.
0: Ja, gelukkig heb je ook lopen knippen en plakken. Ja.
2: Waar? Waar? Waar is het?
3: Waar ja. Is het?
0: Ken je dat spel Wie is het? Dat is dat plastic bord met allemaal kaartjes met personen erop. En dan moet je raden wie jouw tegenstander is.
1: Ja, dan zeg je, heeft hij een snor? En dan zo klik, klik, klik. Dan klik je ze allemaal weg die dan geen snor hebben. En dan uiteindelijk weet je wie jouw tegenstander als kaartje heeft gekozen.
0: Ja, dan stel je dus allemaal vragen. En op een gegeven moment heb je dan nog maar één of twee poppetjes over. En dan gok je, is het Bert?
1: Ja.
0: En dan moet je zeggen ja of nee. En degene die als eerste raadt, die wint.
1: Wij hebben een veel leukere variant daarop gemaakt. Namelijk, waar is het? We gaan met jou bellen. Wij hebben even de Q Music app afgesloten voor onszelf. Dus wij zien niet waar jij bent. Jij mocht net insturen waar jij op dit moment bent op jouw vakantiebestemming. En wij gaan jou dan 1 minuut lang allemaal vragen stellen. En ja, wij hebben dus een bord voor ons. En in plaats van al die poppetjes die erop staan, hebben we allemaal vakantiebestemmingen erop staan. Ja, ja. Ik ga natuurlijk niet vragen ben je in welk werelddeel je bent. Maar we moeten een beetje aan de hand van nou cryptische vragen toch proberen te ontdekken waar jij dan bent.
0: Raymond, goedemorgen. Oh, ja, kijk, Hemel zit in het buitenland natuurlijk, dus is de vertraging op de lijn.
1: Zo, ja, dan ga ik de Schelling al even wegklikken.
0: Raymond, hoor je ons?
4: Jazeker,
0: hoor je. Daar is hij. Raymond, jij bent onderweg, zo te horen, en niet in Nederland.
4: Nee, zeker niet.
0: Oké, wij gaan proberen te raden. We hebben 1 minuut de tijd om te raden waar je uithangt. We hebben de bordjes voor ons klaarstaan hier, Joe.
1: Ja.
0: Om en om een vraag, is dat een goede tactiek?
1: Of? Ja, om en om, laten we het doen. Mag ik beginnen?
0: Ja hoor, jij mag beginnen. Dan start ik de klok.
1: Oké, ik ben helemaal ontzettend.
0: Ja, ik zie het. Daar gaan we.
1: Oké, Raymond, heb jij SPF 50 bij je?
4: Nee.
1: Nee.
4: Ja,
0: wel.
1: Oh, wel. Naast zegt wel.
0: Je hebt zonnebrand. Je hebt zonnebrand.
1: Oh, zonnebrand. Oké, dan doe ik even de Alpen weg. Dat is nog niet zo erg smeren. Nee, Stockholm hoef je ook niet te smeren.
0: Dublin gaat weg.
1: Tokio haal ik ook weg.
0: Heb je last van muggen waar je heen gaat, Raymond?
4: Nee.
1: Geen muggen.
0: Oké, dan gaat Curaçao valt dan af, denk ik. Rio valt wel af.
1: Heb je Curaçao geen muggen? Ik heb geen idee. Raymond, heb je een backpack bij je? Raymond valt weg. We zullen het nooit weten.
0: Raymond!
4: Nee, zeker niet.
1: Geen backpack. Nee. Oké, dan haal ik... Ja, dan haal ik dit weg. Dan haal ik dat... Oh ja, Bali, dan heb je toch vaak ook een backpack bij je?
0: Ja, 100%.
1: Ja, haal ik die weg. Oké, de Schelling haal ik ook weg. Ga je ook niet heen met een backpack. Even kijken, Raymond...
0: Heb je wandelschoenen nodig?
4: Nee.
0: Ook niet.
1: Geen wandelschoenen.
0: Dan gaat de Ardennen bij mij ook weg.
1: Ja, die haal ik ook weg. Raymond, is het meer dan... Je bent aan het rijden dus.
0: Een minuut is al lang voorbij. Ik weet niet hoe lang die vraag ook duurde. Jezus Christus.
1: Ik heb nog heel veel kaartjes. Het is helemaal niet goed gegaan.
0: Ja, maar jouw vraag duurt al een uur.
1: Sorry. Ja, wat moet ik nou doen? Ik heb echt nog 20 van die kaartjes echt opstaan. Ik dacht, we hebben zo ontdekt waar Raymond nu op vakantie is. Ja, oké, dus even resume. Hij had wel SPF 50 nodig. Hij zegt dat er geen muggen zijn. Of wel muggen?
0: Nee, geen muggen. Sorry, geen muggen.
4: Ja.
1: En geen backpack. Ja, ik denk niet dat hij naar de stad is.
0: Nou, gooi jij eens een gok.
1: Ik doe een gok. Ik denk, Raymond, jij bent bij de Costa Brava.
4: Nee.
0: Hé, verdorie.
4: Helaas.
0: Nou, vertel, waar zit je?
4: Milaan!
0: Oh, wat leuk!
1: Nee, daar heb ik nog nooit een mug gezien, dus dat klopt.
0: En ook geen wandelschoenen nodig.
1: Nou, in Milaan, moet je dan niet, ga je zo'n citytrip, ga je dan niet heel veel wandelen door de stad?
4: Ja, modieus.
1: Modieus.
4: Mijn vrouw zegt modieus.
1: Ja, dus dat wordt niet wandelen, dat wordt lekker struinen en vooral heel veel terrasjes pakken natuurlijk.
4: Ja, lekker flaneren.
1: Hey,
4: lekker
1: mooi.
0: En je gaat samen met je vrouw?
4: Ja, en twee kinderen en de hond.
1: Hé, wat leuk. Die zitten ook allemaal in de auto of die komen later?
4: Nee, die zitten achterin.
1: Ach, wat gezellig. Hé, maar waar rijden jullie nu dan? Zijn jullie het land al uit of...
4: We zijn nu in Zwitserland, dus we hopen met een goede 2,5 uur in Milaan te zijn.
1: Nou, leuk jongens. Hele fijne vakantie en nou, hou Q aan, hè.
0: Nou, sterker nog, we hebben een hartstikke leuke zomerhit voor jullie. Die kunnen jullie op repeat zetten. Ik ga hem gelijk voor je draaien.
5: Rosantjes hier.
6: En wij dus, Tom en Joe.
7: En dit is hem hoor.
5: Onze nieuwe zomerhit Marchar op Q Music.

0: things that I've got.
1: Benson Boone op Q Music.
2: De Zomershow met Tom en Joe.
3: Ja, op de plek van Mattie en Marieke die lekker op vakantie zijn. Het was een roerige start van de show, want Joe, jij had je verslapen. Ja. Heb je eigenlijk je tanden wel kunnen poetsen?
4: Nee, ik heb ook net even een sprietje deo onder mijn oksels gedaan.
3: Gadverdamme.
4: Ik zit hier met nog een stinkende mond. Ja, ik werd half zes wakker.
3: Gewoon onderbroek toch wel op zijn minst?
4: Nee.
3: Ook niet.
4: Nee, ik heb geen schoon onderbroek aan.
3: Oh, vies ventje.
4: Nee, ja, ik was echt paniek. Ik werd half zes wakker. Half zes hadden we hier in de studio afgesproken.
3: En waarom was je te laat?
4: Ja, mijn telefoon was aan het updaten. Ik schrok wakker. Ik wilde kijken hoe laat het was. Stond er een zwart scherm met bedankt voor de update.
3: Je was niet alleen. Jules, goedemorgen.
5: Goedemorgen Tom en Joe.
4: Hey.
3: Heb jij nou precies hetzelfde probleem gehad? Een update van je telefoon waardoor jij je verslapen hebt?
5: Exact.
4: Ja. Ja, maar...
5: Nee, ik moest in principe om half zes wakker worden. Tenminste, dat is wat ik van maandag tot en met vrijdag altijd als bedoeling heb.
4: Ja.
5: Alleen, ja, ik schrok om, wat was het, kwart voor zes, ongeveer tien voor zes schrok ik wakker. Omdat ik geen wekker hoorde. Gelukkig hoorde ik de wekker van mijn vrouw, want die heeft hem om kwart voor zes altijd staan.
4: Zo,
5: mijn
4: mazzel.
5: Alleen, dat is echt mijn mazzel geweest, want ik kreeg uiteindelijk ook op mijn telefoon te zien, bedankt voor uw update.
4: Nou, maar hoe kan dat nou? Dit is toch heel gek? Maar ik ben blij dat jij het hebt, Jules, want dan komt mijn verhaal ook een stuk geloofwaardiger over.
5: Ja. Nou, je bent niet de enige, Joe.
4: Dit is toch heel vreemd, want ik heb ook het idee dat normaal vraagt zo'n telefoon de dag ervoor, hey, vind je het oké als we gaan updaten? En dan zeg je vaak nee, want het komt nooit goed uit.
3: Ja, en waarom?
5: Tegenwoordig heb je echt zo'n systeem dat ze doen oppoppen, zeg maar. En dan als je om de zoveel tijd gewoon niet reageert, dan updaten ze gewoon zonder dat je door hebt. Dat is echt zo vervelend. Vooral als je Android hebt.
3: Ah, kijk aan. En de wekker wordt dus niet meegeüpdate. Dat hoor je ook, want het gaat daar altijd mis.
4: Ja. Nee, maar Jules, ben je inmiddels een beetje tot jezelf? Want bij mij was dat mijn hartslag heel hoog bij het wakker worden. En het kostte echt even een uur voordat ik weer een beetje tot mezelf kwam. Hoe is jouw maand tot nu toe? Ben je weer een beetje oké?
5: Nou, dat was bij mij eigenlijk precies hetzelfde. Ik bof dat ik maar 5 minuten van werk afwoon. Dus dat scheelt een hele hoop.
4: Alleen,
5: dat is natuurlijk wel leuk als je dan ook je proviantpakketje hebt gemaakt en in de auto hebt gezet en dan vervolgens niet hebt meegenomen door de stress.
4: Ja.
5: Dus ik heb nou geen proviant bij. Dus,
4: ja, maar langs de Febo straks, lekker.
5: Ja, daar kunnen we op leven, dus dat maakt niet zoveel uit.
3: Nou, werkt ze in ieder geval vandaag nog, Jules. En die uurtjes die pak je toch ook weer gratis mee, hè?
5: Ja, dat komt wel goed. En jullie heel veel succes de komende weken, Tom en Joe.
4: Geniet ervan.
3: Dankjewel.
5: Hoi, hoi.
3: Dit is ook even een waarschuwing aan alle werkgevers. Er zijn wat mensen die te laat komen vandaag.
4: Ja. Ja, allemaal dankzij de update.

0: Dat is lekker wakker worden, hè? Met Bruno Mars en Risk It All op Q-Music. In Spanje worden ze ook lekker wakker natuurlijk. Wereldkampioen.
1: Misschien een klein katertje, omdat je het gevierd hebt.
0: Ja, nou, waarom zou je het vieren? Spanje wereldkampioen is.
1: Nee, dat je in Spanje met een kater wakker
0: wordt. Oh, oké. Ja, dat je te veel sangria op hebt.
1: Ja, die zijn natuurlijk helemaal van God losgegaan. Die hebben het even helemaal gevierd.
0: Nou, wat je wel gevierd kan hebben, is dat je misschien de voetbalpool hebt gewonnen.
1: Ja.
0: Want die zijn natuurlijk ook massaal ingevuld.
1: Dat heb ik niet gevierd hoor. Ik stond echt ver onderaan.
0: Ja. Nee, ja, helaas. Helaas. Ja. Ik ben wel benieuwd, want er zijn mensen, het gebeurt namelijk heel vaak, dat de mensen die geen voetbal kijken, die er niet zoveel verstand van hebben, die winnen vaak de voetbalpool.
1: Ja, dat klopt. Ja, die doen gewoon, die kiezen op vlagkleur. Of dit land klinkt als een lekker vakantieland, dus ik hoop dat ze winnen.
0: Ja, precies. Ben je nou zo iemand die eigenlijk normaal nooit voetbal kijkt, maar dacht, leuk, ik doe mee met voetbalpoeltje op mijn werk of met vrienden. Meld je dan even in de Q-app. We zijn toch ook wel een beetje benieuwd, wat is nou het geheim? Hoe doe je het dan? Want
1: ja,
0: ik ben een voetballiefhebber en ik eindig altijd onderaan. Dus ik doe dan toch iets verkeerd. Ik ben toch benieuwd hoe dat dan gaat.
1: Hoe zit dat dan?
0: Ook het laatste nieuws van nu.nl komt eraan. Danny, wat zit erin?
2: Nou, dat gaat ook over het WK. Ja, toch een vrij opvallende uitspraak daarover van de Amerikaanse president Trump.
0: Oh, oké. Okay. Turn the lights off, hoor je ook zo meteen.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Het slimste bedrijf.
8: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit, jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
13: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
14: Keesmeer Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeer.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen, zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Het is exact 7 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
8: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De Spanjaarden zijn de beste.
9: Dan zit het erop. Het is Spanje wereldkampioen.
8: En Spanje won gisteravond in de finale van Argentinië. Het werd 1-0 door een doelpunt in de verlenging.
10: Zeker voor tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres. Open te scoren, dan toch voor Spanje.
8: En zo klonk dat bij de NOS. Het is voor Spanje de tweede keer dat ze wereldkampioen zijn geworden. In Spanje is op meerdere plekken een enorm feest losgebarsten. Politie onderzoekt een zwaar ongeluk in Dirksland in Zuid-Holland. Er is

0: We have to do while I'm around.
1: Ja, dat kan alleen pas over 12 jaar. De komende twee WK's zijn namelijk al toegewezen aan andere landen. En ja, over 12 jaar, dan is Trump 92.
2: Sluit er niks uit.
1: Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken. Bijna overal droog vandaag. Het wordt 18 tot 23 graden.
3: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijgen van Flitsmeister. De eerste twee vertragingen zijn gemeld. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Grijshoort, half uurtje vertraging. En een langere vertraging op de A50. Apeldoorn richting Oss. Tussen Waterberg en Renkum, een defect voertuig. 40 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
4: Q-Music. Tom en Joe.
2: Heb je nou gisteravond de voetbalpool gewonnen en kijk je nooit voetbal? Meld je dan even naar de Q-app. We zijn namelijk op zoek...

0: Zijn naam is Tom. Het keigezellige Breda is de plek waar hij zijn dag start. Spanje de wereldkampioen, dat doet hem niks. Want zwart en geel, dat zijn de kleuren van zijn hart. Toen hij vanmorgen opstond, was zijn eerste gedachte...
1: Moest ik nou echt die hele WK-finale afkijken? Oh.
0: En zijn naam is Joe. Klein van stuk, maar hij komt binnen als een bliksemschicht. Geef hem geen tweede espresso, want dan praat hij sneller dan het licht. Toen hij vanmorgen opstond, was zijn eerste gedachte...
2: Fuck, volgens mij moet ik verslapen. Oh nee.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. Het is maandag 20 juli. De eerste zomerochtendshow met Tom en Joe. Want Mattie en Marieke zijn de komende weken lekker op vakantie. Dus vervangen wij deze hele zomer de ochtendshow. En dat is leuk, ik heb het uitgerekend. 1019 dagen geleden voor het laatst dat wij te horen waren... als programmamakers bij de ochtendshow. Als Tom van de Intercom en Joe Sager van de show.
2: Echt lang geleden, maar mooi. Precies die 1000 dagen.
1: Kan veel veranderen in 1000 dagen.
2: En opeens zit je hier, mag je de ochtendshow vervangen. Ja, heel veel zin in, jongens.
1: Ja. We hebben er hartstikke veel zin in. Gezellig dat je erbij bent. Ja, jongens, die WK-finale. Ik ben toch blij dat Spanje gewonnen heeft. Het is toch het voetbal tegen het antivoetbal.

0: voetbal heeft gewonnen gisteravond. Thank God, dat was ik voor Spanje. Ik zat echt juichend voor de televisie.
1: Ik hoor wat je zegt, maar het komt niet helemaal binnen. Het anti-voetbal, wat zeg je nou?
0: Ja, joh, dat Argentinië, dat was alleen maar aan het schoppen. Dat zijn een stel slagers. Die kwamen helemaal niet om te voetballen. Die hadden na 90 minuten 0 doelpogingen. Ja, dan verdien je het ook niet om het WK te winnen.
1: Nee, sowieso. Maar ik vind het vooral verbazingwekkend dat als jij weet dat de wekker zo vroeg gaat, dat je dan besluit om die hele wedstrijd te gaan kijken.
0: Ja, maar dat is een beetje als aan de hamburger beginnen. Halverwege gooi je hem ook niet weg. Je kan niet meer stoppen.
1: Nou, ik heb hem weggegooid. Ik heb de eerste helft gekeken. Toen dacht ik, papa, ga naar bed.
0: Ja, vind ik krankzinnig. En je hebt je nog alsnog verslapen. Dus wat dat betreft, ja, dat heeft ook niet uitgemaakt.
1: Nee, dat is zo, dat is zo.
0: Ja, over die WK-finale gesproken. Het is natuurlijk ook de dag dat bekend wordt wie de WK-pool heeft gewonnen. Misschien wel op je werk, misschien wel in de vriendengroep. En ja, dat zijn altijd mensen, laten we eerlijk zijn, die niet per se altijd voetbal kijken.
1: Nee, ook als je bij de top 5 van de Q-Music voetbalpool kijkt, dan is het, ja, die zou ik niet scharen onder voetbalkenners.
0: Nee, daar probeer ik niemand mee te beledigen, maar ja. Ja, op de een of andere manier, als je geen kennis hebt van voetbal, is dat een voordeel in de voetbalpool.
1: Ja, en dan eindig je hoog. Tina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Tina, hoe heb jij de voetbalpool op jouw werk ingevuld?
2: Met de Gemini AI.
0: Gemini AI. En wij kunnen jou feliciteren. Jij hebt de voetbalpool gewonnen.
2: Ja, klopt.
0: Gefeliciteerd. Hoeveel mensen deden er mee?
2: 23.
0: Zo!
1: Dit is wel best een club ook. Even het beeld van jou, Tina. Zit je elke zaterdag, of ik weet niet eens wanneer die wedstrijden zijn, de Eredivisie te kijken? Sta je vaak langs het veld? Ben je echt een voetbalfan? Of eigenlijk helemaal niet?
2: Nou, helemaal niet.
1: Ja, maar dit is het dus.
0: Heb jij, want waarschijnlijk stond jij al afgelopen weken hartstikke goed in die pool. Kreeg je toen al opmerkingen van collega's die wel voetbal kijken van, oh, dat is gewoon geluk en hoe kan dat nou, Tina?
2: De eerste keer dat ik op nummer 1 stond, was het echt van, maar jij kijkt toch helemaal geen voetbal? Nee, ik kijk helemaal geen voetbal. Dat klopt.
1: Ja, zo frustrerend moet het ook zijn. Want ja, je hebt die types als Tom er natuurlijk tussen zitten. Ja, Tom, jij kijkt elke Eredivisiewedstrijd. En dan heb je heel veel kennis van voetbal. En dan lukt het je niet eens om zo'n voetbalpool te winnen.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Maar ik ben wel benieuwd, want je hebt het dus met AI gedaan. Dat AI heeft dus alles goed voorspeld. Wat heb jij tegen AI gezegd dan? Welke prompt heb jij geschreven? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Volgens mij heb ik gewoon gezegd dat hij een voetbalkenner is. En dat ik graag wil weten wat de uitslagen van de wedstrijden zijn.
1: Nee, het is ook niet ingewikkeld.
0: Dat maakt het niet ingewikkeld.
1: Heb je gisteren nog gekeken ook, Tina, of dat niet?
2: Nee.
0: Ah, dat vind ik verschrikkelijk. Je hebt niet eens de finale zitten kijken.
2: Ik heb helemaal niks gezien.
1: Ja, lekker, Tina. Heel goed.
0: En heb je de collega's al gezien of ben je nu onderweg naar de collega's?
2: Nee, ik ben er bijna.
0: Oh, nou, die zullen wel in een soort van erehaag zal je ontvangen worden.
1: Ja, groot applaus.
2: Nou, dat betwijfel ik, maar...
1: Halverwege de werkdag nog een halftime show. Hartstikke goed.
2: Ja, precies.
0: Nou, Tina, fijne dag in ieder geval.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Felicitaties aan iedereen die de voetbalpool heeft gewonnen, hè, jongen.

0: Tom en Joey hier op de plek van Mattie en Marieke. We blijven deze zomer gewoon ja of nee spelen, maar dan wel met heel Nederland.
1: Ja, dat is leuk. Dus je mag gewoon meedoen aan ja of nee. Wij gooien dan een topic op. En dan krijg jij 3 seconden bedenktijd. Mag jij ja of nee zeggen?
0: Zal ik het eerste topic maar eens even opgooien deze zomervakantieshow? Ja,
1: toch.
0: Je koffer wegen voor je op vakantie gaat.
1: 3, 2, 1. Ja.
0: Nee.
1: Oh, 100%.
0: Oh, ja.
1: Ik heb zelfs zo'n weegunit mee. Dat ik ook op de terugweg in mijn hotelkamer, nog voordat we weer terugvliegen naar Nederland, kan ik nog maar even wegen van, oh, heb ik niet te veel souvenirs gekocht?
0: Oh, ben je zo'n weegneuroot?
1: Nou, ik heb dus 1 keer dat niet gehad. En toen stond ik op het vliegveld van mijn handbagage naar mijn incheckbagage, met die koffers open voor de incheckbalie, alles te heen en weer. En toen dacht ik,
0: ja,
1: dit nooit weer.
0: Dat zie je vaak inderdaad op het vliegveld.
1: Ja.
0: Die koffers open gaan, mensen in paniek, dat is niet handig.
1: Nee, en dan slingeren al je vieze onderbroeken langs de gate. En dan denk ik, ja, hier heb ik geen zin in. Dus nu, vlak voor vertrek, heen en terug, even aan dat weegschaaldingetje, unitje, die je zo in je handen houdt.
0: Ja, ik denk altijd bij mezelf van, je hebt volgens mij 20 kilo standaard ruim bagage. Je kan dan 30 bijboeken als je zware spullen meeneemt. Ja, je moet het heel bot maken, wil je daar overheen gaan. En ga je daar overheen, ja, betaal dan maar bij. Dan is dat maar zo. Dan had je die spullen gewoon nodig en dan betaal je bij.
1: Ik heb een geldboom in de tuin, betaal dan maar bij. Volgens mij moet je 15 euro per kilo bij betalen.
0: Nee, het is hartstikke duur. Maar ja, dan had je niet zoveel zware spullen mee moeten nemen.
1: Ja, maar ik heb dus dit hele issue niet, want ik heb mijn weegschaaltje.
0: Nou,
1: ik...
0: goed. Als je zit te luisteren, en je hebt deze discussie ook, laat het maar even weten. Zeg jij ja of nee op je koffer wegen voor je op vakantie gaat? Ik ben benieuwd. Laat het weten in de Q-app. Dit zijn Lucas en Steve, Up Till Dawn.

0: Styles, American Girls, Q Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. We spelen ja of nee met heel Nederland. Je koffer wegen voor vakantie is het topic.
1: Ellen die zegt meteen ja, absoluut. Eerst zelf op de weegschaal gaan staan. En daarna met de koffer in de hand. En dan weet je precies hoe zwaar de koffer is. Ja, dat is wel. Zo heb ik het ook 100 keer gedaan.
0: Dat zijn de tips. Danny, weeg jij je koffer voor je op vakantie gaat?
2: Nee, want ik zit er altijd ver onder. Mijn vriendin weegt hem wel.
0: Ah, kijk aan. Wat zit er in het nieuws zo meteen?
2: Ja, Spanje is natuurlijk wereldkampioen geworden. Maar ook wij, het Nederlands elftal, hebben wat gewonnen.
0: Oh, kijk aan. Ja. Ben benieuwd. Ook Talk to You. Hoor je zo meteen.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molise.

0: dozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar k-smit.nl.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
15: Goedemorgen, Q-Music verkeer. Krijg je van Flitsmeister. Een paar vertragingen al gemeld. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Brug over het Zijkanaal en Velsen, daar een kwartiertje vertraging. Dan op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Waterberg en Grijsoord. 35 minuten vertraging. De A22 Beverwijk richting Velsen, daar heb je een half uurtje vertraging. En op de A50 sta je wat langer vast. Apeldoorn richting Os tussen Arnhem Centrum en Renkum, daar 40 minuten vertraging. Tom en Joe, wens je veel veilige kilometer.
16: Ja. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het blijft overal droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Het is 19:30. Het nieuws krijg je van Danny Vos.
17: Ja, goedemorgen. We beginnen met het WK. Groot feest in Spanje. Het land is gisteravond wereldkampioen geworden. Het werd een latertje. Na 90 minuten stond het nog 0-0. En dus was er verlenging nodig. En daarin maakte Spanje de enige goal. En het bleef 1-0.
18: Dan zit het erop. En is Spanje wereldkampioen. Het pure voetbal heeft dan toch gewonnen door die goal van Ferran Torres.
17: Dat was te horen bij de NOS. Nou, onder meer in Madrid klonk het na het eindsignaal zo.
19: España!
17: España! Ja, lang leven Spanje, roepen ze. Het is voor Spanje de tweede keer dat ze het WK winnen. De beker werd uitgereikt door president Trump. Het gaat er toch ook veel over deze ochtend. Trump wilde namelijk graag in beeld blijven staan toen die beker de lucht in ging. Hij bleef bij de spelers staan op dat podium, ging iedereen een handje geven. Uiteindelijk wist Infantino, de baas van de FIFA, hem iets naar de zijkant te krijgen, maar helemaal uit beeld, dat ging Trump niet.
19: Ja, ik zag het. Het was gênant. Het was echt gênant. Ja, hij wilde eigenlijk bijna zelf die beker omhoog houden met die Spanjaarden.
15: Oh nee, joh.
19: Je zag hem echt zo kijken van, oké, waar is mijn plekje? Aanvoeren, ga eens even aan de kant, weet je wel.
15: Ja, dit is natuurlijk zijn minute of fame. Daar wilde hij even meepakken.
19: Nee, ergens ben ik wel blij dat het WK in Amerika ook weer voorbij is. Want met die waterbreaks en dit soort dingen. Ik ben blij dat het erop zit.
15: Ja, ik ben niet zo'n voetbalkenner. Maar gaat dat dan door, die hydration break, elke 22 minuten water drinken? Gaan we dat nu ook zien in de Eredivisie als NAC?
19: Dat denk ik niet. NAC speelt niet in de Eredivisie, helaas. Mijn clubje speelt in de KKD. Maar dat is weer pijnlijk dat je dat openhaalt, die rot. Goed, gaan we door, denk ik.
17: Ja, want er is ook gewoon reden voor een klein feestje. We hebben namelijk toch wat gewonnen met het Nederlands elftal. Oranje heeft de Fair Play Award gewonnen. Dat is de prijs voor de meest sportieve ploeg van het toernooi. 4 wedstrijden speelden we. We kregen maar 3 gele kaarten. Een beker, dat krijgen we niet. De prijs is eigenlijk niet meer dan een schrale troost.
15: Ja, ik heb niet goed genoeg je best gedaan.
17: Nee, dat zou kunnen zijn.
19: Gênant.
17: Ja. Kort ander nieuws nog dan. Een bosbrand gisteravond in Apeldoorn. Die brand is geblust. Politie denkt wel dat die mogelijk is aangestoken. En dan gaat het nog over de nieuwe film The Odyssey. Dat is een groot succes. Nieuwe film van regisseur Christopher Nolan over een oorlogsheld uit het oude Griekenland. Nou, die film draait nu een paar dagen. En dit weekend heeft hij wereldwijd al 230 miljoen euro opgebracht.
19: Ik heb de film nog niet gezien, The Odyssey. Maar omdat iedereen de hele tijd zegt dat hij zo goed is, ben ik bang dat hij gaat tegenvallen als ik hem ga kijken. Heb je dat niet?
15: Hij is nu te overhyped voor jou. Dus dan ga je heen met torenhoge verwachtingen.
19: Ja, dit moet de beste film ooit gemaakt zijn, zegt iedereen.
15: Ja, ik heb de trailer gezien, het ziet er wel waanzinnig uit.
17: Mag gewoon gaan. Fantastische film, toch?
19: Oké, je hebt hem al gezien.
17: Absoluut niet.
20: Tom en

0: Lady Gaga, Alejandro op Q-Music. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, tuurlijk.
1: Spaanse tongval.
0: Ja, wij zijn goed in de Spaanse taal tegenwoordig. Absoluut. Die Spaanse zomerhit van ons.

0: Ja, we spelen ja of nee met heel Nederland. En het topic is je koffer wegen voor vakantie. Tom, jij zei eigenlijk meteen nee. Dat doe je niet. Je gaat gewoon vol risico op weg. Ik doe het wel. Zelfs een weegschaal mee op de terugweg. Gewoon al alles wegen. En nu zijn we benieuwd. Wat vindt heel Nederland? Tamara, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Je koffer wegen voor vakantie.
1: 3, 2, 1. Ja, sowieso.
0: Wel, hè?
1: Ja,
0: geeft ook een stukje
1: zeker
0: rust,
1: wel.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Ik heb het één keer gehad dat ik het niet deed. En toen moest ik inderdaad in een wc dicht bij de incheckbalie zoveel mogelijk kleding aandoen.
0: Oh.
1: En grote winterjas aan om vervolgens te verstoppen dat je dus 4 lagen of zo aan hebt. En toen heb ik toch alles mee het vliegtuig ingekregen.
2: En toen zat je als een soort Michelin-poppetje zat je in de vliegtuigstoel.
1: Ja, was ook niet aan te raden. Best wel warm. Maar vervolgens na de douane wel zoveel mogelijk weer uitgedaan en in de handbagagekoffer gepropt. En dan dus handig, nee. Maar sindsdien altijd wegen.
2: Oké, duidelijk. Tamara, dankjewel.
1: Yo.
2: Dan hebben we ook nog Merel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je koffer wegen voor vakantie. 3, 2, 1.
3: Nee, joh.
2: Ach, eindelijk een medestander. Vertel.
3: Ja. Nee, het gedoe.
2: Je vindt het gedoe?
3: Ja, ik vind dat enorm gedoe. Sowieso ga ik meestal alleen met handbagage. En die prop ik dan echt onwijs vol.
0: Ja. Maar daar zit ook een limiet op.
3: Ja, een limiet van 10 kilo. Maar als je het gewoon net doet alsof die helemaal niet zwaar is.
2: Die wegen ze nooit. Nee,
3: dat erbij kijken.
2: Ja, precies. Die wegen ze nooit, die handbagage.
0: Oh ja. Dus de zweetdruppels lopen van je voorhoofd. Maar jij doet zo. Nee, dat is helemaal niet zwaar.
3: Ja, precies niet.
2: Goeie tip. Dankjewel, Merel.
3: Oké.
2: Okay. Chantal, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Je koffer wegen voor vakantie.
4: 3, 2, 1. Jazeker.
0: Ja, goed zo, Chantal. Welkom, welkom. Dit is heel goed. Maar ja, hoeveel had je mee dan toen je op vakantie ging?
4: Ik was 2 weken geleden op Kreta, had ik 20 kilo geboekt. Heen was gewoon prima, 17. Maar ja, dan koop je nog eens een jurkje hier, jurkje daar en olijfolie ingeslagen.
0: Oh.
4: En toen had ik nog wel een kilo extra en toen was het 21. Maar degene met wie ik was had 18 op de terugweg. Dus dan zaten we samen toch veilig.
2: Oh ja, dat verrekenen ze samen.
4: Ja, klopt.
0: Ja, en dan als je dat dus van tevoren hebt gewogen, dan hoef je ook niet daarna op het vliegveld nog met die koffers open, weet je wel. Dat had je hartstikke slim gedaan, Chantal.
4: Ja, maar op de terugweg had ik het ook niet gewogen. Want ik had niet zo'n dat ding wat jij hebt, moet ik even aanschaffen.
0: Ja, dat moet je echt doen.
2: Maar die olijfolie, daar kan je een jaar mee vooruit dan, als dat 1 kilo was.
4: Ja, dat klopt.
2: Oké, Chantal, dankjewel.
4: Gewoon 1 liter.
2: Ja, precies. Anita, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Je koffer me wegen voor vakantie. 3, 2, 1.
5: Zeker niet.
2: Zeker niet. Je zegt het bijna agressief.
5: Nee, joh. Nee? Je moet gewoon niet zoveel rotzooi meenemen.
0: Oh ja. Nee, ja, dat is eigenlijk wel het hele eieren eten, Anita. Inderdaad, niet zoveel rotzooi meenemen. Dan kom je nooit op die 20 kilo uit.
5: Ik ben recent 2 keer naar Australië geweest.
0: Ja.
5: De eerste keer, ik dacht van, nou, die koffer, nou, leek me best zwaar. Staat hier ergens gewoon 13 kilo.
0: Nee,
5: ik moet 2 keer 23 kilo meenemen. Nee. Ik heb maar 13 kilo in mijn koffer.
2: Ja,
5: ik denk, ja, hoe dan?
2: Ja, 13 kilo. Ja, maar ja, misschien zijn er toch die mensen die dan denken... ook neemt er ook mijn föhn mee en weet ik het wat allemaal, Anita.
5: Nee, joh.
0: Je hebt toch een föhn in Australië? Waar wil je nou over, joh, gek?
5: Dat was gisteren ook op de radio. Mensen die van alles meenemen op vakantie. Nou, mijn broer die nam toen zelfs een fucking senseo mee. Ik denk, dat weet je niet goed bij jou.
2: Senseo, ja, je zou maar zin hebben in de bakkie.
0: Dan zie je weer dat het in families totaal alle kanten op kan gaan. Anita, dankjewel.
5: Joe. Ja. We zeggen ja of nee in 3, 2,
0: 1. J-A-N-E-E. Ja, je was wel in de minderheid hoor, Tom. Maar 22% weegt niet zijn koffer voor vakantie. De meerderheid, 78% wel.
2: Kijk, waarvan acten. Man van de feitjes daar op links hoor.
0: Heerlijk die cijfers, lekker.
2: Dit is Somjeu.

0: James Arthur op Q Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe, waar we eigenlijk maar druk zijn met één ding.
1: Tom en Joe's zomerhit.
0: Vorige week donderdag is hij gereleased natuurlijk. Matjar, onze Spaanse zomerhit met Rolf Sanchez.
2: Ja, ja, en nu ja, is het weekend voorbij. We hebben veel opgeroepen om te gaan streamen, om zelf te gaan luisteren. Ja, ik ben wel benieuwd. Wij kunnen natuurlijk niet de statistieken zien van hoeveel iets gestreamd is,
0: klopt,
2: hoe het gaat.
0: Dat denken heel veel mensen, omdat wij natuurlijk artiest zijn op deze plaats, laten we wel zijn.
2: Ja,
0: krijg veel de vraag, hoe gaat het met de streamingcijfers en weet ik het allemaal. Wij hebben geen idee. Wij kunnen niet in die Spotify-algoritmes of achterkant of hoe dat dan ook heet.
2: Nee, er is één iemand die dat wachtwoord wel heeft. Dat is Rolf.
0: Ja, dat is Rolf. Dus wij hadden zoiets van, laten we Rolf deze ochtend even bellen. Want ik wil eigenlijk wel weten hoe het gaat. Zeg maar op Spotify, op Apple Music, Deezer, dat soort dingen.
2: Moeten we al ruimte op de muur vrijmaken voor die gouden plaat?
0: Ja, rustig aan.
2: Gaat dat gebeuren?
0: Rustig aan. En als je me niet gehoord hebt, Martjan, gaan we zo meteen ook nog even draaien.
2: Oh, lekker.
0: Natuurlijk.
2: Heel lekker.
0: Ook het nieuws met Danny komt eraan. Danny, wat zit erin?
3: Nou, in een dorp in Noord-Holland, daar ging het gisteren even niet over de WK-finale. Daar waren ze druk met heel iets anders.
4: Ik dacht, wat is dit nou voor beest?
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren. Even bollen. Iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem. En luister nu naar Miles Smith op Spotify.
16: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
19: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
20: Kippie.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
22: vakantie!
21: ANWB en gaan.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Ja?
28: Echt serieus?
27: Oh.
29: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
30: 18 plus speelbewust.
31: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
32: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
33: Acht uur, het Q-music nieuws krijg je van nu.nl.
0: En dat krijgen we van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. In Spanje is een enorm feest losgebarsten. Het land is wereldkampioen. Spanje was in de finale van het WK gisteravond te sterk voor Argentinië. Het werd 1-0 door een doelpunt in de verlenging. En de enige goal klonk zo op de Spaanse tv.

0: Nou, was niet de enige die erg blij was, want in Spanje is tot in de vroege uurtjes feest gevierd. Het is voor Spanje de tweede keer dat ze wereldkampioen zijn geworden. Dan naar Dirksland in Zuid-Holland. Er is vannacht een zwaar ongeluk gebeurd op een dijk. En op diezelfde dijk was vorige week ook al een ongeluk, dat zegt Rijnmond. Een auto reed vannacht tegen een boom. Twee mensen zijn om het leven gekomen. Hoe dat ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Frankrijk heeft de brandweer nog altijd de handen vol aan de grote bosbranden daar. Meerdere branden in het zuiden zijn nog groter geworden. De brand bij Parijs is nog altijd niet geblust. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En de wallaby die was ontsnapt in Middenmeer in Noord-Holland is weer gevangen. Gisteren hupte dat dier door het hele dorp heen. En ook deze mensen die Hart van Nederland sprak zagen hem lopen.
1: Nou, vrij snel hadden we door omdat het hobbelde. Ja, dat moet wel een kangeroes zijn.
2: We hebben echt een tijd heel rustig naar hem kunnen kijken. En heel bijzonder. Vooral dat je zo'n hele grote snuit ziet. Hele mooie grote oren. Tot hij helemaal het veld in rende. Toen hebben we niet meer gezien.
0: Nou, die wallaby is een soort kangeroe dus. Liet zich moeilijk vangen. Uiteindelijk toch gelukt. Het dier is weer terug bij de eigenaar. Maar waar hij nou vandaan kwam, dat is niet bekend. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken. Bijna overal droog vandaag. Het wordt 8.

0: Oosta en Magnetic op Q Music. Goedemorgen, het is maandagochtend, maandag 20 juli. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Na iets meer dan 1000 dagen zijn we weer te horen in de ochtend.
1: Ja, dat is toch wel even een momentje.
0: Dat is wel een momentje, maar we willen het eigenlijk maar over één ding hebben de hele ochtend.
2: Tom en Joe's zomerhit.
1: Ja, we zijn al weken bezig om een Spaanstalige zomerhit te maken. Dat hebben we gedaan met Rolf Sanchez, the man himself. We zijn met hem gaan schrijven, gaan inzingen. En afgelopen donderdag ging die dan eindelijk in première, onze zomerhit, Marchar. Ja, nu dus het eerste weekend hebben we gehad. Hoeveel wordt onze track gestreamd? Hoe gaat die eigenlijk? En als het goed is, hebben we onze leadzanger aan de lijn.
3: Hallo?
0: Rolf Sanchez, hallo!
3: Goedemorgen.
1: Hey. Buenos dias.
3: Buenos dias.
0: Mede muzikant collega kunnen we nu wel zeggen.
3: Ja, ik noem jullie gewoon mede muzikanten. We zijn geen collega's meer, we zijn gewoon muzikanten, we zijn broeders.
1: Ja, we zijn bijna een boyband. Nee. Het lijkt er wel op.
3: Dank je.
1: Hoe is het, Rolf?
3: Ja, ik ga goed, man. Jou?
1: Ja, goed. Ja, de eerste dagen nu dat Marchar uit is, die is vorige week donderdag echt in première gegaan. Het eerste weekend is nu achter de rug. Wat zijn de reacties? Wat heb jij hier binnengekregen?
3: Ik heb hele fijne reacties binnengekregen. En jij?
1: Ja, de Q-app stroomt over. Mensen willen hem op repeat hebben. Het is fantastisch.
3: En ik zie ook ontzettend veel mensen die zeggen tegen mij dat dat naar de tweede of de derde keer beter klinkt.
0: Ja, maar dat is hè. Het is een beetje goede wijn. Hoe vaker en hoe langer je ermee wacht, hoe beter dat hij wordt. Het is ongelooflijk. Rolf, we zijn wel benieuwd. Want wij kennen niet in die cijfers van Spotify en dat soort dingen. Kan jij iets delen met ons over hoe die

0: gestreamd wordt.
1: Ja, tuurlijk. Hij staat al bijna meer dan 100.000 streams, hè?
2: Nee!
3: Dat is toch fantastisch?
2: Nee, dat meen je niet!
1: Ja, hij gaat richting de 100, ja man.
0: Holy shit.
3: Hey, voor de eerste dagen is dat toch hartstikke goed?
1: Ja, dat is hartstikke goed. Maar het ding is, als hij nog een beetje extra... Als hij nog een beetje extra wordt gestreamd, dan knallen we zo die top 50 in, jongen.
2: Nee!
1: Ja, ik zweer het je. Ja, echt.
0: Nou, bij deze gelijk de oproep. Ik bedoel, er luisteren een hoop mensen. Als je de kans hebt vandaag, stream Matjar massaal.
1: Ja, stream hem even. Ja. En jongens, ik zeg jullie eerlijk, ik luister echt de hele tijd nu naar Q. En ik hoor dus echt allerlei verschillende mensen die het in kroegen, in voetbalstadions en overal aan het draaien zijn. Dus... Ik vind het alleen maar heel erg leuk. Ik heb nog alleen nog geen dansje van jullie gekregen. Dus ik weet niet wat we daarmee moeten doen.
3: Dansje later nog even, maar volgens mij hoorde ik hem niet. Nee.
0: Ja, Joe wil heel graag om dat dansje heen. Maar jij wil een dansje, Rolf.
1: Nou, ik wil gewoon met jullie. Ik wil dat jullie dat doen en dat ik dat dan kan reposten. Dat lijkt mij gewoon
0: ja,
1: heel leuk.
0: Ja, dat lijkt jou heel leuk.
3: Rolf, ik ben echt een houten Klaas, jongen. Echt, dat wordt helemaal niks.
1: Ja, maar dat dachten jullie ook met de zang. En kijk eens hoe goed het klinkt.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Rolf is ook een beetje onze sport guy, hè?
1: Ja. Ja, toch. Ja, ik ben jullie spirit animal.
0: Ja.
3: Hey Rolf, jij stapt zo het vliegtuig in. Gaat Matjar dan nu internationaal? Waar ga je heen?
1: Ja, we gaan naar Spanje. We gaan hem daar gewoon eventjes helemaal pushen tot het dak heen.
3: Ja, goed. Nou, goed.
0: Dat klinkt super. Veel plezier in Spanje, Rolf. En we houden contact,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, thanks. Dankjewel, man.
0: Oké, okay, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Adios.
1: Ciao. Adios.
0: Nou, we willen natuurlijk die top 40 in. Als je nog de kans hebt om te streamen vandaag, doe dat. Hij moet ook veel op de radio gedraaid worden, dus bij deze. Laten we hem gelijk er even erin knallen.
3: Hatsa.
0: Rolf,

0: op Q Music. En daarvoor hoorde je die Spaanse zomerhit Machar.
1: Tom en Joe's zomerhit.
0: Ja, die hebben we samen gemaakt met Rolf Sanchez. We spraken Rolf net en die heeft verteld dat, ja, de track staat nu een weekend online, dat we al bijna aan de 100.000 streams zitten.
2: Dat is hartstikke goed, hè? Dat is hartstikke goed voor een openingsweekend van zo'n track.
0: Ja, dat is waanzinnig. Ik bedoel, ik heb geen idee, maar ik vind 100.000 streams superveel klinken.
2: Dat klinkt niet veel, dat is veel. Dat is gewoon een gegeven. 100.000 streams is hartstikke veel, maar we willen meer. Want we hebben echt een soort droom dat we die top 40 in willen. Dus we gaan hem veel draaien op de radio. Jij die nu luistert moet hem veel streamen in je vrije tijd. Maar we worden ook gechanteerd.
0: Oh, echt waar?
2: Doreen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
2: Jij wilt hem niet streamen?
3: Ik wil hem pas streamen als jullie gaan dansen.
2: Ja, wat is dit nou?
0: Dansen?
3: Ja, kijk, tegenwoordig wordt een zomerhit pas echt een zomerhit als er een dansje bij zit die miljoenen keren op TikTok wordt gestreamd, op Instagram, op Facebook, noem het maar op, alle social media. Dus jullie hebben geen keus, er moet gewoon een dansje bij.
0: Ah, Joe, ik weet dat jij erg opziet tegen een dansje.
2: Ja, kijk, Doreen, even eerlijk tussen jou en mij. Als ik ga dansen, bellen sommige mensen 112, die denken dat ik een Tia heb, weet je wel. Dat, ja,
0: ja.
3: Nee, dat snap ik. Ik ben zelf ook geen perfecte danser. Maar dan nog, als je het simpel houdt, kan het volgens mij prima lukken. En als jullie een choreograaf vinden om het dansje te maken, wil je maar meedansen.
0: Oh, je wil ook meedansen. Oké. Okay.
2: Oh, okay, nee.
0: Heb je ook een voorschot op het dansje dan? Moet ik een soort macarena doen, een polonaise? Wat zie je voor je?
3: Ik zie eerder een soort van Las Ketchup featuring de macarena. Zoiets.
2: Oh ja, dat is op zich doable, dat is haalbaar. Dan vraag je niet te veel van mijn lichaam. Dat is ook een beetje met de armen zwaaien en zo.
0: Ja. Kijk, wij zijn alle schaamte voorbij. Ik bedoel, na dat zingen maakt me dat dansje ook geen reet meer uit. Joh.
2: Nee, kijk, zingen kan je nog redden met autotune. En dansen moet je echt wel uit je lichaam halen. En ja, dat is gewoon wat het is. Ja. Maar oké, dan moeten we dus eigenlijk nu op zoek naar een choreograaf die een beetje iets kan bedenken. Want ja, ik heb echt geen idee waar je dan begint.
0: Ja, choreograaf. Ik bedoel, al ben je 12 en heb je TikTok en doe je vaak dansjes. Help ons. Iedereen kan helpen als je een suggestie hebt voor een dansje op Matcha.
2: Ja.
0: Je wordt er emotioneel van.
2: Ja, dat komt even binnen dit.
0: Meld je bij ons of stuur alvast je dansje in.
2: Oh ja, dan kunnen we wel een beetje filteren.
0: En dan gaan wij er een dansje van maken. En dan kan Doreen streamen, want dat willen we natuurlijk uiteindelijk.
2: Dan pas gaat Doreen streamen.
0: Nou, laat maar horen jongens in de Q-app. Zeker.

0: Miles Smith en Stay op Q Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Het is 8 minuten voor 8:30. Het is lekker druk in de Q-app. De eerste choreografen die melden zich al om een dansje super op Manjar te bedenken. En Joe heeft daar super veel zin in.
1: Ongelooflijk.
0: Er komt ook een appje binnen van Bram. Die vraagt: goedemorgen, spelen jullie ook 4 op een rij?
1: Nee. Nee, we doen het nog veel beter. 4 op een rij is natuurlijk ook, ja, je weet niet of je wint. Dit is veel makkelijker. We gaan een slinger geven aan het verjaardagsrad.
0: Hey, kijk aan.
1: Ja, en voor welke maand gaan spelen, dat hoor je zo.
0: Na Chad Cooper. Dit is Hero.

0: Ja, nu wil iedereen weten van welke maand we natuurlijk draaien met het verjaardagsrad, Joe.
1: Ik heb een leuke hint in elkaar gezet.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Heb je zitten...
1: Ik heb even zitten knutselen.
0: Ja.
1: Goed. Ja. Ja. We spelen voor de maand. Luister maar even mee naar het audiofragment. Deze jongen is jarig in deze maand.
0: Luister even mee naar het audiofragment. Wat is dit? Ik vind het heel onduidelijk. Wat is dit?
1: Nou, als je dit fragment herkent,
0: ja?
1: En je weet wie het is, dan denk je meteen, oh, even googlen wanneer die jarig is.
0: En dan die maand spelen we voor. Ja,
1: en als je nou er allemaal geen zin in hebt, dan vertel ik het je zo ook.
0: Ja, zo. Nou, als ik had willen puzzelen, had ik wel een sudoku gemaakt. Maar goed. Ook het nieuws komt eraan met Danny. Oh, sorry, Danny.
2: Ja, nou, deze man die we hoorden, die stond volgens mij ook in die halftime show gisteravond op het WK. Daar was natuurlijk veel om te doen. Enig idee hoe lang de rust eigenlijk duurde gisteren.
0: Volgens mij iets van 20 minuten of zo.
1: Ja, ze zouden 25 minuten doen. Ze gok ik 25 minuten.
2: Nou, zo meteen of dat goed is. En wat we er eigenlijk met z'n allen van vonden.
0: Je hoort het zo bij Danny.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
18: Ja, laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja,
17: dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Daar binnen.
17: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
21: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
22: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
25: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
26: Goedemorgen, Q-Music verkeer. Het rijdt overal lekker door, behalve op de A27. Utrecht richting Almere tussen Eemnes en Stichtse Brug. Daar een defect voertuig, 55 minuten vertraging.
27: Het weer van Weerplaza dan. Zon en wolken vandaag. Het blijft overal droog en het wordt tussen de 18 en 23 graden. Het is 8:55. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
28: Ja, goedemorgen. In Spanje worden ze wakker na een heel kort nachtje als ze überhaupt hebben geslapen. In het hele land is feest gevierd. Spanje is gisteravond wereldkampioen geworden. Het land won in de finale van Argentinië. Het werd 1-0 door een doelpunt in de verlenging.
29: Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje.
28: Ja, zo klonk dat bij de NOS. En de Spaanse selectie zit op dit moment in het vliegtuig terug van Amerika naar Spanje. Vanmiddag worden ze al gehuldigd. Dat gaat gebeuren in Madrid. En er worden daar 1 miljoen mensen verwacht. De finale was trouwens een behoorlijk lange zit. Hè. Er was natuurlijk verlenging nodig omdat het 0-0 werd. Maar er was ook voor het eerst ooit die veelbesproken halftime show tijdens de rust. Optredens van onder meer Justin Bieber, Shakira en Madonna. Nou, die rust duurde in totaal 27 minuten. Normaal gesproken is dat een kwartiertje. Er wordt wisselend op gereageerd. Online zeggen veel mensen dat ze toch wat te lang vonden duren.
30: Ja, mag ik er wat over zeggen?
31: Jij mag er wat over zeggen.
30: Ik heb daarna zitten kijken. Ik ben een groot voetbalfan.
31: Ja.
30: Niemand die van voetbal houdt, zit hierop te wachten. Wat een freakshow was dit.
31: Nou, ik vond het wel gezellig.
30: Niemand zit toch te wachten op de Muppets, die Seven Nation Army neurieën. Wat was dat?
31: Nee,
30: en dan had je die Braziliaanse Ronaldo in dat karretje met Madonna. Dat was ook een soort koortsdroom. Dan kwam Justin Bieber. Die deed even een nummer uit de crematie top 100. Toen viel het helemaal dood.
31: Ja, weet je wat het is? Kijk, ik ben geen voetbalfan. Ik heb die eerste helft zitten kijken. Dit was juist het moment dat ik dacht, ik word even vermaakt. Er gebeurt even wat.
30: Ach, kijk, daar hebben we de Muppets. Er zit een vinger op een piano.
31: Ja, daar moet ik toch vieren. Ja.
28: En wij hebben trouwens ook nog wat gewonnen, jongens. Oranje heeft de Fair Play Award gewonnen. Dat is de prijs voor de meest sportieve ploeg van het toernooi. 4 wedstrijden hebben we gespeeld en we kregen maar 3 gele kaarten. We krijgen trouwens geen beker.
30: Allemaal goed ook.
28: Ander nieuws, ongehoord Nederland moet weg bij de publieke omroep. Wil meerderheid van de Tweede Kamer, schrijft het AD. Ze vinden dat de omroep zich te vaak niet aan de regels houdt. Partijen vinden dat ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na de zomer wordt daarover gedebatteerd. De vuurwerkshow bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen wordt misschien nog ingehaald. Gisteravond ging die op het allerlaatste moment niet door. Er was een technische storing. De organisatie bekijkt nu of het vuurwerk alsnog de lucht in kan. Vierdaagse zelf begint morgenochtend. Ja, en wie kan het snelst een Rubik's Cube oplossen? Dat is zo'n plastic kubus met gekleurde vakjes. Daar draaide het afgelopen weekend om bij het EK in ons land. Was in Arnhem. En deden naast volwassenen ook veel kinderen aan mee. Ook deze jongens die de NOS sprak.
32: Het is gewoon elke dag oefenen. Als het geen schooldag is, dan kan ik misschien wat 9 uur trainen. Het is nooit hetzelfde. Het was wel een uitdaging om een snelle tijd te krijgen.
28: Nou, een kind van 10 uit Polen was het snelst. Iets meer dan 5 seconden had hij nodig om die Rubik's Cube op te lossen. Dus iets langzamer dan het wereldrecord, staat trouwens wel ook op zijn naam. Dat deed hij dan in 2 seconden en 76 honderdste.
30: Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven een Rubik's Cube opgelost.
31: Nee, die van mij staat ook nog stil. Voor mij ben ik er inmiddels al 8 jaar mee bezig.
30: Gelukkig kunnen wij veel beter aan de rad draaien.
31: Absoluut, we gaan zo aan het verjaardagsrad draaien voor de maand. maart. Dus ben je jarig in maart, bel dan nu 0909-9596. De lijnen zijn geopend. Ja, en dan maak je dus kans op 2.500 euro.
3: Tom en Joe.

0: Go. Ook zij en hij stonden gisteren in die gefreakte halftime show van de WK-finale. Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, het is zover. Het verjaardagsrad is zojuist van de gang gehaald. Uit het vet gehaald.
1: Hij staat er. Ik heb nog even wat WD-40 ingespoten. Het draait als een zonnetje. Fantastisch.
0: We gaan draaien voor 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de maand maart. En dat is Thomas. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Thomas, jij bent vrachtwagenchauffeur nu in Waalwijk. En je weet het, je mag niet over die Merwedebrug, hè?
2: Nee, hou op, zijn uit.
0: Of doe je het stiekem? Want ik heb serieus, ik rijd er ook overheen. Ik heb er 4 geteld.
2: Nee, ik zit met het bedrijf en woon zelf in Werkendam. En mijn werkgebied is zeg maar Brabant eigenlijk. Dus ik kom er zelden overheen.
0: Oh, gelukkig. Maar het is ellende, hè? Om een beetje om te rijden en zo.
2: Ja, heel de 27 is ellende.
0: Ja, het is verschrikkelijk. Wat geen ellende is, is dat jouw kindje over 2 weken 2 wordt.
2: Ja, klopt.
0: We kunnen elkaar de hand schudden, hè? Want Joe,
1: ja,
0: baby
1: ook,
0: Billy.
1: Baby Billy inmiddels ook 2. Jij hebt Roosie ook 2.
0: Ik kan dan wel voorspellen, Thomas. 2 is nee.
2: Dus... Nou, dat is zeker waar.
1: Oh, dat begint al. Dat
2: begint,
1: zeg maar,
2: ja. Daar begint ze nu al mee, ja.
1: Nou, heerlijk is dat. Nou, ze worden vanzelf 18, gaan ze vanzelf het huis uit, hè? Zo is het ook.
2: Ja, daarom.
0: Gaat die 2.500 euro dan ook aan de kinderverjaardag? Of gaat papa iets anders doen?
2: Nee, dat gaat wel ook naar de boodschap en naar het cadeautje voor die kleine.
1: Ja, dus, wel iets leuks van doen. En niet alleen boodschappen, ook even iets leuks. Dan heb je leuke herinneringen.
2: Ja, ook wel wat leuks doen. Even een dagje weg met de kleine en de vrouw. Dus dat komt wel goed.
1: Helemaal goed.
0: Je krijgt sowieso 100 euro omdat je door de lijnen heen bent gebotst. Maar de vraag is natuurlijk, pak je ook 2.500 euro?
1: Ja, en daarvoor moet hij op jouw verjaardag vallen. Ja, Thomas, wil jij een zachte of een harde hengst?
2: Doe maar een goede harde.
1: Een goede harde, komt ie aan.
2: Top.
1: Dat is een harde hoor, dit.
0: Nou, hij blijft
1: bijna
0: lopen.
1: Bijna. Staat hij bijna stil. En hij staat stil. Thomas.
2: Ja? Yeah.
1: Ben jij jarig op 24 maart?
2: Nee, net niet.
0: Nee.
2: Maar ik ben op de 21ste jarig.
0: 21? Oh. Net niet hard genoeg gedraaid.
1: Zo dichtbij. Helaas, Thomas.
0: Oh, dat is balen. Maar goed, in ieder geval wel 100 euro, Thomas. En alvast gefeliciteerd met die kleine.
2: Helemaal goed, dankjewel jongens.
0: Yo, hoi. Jelly Rolls voor je onderweg met I'm Good naar Calvin Harris en Dua Lipa.

I'm Good op Q-Music. Het is 9:10 op je maandagochtend. Mattie en Marieke zijn lekker op vakantie, dus je luistert naar de zomershow. De zomerochtendshow met Tom en Joe. Leuk dat je erbij bent. Het is een prima dagje vandaag met zon en wolken. Het blijft bijna overal droog en het wordt 18 tot 23 graden. Prima toch? Dit is Keem, Somewhere Only We Know op Q-Music.

0: Keen, Somewhere Only We Know op Q-Music.
1: Ik heb een beetje stress voor zometeen. Ik heb me dus niet helemaal goed kunnen voorbereiden.
2: Mijn telefoon die ging afgelopen nacht updaten. En dan word je toch wakker met het gevoel dat je eigenlijk alles kwijt bent in je telefoon.
0: Nou, niet alleen dat. Je was sowieso al te laat voor de eerste vervanging van de ochtendshow.
1: Ik was toch precies op tijd. Ik was hier 6:01.
0: Ja, maar wij hebben een vergadering daarvoor. Dat was je niet.
1: Ik was telefonisch aangehaakt.
0: Ja, met de paniek. Je hebt je tanden niet gepoetst. Je hebt nog steeds je vieze onderbroek aan van gisteren.
1: Dat klopt. Als ik niks had gezegd, had je niet geroken, Danny. Dat is nou.
0: Iedereen loopt met een grote boog om jou heen deze ochtend. Maar je hebt gelijk, want we doen zo meteen het Swipe-journaal. Dan nemen we alles door wat er viral is gegaan het afgelopen weekend. Jij hebt geen idee.
1: Ik heb geen idee. Ik ben helemaal een blackout heb ik.
0: Nou, ik heb wel wat voorbereid. Ik zal je mijn papiertjes wel even delen.
1: Oh, leuk.
0: Dan komt het wel er even.
1: Ga ik bij je afkijken.
0: Ja. De man die altijd voorbereid is natuurlijk onze nieuwslezer Danny Vos. Danny, wat zit erin zo meteen?
3: Nou, in welke stad worden straks 1 miljoen feestende mensen verwacht?
0: Nou,
1: Edam.
0: Ik denk het niet. Je hoort het zo meteen. Net als Nate Smit.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is van Jumbo.
16: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
20: Kippie.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
24: Eindelijk. De
8: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Yo, wij zijn Christos Amsterdam.
4: En we hebben een nieuwe single.
3: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
4: Mij en Mij
3: is nu overal te beluisteren.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Exact 9 uur tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen. Een zeer grote brand in Udenhout in Brabant. Vuur woedt daar in een gebouw met meerdere bedrijven erin. En de vlammen slaan eruit het dak, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
7: Je ziet het van heinde en verre, zie je inderdaad de grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
6: En er zou niemand gewond zijn geraakt. De politie is steeds drukker met drugszaken, blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van dit jaar waren er bijna 10% meer drugszaken. Het gaat dan om mensen die met drugs worden betrapt, ze zelf maken of drugs verkopen. Hoe het nou komt dat er meer drugszaken zijn, dat heeft de politie niet gezegd. Dan naar België. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats ruzie hebben. Daarna wordt door iemand geschoten. Een man van 23 is om het leven gekomen.
8: WK 2026.
6: Ja, de kerstverse wereldkampioen Spanje is onderweg naar huis. Het team zit in het vliegtuig onderweg van Amerika naar Spanje. En vanmiddag worden ze al gehuldigd. Dat gaat gebeuren in Madrid. Spanje won gisteravond de finale van Argentinië. Het werd in de verlenging 1-0. Op de Spaanse straten en pleinen is het tot in de vroege uurtjes onrustig gebleven.

0: 28 bij Hulshorst 59.8. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
1: Music. Tom en Joe. Ja, we moeten het zo toch echt weer even over die Muppets hebben tijdens de halftime show van de WK-finale, hoor. Doen we in het Swipe-journaal. Na Nate Smith.

0: Bibi Rexha en Faithless New Religion op Q Music. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Tom en Joe's Swipejournaal.
0: Ja, het is tijd voor het Swipejournaal. We zitten natuurlijk de hele dag, laten we eerlijk zijn, achter die telefoon. Gisteren was er een kleine storing.
2: Ja, klopt. Had Instagram in de ochtend nog even een storing. Was niet bereikbaar.
0: Was een paniek ineens, kon je niet meer op Instagram. Gelukkig was er nog wel genoeg ruimte voor ons om het Swipejournaal in elkaar te zetten. We praten hierbij over wat er viral gaat, hè, in de wereld van TikTok, Instagram en Snapchat. Er is dit weekend weer een hele hoop gebeurd.
2: Ja, er is weer zo'n nieuwe trend. Ja, ik moet er wel om lachen. Dan stel je iemand de vraag, eigenlijk van tevoren film je iemand met de vraag: hé, wat zou je doen als er nu een zombie op jou afkomt? Nou, Tom, dan zeg jij waarschijnlijk: ik sla hem op zijn kop met een honkbalknuppel.
0: Hè? Ja, ja.
2: Ik noem maar iets. Nou, vervolgens film je een nieuw intro. Dus dan haal je de vraag: wat doe je bij een zombie? Haal je weg. Maar dan stel je de vraag: nou, ik heb Tom net gevraagd wat hij zou doen als er op straat een huilend kindje naar hem toe komt. En dan krijg je dus dit.
3: Ik heb net aan mijn babs gevraagd wat hij zou doen als een huilend kindje tijdens een ceremonie.
4: Ah, easy. Vastpakken, arm om de nek, ogoshi, bam! Klaar, is die dood.
5: Ah, dit is zo lullig. Dit is zo niet waar.
0: Ja, dan krijg je dus de meest gruwelijke antwoorden eigenlijk. Ja, dat is een beetje de grap.
2: Erg geestig.
0: Wat er verder nog heel hard gaat in de wereld van TikTok, heeft al meer dan 20.000 likes. De Weeknd was afgelopen vrijdag in de Amsterdam Arena. Zag er mega vet uit. Ik weet niet of je beelden hebt gezien. Maar je kent ook wel dat artiesten dan langs die eerste rij lopen, tijdens een van de bekendste liedjes, en dan zo wijzen naar degene die op de eerste rij staat van: ja, wil jij zingen? Wil jij een stukje meezingen? Ja, dat deed The Weeknd ook. En hij hield de mic bij een meid die mega fan was. Maar ja, wat dan ook altijd gebeurd is: die zijn te hyped om te zingen. Luister mee naar hoe dat klonk. Zo. Ja, even lekker meezingen met The Weeknd op de eerste rij.
2: Ja, ze gaf het wel haar alles, absoluut. Nou, wat natuurlijk echt het meest viral ging van dit weekend, dat was naast de WK, de halftime show van gisteren, de WK-finale. Natuurlijk gewoon de wedstrijd tegen Spanje-Argentinië. Maar heel veel mensen gingen ook natuurlijk zitten voor de rust. 25 minuten lang Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, die kwamen allemaal voorbij. En dat niet alleen. Ja, ze stonden er gewoon. De echte, de Muppets.
0: Ja, Seven Nation Army.
2: Ja, als je het hoort, dan denk je: waar luister ik naar? Maar het zijn natuurlijk de poppen van de Muppets stonden daar dit te doen.
0: Ja, ik zat hier naar te kijken. Toen dacht ik, ja, het zag er ook uit als een koortsdroom dat de Muppets daar ineens op het veld stonden bij de WK-finale.
2: Ja, het was een gekke show. Maar appje van Edith komt binnen. Die zegt: ja, ik hoor jullie de Muppets zeggen tijdens de halftime show. Ik vond het fantastisch. Wat een legends.
0: Echt waar?
2: Ja, die heeft genoten. Ik heb er ook van genoten. Ik vond het leuk weer even wat. Kijk, die wedstrijd voetbal, het interesseert me allemaal niet zo gek veel.
0: Maar je moet je voorstellen, de rust duurt veel langer dan normaal. Dus ja, die spelers van Spanje en Argentinië, die zitten in de kleedkamer, die moeten allemaal extra oefeningen doen om warm te blijven. Waarom? Omdat de Muppets dit aan het doen zijn. Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Ja, ik hoor jou de hele tijd roepen dat die rust langer duurde. Ja, wat interesseert mij dat nou? Ik word vermaakt. Die wedstrijd was saai in de eerste helft. Tijdens de rust had ik eindelijk eens een moment van: hey, wat geestig, een beetje muziek.
0: Dan hadden ze beter nog ons kunnen vragen met onze Spaanse zomerhit Macha natuurlijk. Hè?
2: Ja, daar zeg jij wat. Waarom zijn wij niet gebeld?
0: Ik weet het niet.

De alarmschijf is voor Teddy Swims. Break up in reverse. Gisteravond zagen naar verwachting 2 miljard mensen deze man optreden in de halftime show van de WK-finale. Dit is Justin Bieber.

0: Justin Bieber en Sorry op Q Music. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Zometeen update van het nieuws met Danny Vos. Danny, wat zit erin?
1: Nou, het WK is natuurlijk net klaar. Laten we zeggen een paar uur. Toch wil de Amerikaanse president Trump het al even over het volgende WK hebben.
2: We have to do this again.
1: Oh jee.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches are looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: With OG's.
10: Het slimste bedrijf.
11: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
12: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
13: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
12: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
14: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
18: eBoekhouder.nl.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Dario 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
23: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
24: Kippie.
25: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
26: Ja? Echt serieus?
27: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand
0: 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
18: Goedemorgen, Q-Music verkeer, Krijn van Flitsmeister. Een wat langere vertraging gemeld op de A15 Oost-Voorne richting Ridderkerk. Tussen Pernis en Vaanplein, 20 minuutjes vertraging.
24: Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken, lokaal ook kans op regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Tijd voor het laatste nieuws van 9:30 krijg je van Danny Vos.
26: Ja, goedemorgen. Weer een zwaar ongeluk met 2 doden. In Maarsen in Utrecht zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 18 en 17 omgekomen. 2 zaten in een auto die tegen een boom botste. Nou, er was vannacht ook al zo'n ongeluk in Dirksland in Zuid-Holland. Ook daar kwamen 2 mensen om het leven. Dan naar Den Bosch. Daar is de rechtszaak tegen Corné H. begonnen. Hij wordt verdacht van een gijzeling in de gevangenis in Vught afgelopen december. Volgens justitie gijzelde die 3 medewerkers door te dreigen met een aardappelschilmesje. H. wachtte in de gevangenis op een plek in een tbs-kliniek nadat hij eerder werd veroordeeld voor een andere gijzeling. Ja, dat was toen in een café in Ede. Dan het WK. In Spanje maken ze zich klaar voor een enorm volksfeest. Het land is wereldkampioen geworden, won gisteravond in de finale met 1-0 van Argentinië. Vanmiddag wordt het team al gehuldigd. Ze zijn nu onderweg naar Spanje met het vliegtuig. Die huldiging is straks een rondrit in een open bus door Madrid. En er worden 1 miljoen mensen verwacht. Ondertussen gaat het ook al over het volgende WK. Of eigenlijk die over 12 jaar. Want als het aan president Trump ligt, komt het toernooi snel weer terug naar Amerika. Hij zegt dat hij nog wil meemaken dat het WK weer in zijn land is.
27: We have to do this again and we have to do it while I'm around.
26: Ja, dat kan dus alleen pas over 12 jaar, want de komende 2 WK's die zijn al toegewezen aan andere landen. En over 12 jaar kan dat dus weer. Nou, dan is Trump 92.
24: Oh, denk je dat hij dat haalt?
18: Nou, ik heb wel eens gehoord dat die beste man elke dag een cheeseburger eet en elke dag Coca-Cola. Ja, volgens mij word je daar niet oud op. Het is een wonder toch dat hij er nog zit.
24: Ja, maar ja, hij ziet er nog echt kwik uit, toch? Voor de, als je dieet doet, doet hij het hartstikke goed.
18: Ja, ja, hij is nu dus 80.
24: Ja, ja. Nou ja, dan sluit er niks uit.
26: Ondertussen is er, ondanks dat het toernooi er dus op zit, toch nog een flinke kans dat je nog wat oranje op tv gaat zien. En dat heeft alles te maken met de Tour de France. De man uit Westland, Zuid-Holland, wil helemaal verkleed in het oranje zo vaak mogelijk in beeld gaan komen tijdens de dagen die er nog zijn in de Tour de France. Doet hij dan om geld op te halen voor gehandicapte jongeren. Hij weet ook al hoe hij het gaat aanpakken.
28: Dat is super moeilijk, maar wij hebben natuurlijk foefies om een goed plekje. Kijk, als jij hier een spandoek hangen van nog 10 kilometer, dat wordt altijd gefilmd. Daar moet je gaan staan.
26: Ja, dat zei die bij Omroep West. Iedere keer als die in beeld komt, betalen mensen een 5 euro. De kans dat die trouwens vandaag in beeld komt, ja, die is vrij klein. Het is namelijk een rustdag in het toekomst. Ja,
24: dat wordt lastig. Ja, je had vroeger die Belg. Dat was een rode duivel. Dat was zo'n duivel, die liep altijd mee.
18: Oh ja.
24: Die zag je iedere etappe. Maar ik vind het wel goed als je maar niet mee gaat rennen met die renners. Want dat is altijd gevaarlijk, jongen. Want dan gaan ze keihard rennen, dan struikelen ze weer. Het is altijd herres.
18: Nee, dus prima in beeld, maar blijf een beetje langs de kant.
24: Zo is het.
29: Tom en Joe. Q-Music.
24: Zara Larsson hoor je zo meteen naar Kensington en Stay.

0: Zara Larsson en Midnight Sun op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Mattie en Marieke hebben voor de eerste dag een heerlijke vakantie. En dus zitten wij hier, Tom en Joe, met de Zomerochtendshow.
2: Ja, en zoals het gaat in de zomer, ja, dan weet ik ook veel bezig met recensies. Misschien ga je wel op vakantie, ben je ergens heen. En dan check je toch altijd even de reviews, het gastenboek van een hotel, van een Airbnb. Eigenlijk willen wij dat ook doen. Terwijl we hier een beetje op de show passen. Ja, is het aan jullie. Mag je achterlaten wat je van de show vindt?
0: Ben jij zo iemand? Dat als jij een gastenboek bij een Airbnb ziet liggen of bij een hotel, dat je daar wat inschrijft?
2: Ja, 100%. Ik ben ook heel actief op Google Reviews in Maps, weet je wel.
0: Maar alleen negatief of ook positief?
2: Nee, positief, negatief. 1 tot 5 sterren. Er zit alles tussenin. Ik heb laatst gekeken, ik heb volgens mij al meer dan 200 reviews geschreven.
0: Ja, soms zie je er toch achter staan dat iemand verified guide is.
2: Ja,
0: of
2: dat
0: zo.
2: Ben ik.
0: Ja, oh, wat goed.
2: Ja, maar dat kan jij dus ook worden voor onze ochtendshow. Terwijl we hem vervangen van Mattie en Marieke. Dus laat even weten. Maar heb je feedback? Vind je het positief? Vind je het geen gehoor? Ja, laat het gewoon even weten. Wij staan overal voor open. We hebben bijvoorbeeld al 1 berichtje binnengekregen van Jenske. Jenske Meijs.
3: Zo leuk. Eindelijk weer Tom en Joe in de ochtend. Jongens, die 1000 dagen was echt veel te lang, hè?
0: Ja, het was 1000 dagen geleden dat we weer in de ochtend te horen zijn. Nou, we zijn weer terug, jongens. Laat een recensie achter voor het gastenboek. Alles is welkom. Dan gaan we zo meteen eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Naar Justin Timberlake. Dit is Mirrors.

0: Justin Timberlake en Mirrors op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, de eerste editie. Mattie en Marieke zijn lekker op vakantie. En nou, we gaan zo richting het einde. Ik merk ook dat jij, hoe verder we richting 10 uur komen, hoe drukker jij wordt. Ik weet niet hoe dat komt.
2: De koffie. Ik heb net koffie op.
0: Ja.
2: Ja, dat hakt er enorm in.
0: Ja, ik merk het. God, dan ben je druk.
2: Ja, sorry. Maar ik merk ook dat het dalletje ook alweer langzaam inzet, hoor. De koffie is weer aan het uitwerken. Anyway, even wat reacties doornemen in ons gastenboek.
0: Ja, we hebben een gastenboek. Leuk natuurlijk. Dat heb je altijd als je op vakantie bent. Als je in een hotel komt of een Airbnb, dan ligt daar wel eens een gastenboek. Dan kan je wat inpennen. Dat kan je ook iedere ochtend bij ons doen. Dat mag positief zijn. Mag ook negatief zijn. En we kunnen ergens tegen.
2: We staan overal voor open. Ja, we kregen meteen een berichtje binnen van Linda. Met een beetje een kleine klacht. Want het ding is dat Mattie nog wel eens op zijn kop krijgt als hij dan in de studio zit. En dan in beeld staat dan altijd zijn grote bar kwark. Ja, dat mag niet, want dan, ja, dat staat er dan maar zo heel lelijk. Oh. Nou, wij zijn nog geen dag onderweg. Jij krijgt de opmerking al van Linda.
3: Hey, Tom en Joe. Wat heerlijk om jullie chaos weer zo in de ochtend te horen. Maar Tom, even één ding. Kun je die kwark uit beeld zetten voordat we weer heel de zomer aan moeten horen? Tom, kwark!
0: Ja, dan heeft Linda wel een punt. Het is ook een beetje, als je hier gaat zitten, je verandert ook een beetje in Mattie Valk.
2: Ja, ik zie het ook.
0: Met een beetje pech ben ik ook mijn sleutels kwijt zometeen.
2: Dat zou zomaar kunnen. We krijgen ook gelukkig positieve berichtjes. Nathalie bijvoorbeeld.
4: Goedemorgen Tom en Joe. Wat fijn om jullie weer te horen. En vooral in de ochtend. Maak er een mooie uitzending van. Doei doei.
0: Ah, dat is lief van Nathalie.
2: Dat is lief. Ik kom nog een berichtje binnen van Connie van den Berg. Die zegt, goedemorgen Tom en Joe. Voor ik ging werken vanmorgen even wat podcasts gedownload. Maar heel eerlijk, ik luister nog steeds naar jullie. Het is super gezellig. Dus het worden hele leuke weken met jullie. Ja, Connie.
0: Het is ook dag 1 naar Connie. Dus...
2: Nou, Connie kon niet wegzeppen. Het was super. Kan nog een opmerking binnen van Puk?
5: Sorry dat ik het zeg, maar jullie moeten echt wat doen aan de uitspraak van jullie nummer Magyar. Ik denk, Magyar, wat bedoelen ze nou? Ik snap hem niet, maar het is Marchar.
0: Oh.
5: De R moet beter worden uitgesproken, jongens. Marchar. Ja. Ik denk, wat zeggen ze nou de hele tijd?
0: Dit gaat over onze Spaanse zomerhit met Rolf Sanchez. Marchar, maar blijkbaar zeg ik dat verkeerd. En jij ook?
2: Ja, die eerste R die slik je in.
0: Marchar.
2: Marchar.
0: Oké, duidelijk. Staat genoteerd, Puk. Ja, wie misschien geen positieve recensie achterlaat in ons gastenboek is Marieke. We hebben Marieke namelijk vanochtend om 6 uur wakker gebeld. We hebben hier een enorme dobbelsteen in de studio liggen. Daar staat Mattie op, daar staat Marieke op en Annemarie. En waar de dobbelsteen op valt, ja, die bellen we eigenlijk iedere ochtend wakker, is het idee. Vanochtend viel hij op Marieke.
2: Ja, dus dan gingen we haar bellen.
0: Ja, dat klonk zo vanochtend.
6: Hallo?
2: Hey, Marieke.
6: Oh.
2: Ja, sorry. Oh. Oh, ja, ik vind het ook echt heel zielig nu.
6: Wacht even.
2: Wat is er?
6: Ik ben even de kamer uitgesneden. Sander slaapt nog.
2: Oh.
6: En hoe kan dit? Want ik heb hem altijd op niet storen staan.
2: Nee, we hebben twee keer gebeld. Keer. Ja, we zijn er twee keer doorheen gegaan. Ja, wil je gewoon even een hele fijne vakantie wensen? En je eerste dag van de vakantie even horen hoe het is met je?
6: Waar dit? Wat praten jullie hard?
2: Ja, sorry.
0: We zijn wakker.
2: Ja, ik heb al 3 bakken koffie op.
6: Nee, dat misschien weet ik, Joe. Zo klink je altijd 's ochtends.
2: Ja.
0: Ze nam het wel sportief op.
2: Nee, dat wel. Ik was blij dat ze opnam.
0: Ik hoop niet dat hij morgen weer op Marieke valt. Want dan...
2: Hey, dat is het lot, hè?
0: Ja.
2: Als de dobbelsteen weer op Marieke valt, bellen we hem morgen gewoon weer wakker om 6 uur.
0: Morgenochtend 6 uur, ga je het horen.

0: dichterbij dan ooit op Q Music. We zitten hier in de studio. Joey is aangeschoven. Die doet zo meteen het foute uur. Wij proberen een beetje in te schatten of Joey fan is van de Muppets.
1: Nou, Joey, jij bent eigenlijk de favoriete Muppet van Q Music.
2: En bedankt. En bedankt. En jullie hebben natuurlijk over de halftime show.
0: Ja, van de WK-finale.
2: Wat vonden jullie ervan?
0: Ja, ik vond het een beetje een freakshow. Ook door de Muppets. Die zag ik totaal niet aankomen. Maar
2: zo, zoveel commentaar altijd op. Want het was vorige, een tijdje geleden was er ook. Ik zit zo niet zo in het voetbal. Was het ook het WK? Was er ook een halftime show? Of was er een soort grote show? Een paar jaar geleden of zo.
0: Champions League, denk ik.
2: Ook Coldplay. En ik vind dus dat soort shows. Ik hou daar echt enorm van.
0: Ja?
2: Dat alles en iedereen door elkaar gaat en zingt. En dat je alle liedjes krijgt. En dat er ook dus Coldplay. Want ik ben een groot Coldplay-fan.
0: Ja.
2: Die deden ook een nieuw liedje, wat ik nog nooit had gehoord. Dus ik heb dan echt, zeg maar, ademloos heb ik dan dat zitten kijken. En op zitten zoeken, wat vindt dan iedereen ervan? En dan is er altijd heel veel commentaar op. Dan denk ik,
1: ja, maar dat zijn de voetbalfans. Tom, die behoort tot echt fanatiek voetbalfan. Ja, die wil dat geneuzel niet. Die wil gewoon 22 man op dat veld en een beetje voetballen.
2: Ja, eerlijk, Joey, Tom, is dat het? Is dat het?
0: Ja, ja.
2: Echt waar? Dus jij vond er dan niks aan?
0: Nee, want dat heeft niks met voetbal te maken.
2: Ja, maar dat maakt toch niet uit? Ik bedoel,
0: ja, maar ja, dat maakt het niet uit. Je gaat er ook niet tijdens een Coldplay-concert voetbalwedstrijd starten. Dat is een beetje hetzelfde.
1: Het is maar 10 minuten. Maar ja,
2: wij zouden samen kunnen gaan kijken.
1: Ik heb genoten. Ik vond het leukste hele element van die WK-finale dat ik Madonna heb gezien. Weet je wel, toch geestig.
0: Nou, geweldig.
2: Ja, en iedereen was er. Dat is gewoon, krijg maar eens iedereen bij elkaar. Ja, ik ben er dan maatloos maatloos enthousiast.
0: Ja, ik merk het.
2: Eigenlijk een soort foute uur.
0: Ja, eigenlijk wel, want daar zijn we ook enthousiast over. Wat zit erin zo meteen?
2: Dit is wel. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Ik dacht, ik zit hier de komende week. Ik ga beginnen met een weergaloze battle. Oh. Spice Girls.
0: Aha.
2: Met Stop.
1: Wow. Thank you very much.
2: En Five met If You're Getting Down. Nou, dat is moeilijk kiezen.
0: Zo. Beginnen maar eens aan.
2: Ja, als je wil kiezen, ga naar stemmen. Ga naar Qmusic.nl. Open de Qmusic app. Stuur een appje. Bel 09099596. Maar stem, dat is het devies.
0: Foute uur begint zo.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is.
5: Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
21: De prijsfavoriet.

0: sporten. Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Twee minuten over 10, goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
7: Goedemorgen. De politie is met steeds meer drugszaken bezig. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal met bijna 10%. Het gaat om mensen die drugs hebben, maken of dealen. Het kwam het vaakst voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoe het komt dat er meer drugszaken zijn, heeft de politie niet gezegd. In Udehout in Brabant is de brandweer druk met een grote brand op een industrieterrein. Vuur woedt in een pand met meerdere bedrijven erin. Er zijn geen gewonden, maar er is wel veel schade. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Een verdrietige afloop van een WK-feest in het westen van Spanje. Een 13-jarige jongen is om het leven gekomen. Na de overwinning op Argentinië waren feesten...

0: 40 mensen nog onder invloed op maandagochtend. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 19 tot 23 graden en morgen een graadje warmer.
1: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Op de A12 onder andere tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 17 minuten. A15 Oost-Voorne-Ridderkerk tussen Benelux en Vaanplein. Daardoor een ongeval 12. A50 Arnhem-Oost tussen de Takietesbrug en de Maasbrug 12. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. Daar is iets is afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes. Bij Amersfoort staan ze bij 40.0. De A2 tussen Weert en Echt, de hoogte van Weert bij 202.1. A7 Amsterdam Den Oever bij 32.7. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168.1. Dan ook op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 230.3. De A10 dan nog, Diemen-Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 23.8, de hoogte van Wanningsveen staan ze. A15 Maasvlakte Rotterdam bij 28.6. De A17 dan, Roosendaal-Moerdijk bij 6.9. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.8. Dan nog een keer de A28. Dat is Amersfoort-Zwolle, andere kant op bij 78. De A30, daar staan ze ook, bij Barneveld, tussen Barneveld en Ede bij 11.9. A50 Arnhem-Os bij 139.9. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle, te hoogte van, even kijken, Beemte-Broekland bij 213.2. En de laatste, zo, poeh, dan zijn we er. 58 Vlissingen-Goes, de hoogte van 161.7 staan ze daar. Zo, goedemorgen. Ik heb eigenlijk maar één vraag aan je. Ben je erbij op deze maandagochtend? Deze is speciaal voor iedereen die nog niet of niet op vakantie is. Ik zou zeggen, laat even weten als je aan het luisteren bent, waar je aan het luisteren bent en wat je aan het doen bent. En vooral met welke collega. Nou, stuur maar even een appje. Grote kans dat je zo meteen gaat bellen.

0: zit, kan je meteen even stemmen op Kate Ryan, Voyage, Voyage. Of wil je Edward Maya, Stereo Love? Maak maar je keuze in de app.
1: Q Music is proud.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk als je jezelf even inklokt tijdens het foute uur. Kan heel makkelijk door even een berichtje te sturen in de app van Q. Dat mag van alles zijn. Een tekstbericht. Je mag wat inspreken of even een foto van je uitzicht. Gooi het maar in de app, heeft Corné van Ginderen gedaan. Die zegt, goedemorgen Joey. Ik ben brandstof aan het lossen in Geffen. Fijne dag. Dankjewel. Dan eens even kijken. Hallo Joey, ik ben er ook weer bij. Tijdens de laatste 2 weken werken voor mijn vakantie. Dat schrijft Arjen Poel. En Samantha van Vlieg, die zegt, ik klok in. Ik ben aan het werk in de thuiszorg. En dan, goedemorgen voor Maaike van Deudekom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij zit helemaal in de rats.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat, jij zit te wachten. Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik zit te wachten op iemand die mij zou komen helpen met mijn werk.
0: Okay.
1: En er was mij verteld dat hij om 8 uur hier zou zijn, maar...
0: Oh.
1: Ja, er is niemand.
0: Ja, dat is dan 10:15 is rijkelijk laat.
1: Ja.
0: Maar wat is er misgegaan dan?
1: Goede vraag. Ik weet het niet. Ik heb rondgevraagd en... de een zegt hij zou er moeten zijn en de ander zegt ik heb gezegd dat hij er om 8 uur moet zijn. Dus
0: okay.
1: Ik weet het ook niet.
0: Kleine miscommunicaties, denk ik.
1: Denk het.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik zit op de administratie en ik verstuur facturen naar onze klanten.
0: Oké. Okay. Dus ja, daar heb je wel, kan je wel hulp bij gebruiken natuurlijk. Dat is,
1: zeker.
0: Dat is werk
1: absoluut.
0: Wat je moet. Ja, hoeveel facturen ga je vandaag eruit doen?
1: Op maandag is het gelukkig niet super druk. Maar ik hoop een stuk of 200-300.
0: 200-300?
1: Ja.
0: Dat noem jij niet druk. Oké. Okay.
1: Nee.
0: Wat voor bedragen, wat is het hoogste bedrag dat eruit gaat vandaag?
1: Oh ja, dat weet ik echt niet.
0: En mag je ook niet zeggen natuurlijk. Zeg maar gewoon,
1: nee,
0: Joey, dat mag ik niet zeggen.
1: Ja, nee.
0: Dat mag ik niet zeggen. Maaike, ik ga jou verblijden met de Menno's koffiecup.
1: Fantastisch.
0: Die staat hier naast me. Die ga ik op de post gooien. Die heb je dan van de week voor een lekker drankje. Koud of warm, wat je ook wil. Nou, werk ze vandaag. En nog één ding...
1: Ja. Een hele fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Zeker.
2: Tot
0: later.
2: Like this.

DIY, dit is het Foute Uur. En ik wil het zo meteen even met je hebben over iets dat 57 jaar geleden gebeurde op deze dag. Ja, we gaan ons tussen de sterren begeven. En met welk liedje we zo meteen verder gaan, dat mag je nu kiezen in de Q Music app. Je kunt kiezen uit de One Direction. Let's

0: Don't Stop Believing. Even te checken hoor. Je kan stemmen in de Q-Music app of op Q-Music.nl. Even tussenstandje. Oeh ja, One Direction loopt echt ver uit.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
8: Vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: 1 minuut voor 10:30. Goedemorgen, het weer van Weerplaza. Vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft droog vandaag, maximaal 23 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt de twee langste vertragingen. Dat is op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging is daar 19 minuten. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Grijsoord en de Rijnbrug. Vertraging daar 20 minuten.
12: Joey van der Velden.
11: Hi. En je kan kiezen tussen de Party Animals en Charlie Lorners en Mental Theo in de app.
13: Hey Joey, waar zit je haar lekker?

0: Engels en Eternal Flame.
1: Foute uur.
2: Foute uur.
0: Even tijd voor een stukje geschiedenis. Daarvoor moeten we 57 jaar terug in de tijd. Toen gebeurde er echt iets heel erg bijzonders. Voor het eerst ooit zette iemand voet op de maan. Astronaut Neil Armstrong had de eer om als eerste een wandeling te maken door dat krankzinnig mooie, maar toch ook een beetje vreemde landschap. Ik vraag me altijd af, hoe voelt dat dan? Loop je dan door het zand of is het een soort van schuim of zo? Natuurlijk een gedenkwaardige dag. En ter ere van die gebeurtenis dacht ik, weet je wat, we doen even een battle tussen twee maanliedjes. Daarom is de keuze als volgt. Deze van Maan.

checken waar het foutuur allemaal aan staat. Leuk als je een berichtje stuurt in de app van Q. Sabrina Wesseling die schrijft... Heerlijk aan het genieten van onze laatste week vakantie op de Utrechtse Heuvelrug. Renite Veldeman die zegt... Ik luister het foutuur gezellig op de camping. En Lisa Berghuis, wij luisteren het foutuur in de auto onderweg naar Schiphol. Wij reizen vandaag naar Japan. Groetjes Dirks, Lisa en Noor. Groeten terug en veel plezier daar. Dit is Too Unlimited bij Q. No Limit.

0: Too Limited bij Q in het foute uur. Tot zover zeg ik morgen om 10 uur doen we het nog eens even dunnetjes over. Ik heb een vraag aan je. Heb je zometeen even tijd om te stemmen op de top 40 classic? Je krijgt 3 liedjes. En we gaan maar 5 jaar gaan we terug in de tijd. Het heeft allemaal te maken met dit fenomeen.
1: Kom hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij.
0: En je hoort ook Teddy Swims.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
7: En we hebben een nieuwe single.
6: My Oh My, samen met Luisa Sonza en Willy William.
8: My Oh My
6: is nu overal te beluisteren.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Voor 11. Goedemorgen, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
8: Goedemorgen. Het wordt een zomer vol files en sluipverkeer. Vooral rond Rotterdam wordt het file rijden. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Waarom dat nodig is, vertelt Rijkswaterstaat bij de NOS.
9: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
8: Daarnaast is ook de Merwedebrug tijdelijk gesloten voor vrachtverkeer. Een groep Nederlandse bedrijven heeft vorig jaar 13.500 statushouders en asielzoekers in dienst genomen. De coalitie Tent Nederland probeert op die manier het personeelstekort terug te dringen. Bedrijven zeggen heel tevreden te zijn over deze nieuwe werknemers. Ze zijn loyaal, gemotiveerd en willen graag aan het werk. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfunding-platforms. Dat meldt Nieuwsuur. Op die platforms wordt veel geld ingezameld voor medische behandelingen die niet bewezen zijn, met misleidende medische claims of die ronduit gevaarlijk zijn, zoals een kurkuma-behandeling tegen kanker. Zorgverzekeraars willen dat de overheid ingrijpt. En de nieuwe film The Odyssey is een groot succes. De nieuwe film van Christopher Nolan heeft in het eerste weekend wereldwijd al meer dan 230 miljoen euro opgebracht. Je hoort filmkenner Carné van den Brink.
10: Dit is toch wel het Christopher Nolan-effect. Veel mensen zijn altijd benieuwd waar deze filmregisseur mee komt. Of het nou gaat om Batman, Zwarte Gaten of een film over de bedenker van de atoombom. Alles wordt een succes. En nu lopen ook weer heel veel mensen warm voor een film over een oud Grieks gedicht.
8: Het is Nolans eerste film sinds Oppenheimer uit 2023. Hij won ervoor onder meer Oscars voor beste regie en beste film. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 19 tot 23 graden. En morgen een graadje warmer.
7: En dank je voor verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 20 minuten krijg je op de A8 tussen Zaandam en Amsterdam, tussen Westzaan en Zaandam. Daar een defect voertuig, defect vrachtwagen daar. Vertraging is 20 minuten. A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven. Defect voertuig eveneens 22 minuten langzaam rijdend. En de laatste is de A50 Arnhem-Os tussen Grijsoord en Renkum. Vertraging daar 37 minuten. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A7 tussen Dracht en Groningen bij 168.1. De A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht, daar staan ze bij 51.5. En de laatste, dat is de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Ter hoogte van Wezep, daar staan ze bij 78 rond.

0: Rebecca Back, You and Prayer in C. Over 1 minuut hoor je Somber. De vraag is natuurlijk, zit je er alweer klaar voor? Heb je alle avonden geblokt de komende weken in je agenda? Ik denk heel veel Q-luisteraars met jou, want vanavond start rapapapa een nieuw seizoen van... Ja, B&B vol liefde. Daarom de Top 40 Classic gaan we terug naar 2021. Het jaar dat het voor het eerst te zien was, dit fenomeen. Idee is natuurlijk simpel. Deelnemers gaan in het buitenland op zoek naar een partner. Worden dan gekoppeld aan eigenaren van een bed and breakfast. Waar ze dan ook heel handig verblijven om elkaar beter te leren kennen. En ja, soms bloeit er liefde op. Soms ook helemaal niet. Ik zou zeggen, Hans en Petri, kom er maar in.
1: Is het een beetje naar tevredenheid, mevrouw?
2: Zal ik het eerlijk zeggen? Ik zal mijn zonnebril erbij afzetten.
1: Ja?
2: Ik kom hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij.
1: Oh.
2: Het is helemaal niet wat mijn bedoeling was. En daar baal ik echt heel erg van.
0: Ja, voor iedereen die dit fragment niet kent... het heeft iets te maken met een gekortwiekte boom. Nou, nieuw seizoen van B&B voor Liefde. 5 voor 9 vanavond op RTL 4. Nu dus terug naar de top 40 van 20 juli 2021. Toen was de reeks voor het eerst te zien. En in de lijst stond...

Train Home. Op 2 dus Olivia Rodrigo met Good For You. 12 Dua Lipa, Love Again. En 16 was voor John Mayer en Last Train Home. Nu is mijn vraag aan jou. Wat wil je nou het allerliefste horen? Wat wordt de Top 40 Classic van zometeen? Over een minuut of 5. Stemmen kan nu in de app van Q. Leuk ook als je een berichtje stuurt. En bonuspunten krijg je als je even wat inspreekt. Heel makkelijk. Druk je op het microfoontje en dan brul je gewoon naar me. Ik wil die horen.

0: Dani en Deacon bij Q and Think of Me. Top 40 Classic. We gaan terug naar de top 40 van 20 juli 2021. Het fenomeen B&B Vol Liefde kwam toen voor het eerst op televisie. En sindsdien, ja, elke zomer het gesprek van de dag. In de top 40 op 2 stond toen Olivia Rodrigo met Good For You. 12 Dua Lipa met Love Again. En 16 John Mayer met Last Train Home. Thanks als je de afgelopen minuten hebt gestemd. Kon natuurlijk door je favoriet aan te klikken in de app. Maar een berichtje sturen kon ook, tekst of spraakbericht. Alles is welkom. Manon die stuurt Olivia Rodrigo alsjeblieft. Sarah van Omme zegt, ja, natuurlijk is dat Good For You. Leuk voor onderweg naar Texel met papa en mama en mijn zusje Suze. Zin in. Voor mij is het Good For You. Dat schrijft Roel van der Doelen. Tanja is daar ook bij deze ochtend. Deze is niet heel moeilijk. Ik kies uiteraard voor Olivia Rodrigo. Dan, als we even kijken, Arold Scholten zegt, ik weet niet wat het is, maar ik ben sinds kort helemaal fan van Olivia. Dus voor mij is het Olivia geworden. En heel veel audio. Tommy onder andere.
1: Dat wordt natuurlijk Olivia, Good For You. Woehoe.
2: Nou, dit moet natuurlijk John Mayer worden.
3: Goedemorgen Joey, doe mij maar Dua Lipa. Lekker zomers.
0: Hey, okay.
3: Fijne uitzending nog.
4: Voor mij Olivia Rodriguez, Good For You. Okay. Dankjewel.
5: Hallo,
4: wil
5: je
4: een
5: favoriete naam zetten?
6: Ja, ik zou graag Love Again van Dua Lipa willen horen.
0: Ja, ik ga je heel eerlijk zeggen, ik wilde ook Love Again van Dua Lipa horen. Ik ben groot fan van Dua Lipa. 3 keer bloemen gestuurd. Maar die heeft maar 17% van de stemmen gekregen. Love Again. 21% van de stemmen is voor John Mayer en Last Train Home. En de overduidelijke winnaar, 62%. Olivia Rodrigo is de top 40 classic.

0: David Guetta en Usher bij Q. En Without You. Altijd leuk om erachter te komen dat je iets gemeen hebt met een artiest. In dit geval gaat het over Alex Warren. Die is verslaafd aan iets. Ik ook trouwens. En ik denk dat jij het ook wel lust. De verpakking is rood. Ik ga heel even bewijsmateriaal uitknippen van een filmpje dat ik hier voor mijn neus heb. Ga ik je zo meteen laten horen. En heel veel zon te horen. Ja, Carol G zo. Over een minuut of vijf.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1.000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, nee.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: 1 minuut over 11:30. Goedemorgen nog. Het weer gemeld door Weerplaza. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Het is droog vandaag, maximaal 23 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem. Tussen Beek en Duiven, daar een defect voertuig. Vertraging is daar 42 minuten. A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging daar 26 minuten. En de laatste is de A67 Turnhout-Eindhoven. Tussen Eersel en De Hocht, randweg N2 West. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging naar 35 minuten.
17: Joey van der Velden.
16: Hi. Zometeen Alan Walker, Faded. Eerst Carol G. Die aan te zien. We hebben van de video.

0: En Faded blijft hangen voor The Verve en Bittersweet Symphony. Eerst ga ik even Alex Warren draaien. En ik kwam erachter dat wij dus dezelfde verslaving hebben. Zeker deze weken als het warm is. Overal warm is. In de tuin, in de auto, in huis. Overal warm. Ik zag een rondleiding in zijn tourbus. En daar vertelt hij dan het volgende.
1: Sup, E.T. Welcome to my tourbus.
2: Can you show us what's in your fridge?
3: Yeah, we got Red Bull, Diet Coke. I'm a big Diet Coke guy. If I could have a Diet Coke of IV, it would be in here.
0: Even een resume. Hij is echt onwijs cola light is die verslaafd. De koelkast van die bus die ligt op dat filmpje echt helemaal vol. Lijkt wel Photoshop. De bus hangt gewoon helemaal scheef van de hoeveelheid cola die in de bus te vinden is. Hij slaat er al zijn geld slaat hij er op stuk. Cola light verslaving. Nu komt wel het verwarrende. Hij wordt ook gesponsord door Bubble Air. Bubble Air, het zei mij niks, maar ik heb het even opgezocht. Het is een antioxidantrijk bruiswater met natuurlijke smaakstoffen, 0 gram suiker en cafeïne van natuurlijke oorsprong. Oké, ik vind het een beetje hetzelfde en ik vind het een beetje verwarrend. Dit is Fever Dream, het is Alex Warren bij Q.

Vader Sweet Symphony. Zometeen hoor je Martin Solveig en hello. Ik ben dus één ding vergeten te vragen aan je. Dat is natuurlijk, hoe was je weekend? Wat heb je gedaan? En was het leuk of niet? En zou je je weekend kunnen samenvatten in één woord? Wat is je weekendwoord? Dat is eigenlijk mijn vraag. Bij mij is dat zwemmen. Zwemmen. Ja, ik ben zaterdag sinds een lange tijd ben ik weer gaan zwemmen. Hing al een tijdje in de lucht. Ik dacht, ja, met dit lekkere weer moet ik gewoon weer baantjes gaan trekken. Nou, dat is gelukt. Of nou ja, gelukt. Het was ook een beetje een deceptie eigenlijk. Ik heb jarenlang baantjes getrokken. Dat heb ik de afgelopen 2 jaar heb ik dat gelaten voor wat het is. Nu dacht ik, weet je wat, ik stap het bad weer in. Wat denk je? Zwaar! Zwaar! Niet normaal. Ik heb nog net niet naar de bodem gezonken. Misschien moet mijn woord zinken zijn in plaats van zwemmen. Goed, nu jij. Mijn vraag is, hoe was het? En wat is je weekendwoord? Ik zou zeggen, stuur even een appje. Stuur even een berichtje in de app van Q. Misschien speel ik dan zometeen om 12:15 wel weekend het weekend met je. Ik lees dan 3 nieuwsberichten voor. Die zijn gebeurd. 1 bericht klopt echter. En 2 berichten, daar is de waarheid van verdraaid. Haal je zo meteen het juiste bericht eruit. Dan krijg je van mij het enige echte Q-Music prijzenpakket. Ik zou zeggen, stuur maar een appje, dan ga ik je bellen. Dit is Sienna Spyro bij Q-Music.

0: Morgan Wallen bij Q Music en Love Somebody. Zometeen weekend, het weekend na het nieuws met Fieke.
1: Ja, goedemiddag. Crowdfunding voor een kurkuma-kuur tegen kanker. Zorgverzekeraars zijn daar niet blij mee.
0: En ook de All Right Stop Lunchtime Mix met onder andere deze. Alok en Eva Max.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
7: Kippie.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: eBoekhouder.nl. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent.
12: Of ga gewoon een klomp maken.
11: Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Lekker toch?
1: Nieuwe auto?
0: Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.

0: is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. De zorgverzekeraars zijn kritisch op crowdfundingplatforms. Er wordt vaak veel geld ingezameld voor medische behandelingen die niet bewezen zijn of zelfs gevaarlijk. Dat meldt Nieuwsuur. Zorgverzekeraars willen dat het voor donateurs en patiënten duidelijk is of een behandeling bewezen is en wat in Nederland de reguliere behandelingopties zijn. Maar de crowdfunding sites voelen zich niet verantwoordelijk, zegt een verslaggever van Nieuwsuur.
2: Zij zeggen eigenlijk vergelijkbaar met social media platforms: wij zijn slechts het platform, dus wij faciliteren het in technische vorm, maar wij kijken niet naar de inhoud van die acties. Wij kijken niet wat mensen schrijven of dat werkelijk klopt. We hebben die expertise helemaal niet.
1: Zorgverzekeraars willen dat de overheid ingrijpt. Het had eigenlijk nooit mogen gebeuren, dat zei Corné H. in de rechtbank in Den Bosch. Hij staat daar omdat hij vorig jaar gevangenismedewerkers in Vught gijzelde met een aardappelschilmesje. Corné H. werd 2 jaar geleden veroordeeld voor een gijzeling in een café in Ede. Hij kreeg daarvoor onder meer TBS, maar moest daar lang op wachten. Inmiddels zit hij in een kliniek. Amerika en Iran blijven elkaar aanvallen en dat drijft de olieprijs verder omhoog. Voor de 9e nacht op rij heeft Amerika Iran aangevallen. Bahrein en Kuwait hebben melding gemaakt van nieuwe aanvallen door Iran. De Amerikaanse marine heeft een basis in Bahrein. Ondanks de aanvallen is er volgens Iran wel nog steeds diplomatiek contact tussen de landen. En Argentinië verloor gisteren de WK-finale, maar ze vieren toch feest. De president roept een nationale feestdag uit zodra de spelers terug zijn uit Amerika voor de huldiging. Ook Amerikaanse president Trump is in feestelijke stemming. Hij vond het WK en de FIFA geweldig, zei hij terwijl hij weer voor een vliegtuig stond.
3: All over the world people have come and they've loved our country. We congratulate Gianni Infantino and all of his staff. This was one of the greatest events of any kind ever held.
1: In ons land hebben bijna 3,5 miljoen mensen gekeken naar de finale. En dan het weer van Weerplaza. Het kan nog bewolkt zijn met lokaal een buitje, maar vanmiddag op de meeste plaatsen droog met meer ruimte voor de zon. En het wordt 19 tot 23 graden.
0: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Zevenaar en Duitsland. Vertraging is daar 23 minuten. A50 Arnhem-Oost tussen Grijzeoord en de Rijnbrug. Daar door een ongeval 29. En de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en de Hocht. Randweg N2 West, daar vertraging van 37 minuten. Dan echt een hele rits aan flitsers. Op de A7 tussen Dracht en Groningen. Daar staan ze bij 168.1. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. A15 Maasvlakte Rotterdam bij 28.6. A28 Zwolle Amersfoort bij 58.8 staan ze daar. En de andere kant op tussen Amersfoort en Zwolle.

0: Hard Stop Lunchtime. Alice DJ en Back in My Life. Zometeen hier sneller.
1: Weekend. Het weekend.
0: Ja.
1: Oh, weekend, het weekend.
0: Ik vroeg je net, had je een beetje een leuke weekend? Of was het misschien gewoon helemaal uien? Vat je weekend samen in één woord. Denise van der Kraats die deed dat met speed weekend. Speed weekend is haar woord. Patrick die zegt, mijn weekendwoord is kever. En Jacqueline Fernando Koffeng die zegt, mijn weekendwoord is zeilen. Simone, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, welkom bij Weekend het Weekend. Ik ben razend benieuwd naar jouw weekendwoord.
2: Airconditioning.
0: Ach, wat lekker deze dagen.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Zon schijnt wel niet, maar het blijft toch een beetje benauwd, hè?
2: Het is toch wel warm, ja. Ja, zeker.
0: En, waarom dan airconditioning dit weekend?
2: Ik heb 3 jaar geleden een vaste airconditioning gekocht voor aan de muur. En die is dit weekend eindelijk opgehangen.
0: Simone, ik dacht dat ik wel eens iets kon laten versloffen of langer over iets kon doen. Maar je hebt 3 jaar geleden de airconditioning gekocht.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat zat er dan tussen?
2: Ja, een verhuizing en toestemming vragen bij de woningbouw en een monteur zoeken.
0: Ja,
2: daar ging even wat tijd overheen.
0: Ja, voordat je daar dan bent. Maar goed, hij hangt, Simone, en heerlijk.
2: Fantastisch.
0: Zalig. Nou, dan ben je helemaal erbij om weekend het weekend met mij te spelen. Ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid een beetje verdraaid. De vraag is welke klopt.
2: Dat is goed.
0: Daar gaan we. De musical Moulin Rouge die kan sinds dit weekend niet meer worden opgevoerd. Dat komt daardoor een gigantische planningsfout. Het orkest is niet ingeboekt voor de komende 2 weken. Daardoor zijn dus alle voorstellingen geannuleerd. Dat is bericht 1. Bericht 2 in Tielrode, dat is net over de grens in België. Daar heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Dat weegt 117 gram, 2 keer zo zwaar als een normaal kippenei. Volgens kippenexperts is de kans groot dat het eigenlijk 2 eieren in 1 zijn. Dat is bericht 2. Ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog. Ik ga
0: het keihard aan het nadenken. En bericht 3. Eindelijk succes voor Max Verstappen dit weekend. Op het circuit van Spa-Francorchamps kwam hij na een moeizame race als eerste over de finish. Na afloop zei hij dat hij echt heel blij is dat hij deze ronde heeft gewonnen.
2: Nummer 1 heb ik op het nieuws gehoord. Van Moulin Rouge. Dat hij inderdaad dat er een sprinklers aan hebben gestaan. Dus dat de kleding is nat geworden. Dus dat was niet goed. Nummer 3. Ik ben Formule 1 gek, dus ik heb het gezien. Ja. Hij is als derde over de finish gekomen.
0: Ja.
2: Nummer 2 wist ik niet, maar ik ga voor nummer 2.
0: Nou, ik hou je niet voor het lapje. Dat is helemaal goed, inderdaad.
2: Yay, dankjewel.
0: En je hebt het ook al helemaal goed uitgelegd. Want Moulin Rouge gaat niet meer door, omdat alles daar zo nat is geworden dat ze het niet meer kunnen redden. En het is zo jammer, want het is een prachtige voorstelling, Moulin Rouge.
2: Ik heb hem nog niet gezien. Ik zou er graag naartoe willen.
0: Nou, dan heb je wat gemist. Ik heb hem al 2 keer gezien. Ik zou nog een keer gaan. En het is echt zo verdrietig voor de cast. Even kijken. In Tielrode, net over de grens van België. Dat de grote ei, dat is inderdaad helemaal waar. De boer van de kippen, die hoopt vooral dat het geen pijn heeft gedaan. Want zo'n groot ei, dat komt er natuurlijk moeilijk uit.
2: Ja.
0: En Max Verstappen is niet eerste.
2: Maar derde.
0: Maar derde geworden.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ik hoor ook teleurstelling daar een beetje bij jou.
2: Ik had het beter gehoopt, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, jij hebt het perfect gedaan. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket en de All Right Stop Coffee Time Cup. Die ga ik zo snel mogelijk naar je toesturen. Thanks voor het meespelen.
2: Nou, geweldig. Dankjewel.
0: Snelle hier. Hey.

0: Mel Smith en Nel Horan bij Q. Drive Safe. Ik kwam dus een goed verhaal tegen van een liedje dat wij echt allemaal kennen. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat het liedje uit zou komen. Maar het kwam per ongeluk bij de artiest en ook de producer terecht. Ga ik je allemaal vertellen naast Stella Lefty. En deze hoor je ook. Why don't we call it out? Dus Felix Jean, Ray Dalton.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1

0: en hoedoe verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hoedoe, nu op Disney+.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19. Aldi.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Q-Music, the party.
9: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpje in Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boele en Edwin Orlande.
8: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
10: Q-Music.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
11: ANWB en gaan.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Oh, maar schrijf je mis.
15: Half 1, goedemiddag, Q-Music, een verkeersupdate. Eerst nog even naar het weer kijken trouwens. Een mix van zon en wolken. Vandaag het is tussen de 18 en 23 graden. Ja, daar fiets ik even doorheen. Even snel. Dan het verkeer. Je krijgt de twee langste vertragingen van me. Op de A9 is dat te doen tussen Amstelveen en Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velsen, daar wegwerkzaamheden. Vertraging is daar 28 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens. Vertraging daar 25 minuten rond.
16: Joey van der Velden.
17: Yes.

Stella Lefty bij Q Music in Boston. Zometeen Just Stay. Turn the lights off. En ja, voor iedereen die zich afvraagt hoe gaat Joey dat zometeen doen. Menno, die is er niet deze week. Maar hij heeft me gewoon het sleuteltje van de brievenbus gegeven. Dus die wordt zometeen gewoon geopend over een minuut of vijf. Ik zou zeggen, typ alvast even een berichtje in de app van Q. Kan je zometeen direct op send drukken tijdens het lied van de brievenbus. Eerst even het volgende. Steve Porcaro van Toto, die schreef liedjes voor producer Quincy Jones. Dat was de vaste partner van Michael Jackson. Dus Steve die stuurde een bandje met wat liedjes. En die vond Quincy allemaal niks. Maar dit liedje stond er toevallig ook nog op. Dus het was niet echt de bedoeling dat hij het zou horen. Maar hij koos het wel uit. Hij zei, die wil ik hebben. En een paar weken later nam Michael Jackson het op. Dit is Human Nature bij Q Music.

0: Turn the lights up. Hey Bas.
1: Hey Joey.
0: Hey, ik heb zoveel zin dat wij de komende 5 dagen de brievenbus gaan doen.
1: Ja, gezellig. Vind ik ook leuk.
0: Leg nog even uit, want ik kan zeg maar 10 keer in de instructie lezen en dat dan alsnog fout doen. Leg even het concept uit.
1: Nou, je hoeft eigenlijk zo meteen alleen maar af te tellen van 3 naar 0.
0: Ja.
1: En dan start je het liedje van de brievenbus. Mogen mensen allemaal post insturen in de Key Music App, gaan wij dan voorlezen.
0: Zoveel mogelijk, hè?
1: Ja, zoveel mogelijk.
0: Okay, zullen we?
1: Ja.
0: 3, 2, 1...

0: een appje, dan lees ik het voor. En Bas ook. Even kijken. Brian zegt, Michael, ga ze aan het werk. Groetjes, Brian Gillis.
1: Daan, van harte gefeliciteerd met je aanhangerrijbewijs voor de vrachtwagen. Groetjes van Sylvia.
0: Roel zegt, ik wil de groetjes doen aan mijn lieve vrouw Indra.
1: Nog 3 dagen werken, dan welverdiende vakantie. Nog even volhouden, zegt Maura Groot.
0: Ramon Kleijsen zegt, Stefanie, werk eens door. Wij kunnen niet verder. Groetjes, Damian.
1: Weer terug naar huis na een week in Limburg. Op naar Emmen. Groetjes van onze 5 lovesjes, okay, zegt Nienke.
0: Berichten gaan allemaal een beetje over hetzelfde. Want ook Amber gaat werken. Dat schrijft Tristan van Brummen, schrijft dat.
1: Hé, hey, Boutje, hoe is het met Gertje? Groetjes, Boutje, van Pino, zegt Jan.
0: Onderweg naar Antwerpen met mijn dochter. Kimberly van Putten heeft dat gestuurd. Met foto trouwens, leuk.
1: Joris, ik hou van jou. Groetjes. Morgen 3 jaar getrouwd, zegt Tineke.
0: Even kijken, brievenbus. Ik hou van Selma. Dat schrijft Marco.
1: Thijs van Ven, die zegt, Lotte, werk eens een beetje door.
0: Deborah van Houten Hoekstra, die zegt, heerlijk aan het rijden in de vrachtwagen.
1: Mijn zoon weet nog steeds niet dat we naar Jochem Meijer gaan. Dat zegt anoniem.
0: Mara Nijboer voor de brievenbus. Groetjes van groetjes aan Vigo en Waas. We gaan echt een hele leuke vakantie gaan ervan maken. We moeten opeens opschieten.
1: Hé, hey Marie, hoe is het in Duitsland? Zegt Roy Langendijk.
0: Even kijken. Groetjes aan Richard Grandia met de caravan achter ons. Als Mart Hakkert.
1: Voel me helemaal opgejaagd door jou.
0: Echt, hoezo?
1: Ja, ik weet niet. Hoe komt zoveel het? Haast of zo.
0: Echt?
1: Alsof je weg moet.
0: Ja, maar we moeten toch zoveel mogelijk.
1: Ja, dat is wel waar. Ja.
0: Nou, okay,
1: en goed gedaan.
0: Het feedback, moet ik het morgen anders doen. Moppie dan nog?
1: Oh ja, ook nog. Ja.
0: Moppie van Jules.
2: Welke van de 3 wijzen had het meeste verstand van koken?
1: 3 wijzen, meeste verstand van koken?
0: 3 wijzen uit het oosten, denk ik.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Melchior, ja, geen idee, weet ik veel.
2: De bereidingswijze.
1: Wijze, bereidingswijze, ja, natuurlijk.
0: Vind ik best grappig.
1: Ja, best wel.
0: Best grappig. Morgen minder gehaast dus.
1: Nee, ging goed, toch?

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Lekker!
3: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
8: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Daar heb je Huub, van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
21: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
19: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
22: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
23: Kippie.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
26: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
25: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Het is bijna 1 uur. Goedemiddag, Kimi is het nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. De Europese Commissie heeft een boete opgelegd van 550 miljoen euro aan Chinese webwinkel AliExpress. AliExpress zou namelijk te weinig doen om de verkoop van illegale of onveilige producten tegen te gaan. Er zijn bijvoorbeeld te weinig mensen in dienst die controleren wat er wordt verkocht. De Chinese webwinkel krijgt 3 maanden de tijd voor verbetering, anders kunnen meer boetes volgen. Asielopvangorganisatie COA eist ruim 184 miljoen euro van een zakenman, meldt het FD. Die zakenman regelde als tussenpersoon hotelkamers voor asielzoekers. Vorig jaar ontstond er een conflict, want hij bleek er wel erg veel geld aan te verdienen. Hij sloot grote contracten met hotelketens en verdiende daar zelf tot 100 euro per kamer per dag aan, volgens het COA. De claim van 184 miljoen is een van de hoogste ooit van de overheid tegen een bedrijf. Het Verenigd Koninkrijk krijgt vandaag de 7e premier in 10 jaar, Andy Burnham. Hij neemt officieel het stokje over van Keir Starmer. Hij stapte vorige maand op nadat hij binnen zijn eigen Labour-partij steeds meer onder vuur kwam te liggen en ook flink verloor bij regionale verkiezingen. Burnham wil gaan voor verandering, zegt hij laatst tijdens een speech.
4: This is a last chance to change and we must take it together, united together.
3: Burnham zal vandaag door koning Charles worden gevraagd een nieuwe regering te vormen. En zeker 16 bestuurders bleken vanochtend nog te veel alcohol in hun lijf te hebben nadat ze van de Zwarte Cross kwamen. De politie had de alcoholcontrole bij de uittocht na het festival al aangekondigd. Deze woordvoerder legt uit hoe dat vaak misgaat.
14: Wat je vaak ziet is dat je hebt natuurlijk zo'n heel weekend. Op een gegeven moment je lichaam raakt op een gegeven moment een soort van verzadigd. Ja, en dan heb je kans dat je denkt dat je wel kunt rijden, maar de waardes hier laten nog steeds zien dat je nog steeds onder invloed bent.
3: Er zijn wel minder mensen betrapt dan vorig jaar. Toen waren er zeker 43 mensen nog onder invloed maandagochtend. En dan het weer van Weerplaza. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En morgen een graadje warmer.
1: Dankjewel Fieke. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 3 files langer dan 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens kom je in 23 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem de andere kant op tussen de Nederlandse grens en Duiven 22 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen Heteren en Bankhoef is een ongeluk gebeurd. Kom je in 15 kilometer 52 minuten. Controles op de A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel staan ze bij 11,3. A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,2. A50 ook richting Os opletten bij 139,9. En de A58 Vlissingen-Goes daarbij 161,7. Music.

Q Music. Risk It All. Het is maandagmiddag, het is 7 over 1. Bas hier en ja, red je het een beetje vandaag? Kleine oogjes misschien. Toch die WK-finale gisteren gekeken. Ah, ik heb ook gekeken. Ik hoopte zo dat Spanje zou winnen. En op een gegeven moment dacht ik, in de rust van de verlenging, dacht ik, ik ga alvast even mijn tanden snel poetsen. Kan ik daarna de wedstrijd gelijk mijn bed in? Wat denk je? Doelpunt gemist. Ja, precies dat ene doelpunt. Ik kwam de kamer binnengelopen, toen hoorde ik het gejuich. Ik heb heel de wedstrijd gezien, inclusief openingsceremonie. Nou ja, die halftime show van 27 minuten. En dan lukt het me om precies dat ene doelpunt te missen. En natuurlijk, dan ga je me ook niet terugspoelen, weet je wel. Want ja, dat voelt dan toch anders als je dat doet. Maar goed, zometeen een belangrijk moment dat jij niet mag missen. De opwarmvraag voor het slimste bedrijf van Nederland komt eraan. Doen we natuurlijk zometeen weer om 14:15. Die opwarmvraag krijg je binnen nu en 15 minuten. Ook lekker in de Spaanse sferen zo. Nieuwste van Rolf Sanchez samen met Tom en Joe. Marchar hoor je zometeen naar Coldplay.

0: Hey, hoe soepel ben jij in de heupen? Ah, misschien kan jij nog een leuk dansje bedenken. Ik vraag dit voor een vriend. Of eigenlijk twee vrienden. Tom en Joe, heb je ze gehoord vanmorgen? Ze passen op de ochtendshow van Mattie en Marieke. Of ja, het is eigenlijk de vraag hoe lang het nog duurt voor we ze kwijt zijn. Voordat ze de wereld overgaan met hun wereldtournee. Want samen met Rolf Sanchez hebben ze een Spaanse zomerhit gemaakt. Marchar. Hij gaat echt al lekker. Er mist alleen nog één ding, een dansje. Dat vond Rolf Sanchez zelf, dat zei hij vanmorgen in de ochtendshow.
1: Ik heb nog alleen nog geen dansje van jullie gekregen, dus ik weet niet wat we daarmee moeten doen.
2: Dansje later nog even, maar volgens mij hoorde ik het begin ook.
3: Ja, Joe wil heel graag om dat dansje heen.
2: Maar Rolf, ik ben echt een houten klaas, jongen. Echt, dat wordt helemaal niks. Ja.
0: Ik heb echt nu al zin om die gasten te zien dansen op dit liedje. Dat verbleek natuurlijk bij die moves van Rolf Sanchez, dat kan niet anders. Wordt vervolgd, ik ben benieuwd. Zullen we even

0: bij Q en Lucas en Steve Hordium. Zometeen Ed Sheeran, Castle onder heel komt eraan. En natuurlijk een nieuwe ronde.
1: Het slimste bedrijf.
0: Ja, van het slimste bedrijf van Nederland. Ik weet niet hoe het bij jou op kantoor is. Misschien helemaal uitgestorven. Veel collega's die met zomervakantie zijn. Ik ben juist op zoek naar die strijders die nu gewoon keihard aan het werk zijn. Zometeen jouw kans om jezelf op de kaart te zetten in een nieuwe ronde van het slimste bedrijf. Lukt het je om met je collega's zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden? Binnen 1 minuut maak je kans op de slimste award en een karaoke party speaker van Tempo Team. Dus kom erop, je kan jezelf aanmelden in de Q-app. Stuur daar het goede antwoord op de volgende vraag. En na de WK-finale werden gisteren ook de individuele prijzen van het toernooi uitgereikt. En het Nederlands elftal stond toch niet met lege handen. Want welke prijs vonden we?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches on the look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Vanmiddag dan wordt het wel wat zonniger. 19 tot 23 graden is het. Kielverkeer dan met files langer dan 20 minuten op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Beek en Duiven kom je in 22 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 23 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Bankhoef daar 10 kilometer 43 minuten.
1: Bas van Nimwegen.

Sa Fadeless, New Religion, hoorde je? De remake van Insomnia natuurlijk, hè, uit de 90s van Fadeless. Dit was dit weekend ook nog te horen op Tomorrowland. Ja, ik was er niet bij hoor, maar ik zag een video voorbij komen waarbij echt een gigantisch orkest Insomnia speelde op Tomorrowland. Symphony of Unity heet het orkest, moet je heel even horen. Stonden ze daar dus, nou, ik denk met wel 30 man op het podium. Blazers, strijkers, dirigent erbij. Maar dan ook wel met die vette visuals erachter, weet je wel. En gewoon CO2-kanonnen, alles erop en eraan. En een paar uur later stond daar gewoon weer Armin van Buuren te draaien. Tof, toch? You're the Fadeless bij Kimi is ik samen met Bibi Rexha. Zometeen een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland gaan we spelen. Eerst Jennifer Lopez. If You Had My Love bij Q.

0: gisteren nog op het WK voetbal, Carolina?
1: Een Fairplay-prijs.
0: Inderdaad, dat is toch best een verrassing, toch?
1: Ja, dat was zeker tof.
0: Nog nooit. Ja, precies. En we hebben nog nooit eerder gewonnen. En we kregen hem omdat we de meest sportieve ploeg waren. En we pakten maar 3 gele kaarten het hele WK.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Voor welke prijs gaan jullie nu, Carolina?
1: Voor welke prijs?
0: Ja,
1: ja, we ook... willen heel graag die speaker, hè?
0: Die karaoke-set. De karaoke-speaker.
1: Ja.
0: Aangeboden door het Tempo Team.
1: Ja,
0: ja, precies. Ik dacht misschien voor de Fairplay prijs. Maar jullie gaan echt voor de winst, sorry.
1: Precies.
0: Ja, en die award, de slimste award. Voor wie gaan jullie meespelen?
1: Voor Arendtje Verhuur in Rosmalen.
0: Arendtje Verhuur. Wat verhuren jullie?
1: Wij verhuren alles wat je voor een feest of festival nodig kan hebben. Dus van biertaps tot aan gigantische stretchtenten of je service voor je 21 diner.
0: Of karaoke speakers.
1: Ja, nou, die kunnen we dus zo meteen hopelijk dus ook verhuren.
0: Nou, die is dan voor eigen gebruik, toch?
1: Ja.
0: Hey, wat maakt jullie werk zo leuk?
1: Ja, heel cliché, maar mijn collega's. Maar ook het feit dat je ook voor super toffe evenementen dingen mag organiseren.
0: Oh ja, cool. Waar kom je dan zoal?
1: Ja, voor alles. Al die grote festivals. Alles hier in de buurt. De Brabanthallen. De Nijmeegse Daagse. De Tilburgse Kermis.
0: Nou, klinkt
1: goed. De Efteling komen we natuurlijk ook.
0: Hey, goed. Heb je collega's om je heen ook?
1: Ja hoor, we zitten hier.
0: We gaan het spel spelen. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft gaat jullie plek bepalen in het klassement.
1: Nou, helemaal goed.
0: Zijn
1: jullie er
0: klaar voor? Heel goed. Dan gaat jullie tijd nu in. Hoe heten de haartjes op je oogleden?
1: Wimpers.
0: Bij welk evenement wordt vandaag Roze Maandag gevierd?
1: Tilburgse Kermis.
0: Van wie zijn de hits Wake Me Up en Levels?
1: Vici.
0: Op welke tv-zender is B&B Vol Liefde te zien?
3: RTL 4.
0: Welk insect is ook een beroemd model van Volkswagen?
1: Een kever.
0: 5 achter elkaar.
1: Hoppa!
0: Ja, dit ging hartstikke lekker.
1: Ja, hè?
0: Zeker weten. Wimpers, inderdaad, de haartjes op je oogleden. De Tilburgse Kermis, nou, dat is zo'n evenement. Hebben jullie daar nog iets verhuurd of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Wij staan daar, ja.
0: Oh, echt? Roze versiering of zo misschien?
1: Nee, allemaal koelkasten en staattafels.
0: Oh, wat goed. Ja. Nou, Roze Maandag vandaag inderdaad. Avicii, inderdaad, is de man die we kennen van Wake Me Up and Levels. Videoland en RTL 4, de plek waar B&B Vol Liefde vanaf vanavond weer te zien is, hè? 8 weken lang.
1: Mm-hmm.
0: En kever is een insect, maar ook een beroemd model van Volkswagen. Dat waren er 5. Jullie hebben over van die minuut 43 seconden gedeelte nummer 1.
1: Oh.
0: Lekker gedaan hoor.
1: Ja.
0: Arendtje van Huur uit Rosmalen. Jullie komen erbij te staan op keymusic.nl en de Q-app. En het slimste bedrijf kaartspel sturen we nog op.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: Werk ze daar.
1: Hé, hey, jij ook.
2: Het slimste bedrijf.
4: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Q Music.

0: Zie, het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws zometeen met Fieke.
1: Een Chinese webwinkel heeft de hoogste boete ooit gekregen.
0: En ook Dai Dai komt eraan. Even terug naar gisteravond. De halftime show van het WK. Shakira, hoor je zo.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl. Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk Tomsta. Poets je rijk.
8: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Even bollen, iedereen.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: besparen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
0: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
0: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Het is 2 uur geweest. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
10: Goedemiddag. Een Chinese webwinkel AliExpress is het niet eens met de boete die het heeft gekregen van de Europese Commissie. AliExpress kreeg een boete van €550 miljoen... omdat het te weinig doet om de verkoop van illegale of onveilige producten tegen te gaan. Het is de hoogste boete ooit opgelegd onder Europese digitale regels. Eerder kregen social media platform X en webwinkel Temu ook miljoenen boetes van de EU. AliExpress noemt de boete buitenproportioneel. Het is al 35 jaar verboden, maar zeker 90% van de varkensboeren doet het alsnog. Het zonder verdoving afknippen van de krulstaarten van pasgeboren biggetjes. Stichting Varkens in Nood heeft nu een rechtszaak tegen de staat aangespannen om te eisen dat de overheid het verbod gaat handhaven. Boeren knippen staarten af omdat de stress van varkens ervoor kan zorgen dat ze in elkaar staart gaan bijten. Varkens in Nood wil dat de dieren een betere leefomgeving krijgen, zodat ze geen stress hebben. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen van het Sovjet-ereveld. De daders zijn nog niet gevonden. In de Tweede Wereldoorlog vocht de Sovjet-Unie samen met westerse landen tegen de nazi's. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse Feesten onderzoekt of de vuurwerkshow die gisteravond werd afgelast later alsnog kan doorgaan. De show Waal in Vlammen werd afgelast nadat er olie terecht kwam op het dek van het schip van waar het vuurwerk zou worden afgestoken en het dus niet meer veilig was. Een domper voor duizenden mensen die klaar zaten voor de show. En dan het weer van Weerplaza. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En morgen een graadje warmer.
9: Dankjewel, Fieke. Dankjewel, verkeer van Flitsmeister. Met 3 files langer dan 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens kom je in 27 minuten. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en Loenen 31 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Bankhoef 15 kilometer 34 minuten. Controle is op de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A50 staan ze Apeldoorn-Zwolle bij 213,2. En de A50 ook richting Os, daar opletten.

gisteren weer toen ze naast de Burna Boy stond in de halftime show tijdens de WK-finale natuurlijk. 1,57 meter is Shakira. Ja, Burna Boy is 1,88 meter. Dat leek echt een gigantisch verschil, maar dat valt op zich wel mee, 1,88. Dan moet je nagaan als Shakira naast mij zou staan met mijn 2,2 meter. Nou, die zou bijna onder mijn benen door kunnen lopen, denk ik. Maar deze deden ze natuurlijk ook. Die Die, de soundtrack van het WK voetbal 2026. Verder ook Madonna, hè, die halftime show. BTS, Justin Bieber trad op. Het was wel een beetje een poppenkast, toch? Vond ik wel. Ik had op een gegeven moment een beetje het idee alsof ik naar de mini-playback show zat te kijken. Helemaal toen de Muppets Seven Nation Army begonnen te spelen. Ja, ik dacht, wat is dit? Waar zit ik naar te kijken? Ik dacht, dadelijk komt Henny Huisman met een bulletje nog binnengelopen. Maar dat bleef uit. Al moet ik zeggen, als ik moet kiezen tussen de analyses van Pierre van der Hooijdonk en de halftime show, dan was dit best wel vermakelijk, toch? Het is Key Music met Thomas Gray. Dit is Rumors.

Everywhere hoor je bij Q-Music. Ik weet niet hoe het bij jou is als je naar buiten kijkt. Hier in Amsterdam is het vooral een beetje grijs. Af en toe wat spetters die naar beneden komen. Echte zomerweer zit een beetje in een dipje, hè? Deze dag vooral bewolkt rond de 20 graden. Af en toe een buitje. Op zich ook wel weer lekker dat je gewoon 's nachts weer lekker gewoon kan slapen. Dat het niet zo bloedverziekend heet is. Maar ik zag wel, als we wat verder kijken richting volgende week. Dan weer temperaturen boven de 25 graden. Volop zon. Duurt nog even. En niks is zo veranderlijker als het weer natuurlijk. Dus, maar laten we het even afdwingen met een van de zomerhits van dit jaar. Dit is Janice Blue bij Q.

0: En another drink.
1: Bier.
0: Zometeen. Hugo, I Adore You komt eraan. En ook Taylor Swift hoor je zometeen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
6: De prijsfavoriet.

0: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
1: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu bij Dirk. Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Kimi is ik weer. Het is vooral bewolkt. Af en toe ook de zon. Op de meeste plekken blijft het ook droog. 19 tot 23 graden is het. En morgen gaat je warmer. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 25 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen. Daar wegwerkzaamheden. Die wordt omgeleid. Kom je in 5 kilometer, 38 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Kom je in 6 kilometer, half uur is je vertraging.
11: Bas van

I Knew It, I Knew You bij Q Music. Oké, als ik nu aan je vraag, welk liedje wil je zometeen horen? Wat moet ik zometeen draaien? Wel één voorwaarde trouwens. Ja, je moet mij een beetje verrassen, en de rest van de luisteraars ook. Dat als ik het hoor voor het eerst, dat ik gelijk denk, oh ja, deze, maar deze was ik helemaal vergeten. Zo'n ultiem vergeet me liedje, die zoek ik. Weet je de eentje, stuur hem dan vooral deze kant via een berichtje met de Q Music app. Gaan we hem zometeen weer even in de spotlight zetten. Daar is het dan hoog tijd voor. En dan voegen we hem natuurlijk ook toe aan de Vergeten Liedjes playlist. Een verzameling van allemaal van die oh ja momentjes. Kan je vinden op Spotify ook, de Vergeten Liedjes playlist. Ik ben benieuwd waar je mee komt, waar je met mij mee gaat verrassen. Kom maar op via de Q Music app, ga ik hem zo draaien. Eerst Kensington, dit is Riddles. Get in.

0: De Bauza. Door de Magnetic. Bijna 3:15 op maandagmiddag. Ja, dan is het weer tijd voor zo'n oh ja momentje. Wind vergeet mijn liedje. Mocht je er een hebben, je mag hem altijd doorsturen in de Q-Music app. En vergeet mijn liedje. Ja, Robin, heb je ook gedaan. Leuk liedje heb je ingestuurd.
1: Ja, is je wel, hè?
0: Zeker wel. Hoe ben je deze weer tegengekomen?
1: Ik kwam hem laatste keertje tegen in een Spotify-lijstje. Dit is een nummertje dat doet me denken aan de tijd dat ik uitging.
0: Oké, okay, ja, dat komt uit 2009, dus even geleden.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, toen ging ik altijd met een maat van mij, ging we altijd uit. Maar juist die avond hadden we gezegd, we blijven vanavond een keertje thuis. En gaan gewoon even lekker hangen op de bank. Maar toen kwam dat nummer voorbij op TMF, toen nog de tijd. En toen zeiden we tegen elkaar van...
0: We gaan toch
1: maar even naar de stad gaan.
0: En dat is een onvergetelijke avond geworden, zo hoor
1: ik. Ja, dat is dat zeker. Want dat is de avond dat ik ook mijn vrouw heb leren kennen.
0: Niet?
1: Yes.
0: Nou, wat goed.
1: Ja.
0: Ja, dan heeft dit liedje gewoon een speciaal plek in je hart gekregen natuurlijk.
1: Ja, ja kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, wat mooi. Dus ja, schuifelen jullie hier nog wel eens op samen? Of,
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb hem eigenlijk al heel lang niet gehoord.
0: Nou, we gaan er nu eindelijk eens even veranderingen brengen, Robin. We gaan hem weer draaien als Vergeet Mijn Liedje. Ja, wat gaan we horen?
1: We gaan Raptors Armas horen.
0: Ja, van wie is dit ook alweer?
1: Ja, van een vergeten artiest, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, ik durf de artiestennaam ook niet uit te spreken, Robin.
1: Nee,
0: ik zou je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet eens weet hoe je het uitspreekt.
1: Nee, nou, dat geef ik je gelijk in. Dat heb ik precies hetzelfde.
0: Cidinho en Doka, volgens mij.
1: Het zou zomaar heel goed kunnen.
0: Ik ga hem draaien, Robin. Thanks voor het doorgeven.
1: Hey, helemaal goed. Fijne dag, bij.
0: Hoi.
1: Hoi.

nog in de kroeg in 2009. Keek iets woel in de ogen van dat ene meisje. Uiteindelijk is het gewoon zijn vrouw geworden. Ja, mooi toch? Vergeven liedje van Robin, stuurde hem in. Rap dat Armans, hoorde je Maurice Fuik. Die stuurt dan weer sommige nummers die kunnen beter vergeten blijven. Ja, dat is smaak natuurlijk, hè. Mocht je er zelf eentje hebben.

0: Imagine Dragons, Born to be Yours bij Q-Music. Het is bijna 3 uur. Het laatste nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, misschien heb jij ook gisteravond gekeken naar de WK-finale van Spanje-Argentinië.
0: Zeker weten.
1: Nou, en met jou nog veel meer. En vooral op een specifiek moment. En je hoort zo welkom.
0: Ik was precies naar de wc.
1: Ik was brood smeren.
0: Ja, ik was mijn tanden poetsen, serieus. Toen heb ik het niet gemist, als het daarover gaat. Maar...
1: Nee, daar gaat het niet over. Oh.
0: Nou, ik ben benieuwd. En zullen we heel even testen hoe scherp je nog bent op maandagmiddag? Ik heb hier een heel klein stukje van een liedje dat je zo meteen gaat horen. Ik ben benieuwd of je het al herkent. Komt-ie? Het is een beetje de trombone van het liedje. Nou, dit klinkt heel bekend, toch? Er zit ook een brekend glas in. Nou, dan is hij helemaal makkelijk. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
16: Mooi van Ethos.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
12: Denk, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: 1 minuut voor 3. Goedemiddag. Het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijgen we Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. Er redden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug van de A27, terwijl dat niet mag. Eergisteren kwam Rijkswaterstaat met een waarschuwing. De constructie van de brug is niet veilig genoeg en dus moeten zware vrachtauto's omrijden. Maar omdat er niet wordt gehandhaafd, hebben veel chauffeurs lak aan het verbod. En er wordt nu gekeken of er toch gecontroleerd moet worden. Een mega boete voor AliExpress, de Chinese webwinkel, moet van de EU 550 miljoen euro betalen. AliExpress zou namelijk te weinig doen om de verkoop van illegale of onveilige producten tegen te gaan. De webwinkel krijgt 3 maanden de tijd om met een verbeteringsplan te komen. Als dat niet gebeurt, komen er misschien meer boetes. Keir Starmer heeft nu echt afscheid genomen als Britse premier. Voor zijn ambtswoning aan Downing Street 10 hield hij een afscheidsspeech.
21: I go with good grace, I go with a smile and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
1: Ja, Starmer stapte vorige maand op. Hij lag al een tijdje onder vuur binnen zijn eigen Labour-partij en ook verloor die flink bij de regionale verkiezingen. De nieuwe Britse premier wordt Andy Burnham. Hij is de 7e premier in 10 jaar tijd. En de show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om onder andere Justin Bieber, Madonna en Shakira te zien. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust en die duurde daardoor bijna een half uur. In totaal hebben bijna 3,5 miljoen mensen de WK-finale gezien.
20: Je vergeet één artiest, hè, in die line-up.
1: Ik ben even gewoon nu aan het nadenken.
20: De Muppets.
1: Ja, inderdaad. Ja, de Muppets. Ja.
20: Dat zou ook in dat rijtje thuis doen.
1: De grootste ster, hoe kan ik die Precies. nou vergeten? Het weer van Weerplaza, zon en wolken, dat bij 19 tot 23 graden. Morgen hetzelfde weer als vandaag, maar dan ietsje warmer.
20: Dankjewel Nathalie, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 2 files langer dan 25 minuten op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Tel kom je in 10 kilometer half uur. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en de brug over het Merwedekanaal. Daar een defecte vrachtwagen, 27 minuten. Controles op de A1 Amersfoort-Eemnes staan ze bij 40,1. En ook op de A58 Vlissingen-Goes opletten bij 161,7.

0: Blazers?
1: Ik denk dat het Euphoria is.
0: Euphoria?
1: Heerlijk nummer uiteraard.
0: Ja, wel creatief gevonden. Ja, ik denk het begin dat Luc bedoelt. Ja, is het niet?
2: Is het Lemon Tree?
3: Hoi hoi, het liedje is Lemon Tree van Fool's Garden.
4: Ja ja, dat is Lemon Tree.
0: Ja, ja, ja, ja. Is not good for me. Hartstikke goed. Ja, herkenbaar natuurlijk, hè.
5: Ja, dat is Lemon Tree, Fool's Garden. I'm sitting here in the boring room.
0: Met de gezellige blazers, Lemon Tree. Dit is Fool's Garden bij Q.

0: is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. De Q Music. Alarmschijf.
1: Teddy Swims. Break up in reverse.

Wat een stem heeft die gast, hè? Teddy Swims bij Q Music. De belangrijkste track bij Q deze week. De alarmschijf. Break Up in Reverse, hoorde je. Een week geleden was hij nog te gast in Stefans Piano.

0: Bar, Teddy, deed hij deze nog live. Was echt goed. Die beelden daarvan moet je eigenlijk even checken. Vind je op qmusic.nl en in de Q-app. En dit was wel mooi. Hij vertelde ook nog heel trots over zijn zoontje van 1. Bijvoorbeeld over zijn eerste woordje.
1: Has he said his first word yet?
2: Or? Yeah, he started with that, which is sick.
1: Hey, yo.
2: And so I know he's missing me sometimes, because I'll get a call and be like, he keeps saying dada, and I'm like, yes.
0: Ja, mooi toch? Trotse vader. Dad was het eerste woordje van zijn zoon. Ben je toch een beetje trots als vader? Ja, ik zit bij mijn zoontje Hugh, zit ik nog te wachten op dat eerste woordje. Die is nu 6 maanden, dus daar komt eigenlijk voor nu alleen nog maar geluid uit. Daar valt nog weinig.

0: Nee, je armen gaan niet weg.
1: Zoe Levi die zingt het zelf. En nu

0: Shut Up and Dance bij Q Music. Zometeen hoor je Somber Homewrecker komt eraan. En ik weet waar jij het morgen over hebt met je collega's bij het koffieautomaat. Ja, wat vertel ik je zo?
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
3: En we hebben een nieuwe single.
2: My on My, samen met Luisa Sonza en Willy William.
3: Mij en mij
2: is nu overal te beluisteren.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Dario 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Half 4 geweest, goedemiddag. Kim is weer, mix van wolken en zon. Het is 19 tot 23 graden. En morgen een beetje hetzelfde, wel ietsjes warmer dan. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Aardig druk op de weg. 37 files in het land. 3 langer dan 25 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg kom je in 27 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht Noord tussen Nederweert en Gratum. Daar kom je in 10 kilometer 25 minuten. En de A16 Breda Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Daar 42 minuten.
9: Bas van Nieuwegen.
8: Yes. Q-music. Met Cyril stumbling in zometeen naar Alex

Our love is alive. And so we begin. Aldus Cyril. Nou ja, dat is te hopen dat de liefde een beetje alive is. Dat gaan we weer zien. Ik moet zeggen, ik heb er wel zin in. Vanavond weer, hè? Nou, ik denk, ik tip je toch even. Dus dan kan je morgen weer niet meepraten bij het koffieautomaat met je collega's. Die allemaal hebben gekeken, behalve jij. Vanavond begint weer een nieuw seizoen van B&B Vol Liefde. Gaan weer 8 B&B-eigenaren op zoek naar de ware liefde. Die ontvangen weer allemaal gasten in hun B&B. Toch altijd genieten, hè, van die heerlijke, ongemakkelijke televisie. En eigenlijk ook wel perfecte timing natuurlijk. Want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar afgelopen tijd keek ik echt zo'n beetje iedere avond wel voetbal. En ja, dat is nu ook niet meer. Dus dan zou je in zo'n zwart gat terechtkomen. Maar dat is dus helemaal niet nodig. Vanavond 8:55 gaat het weer van start op RTL 4. B&B Vol Liefde. Leuk. En dit is Key Music met Stormer nu en Homewrecker. You

Travis McCoy en Bruno Mars en Billionaire bij Q. Ja, ik weet niet wat de budgetten zijn zometeen. In de middagshow. Ja, Domien en Anton die genieten lekker van een zomervakantie. Daarom slepen Tom en Bram je zo lekker de maandagmiddag door. Zij gaan de cash call spelen. En daar maak je heel simpel kans op keiharde knaken. Altijd lekker wat je daar precies voor moet doen. Hoor je zometeen. Eerst Jelly Roll. Dit is I'm Good bij Q.

0: Hallo.
1: Leuk, zomaar rooster hier bij Q natuurlijk. Hè?
2: Ja, nou, de vakantiemiddagshow.
1: Ja. Ja, inderdaad. Maar ja, geen verdubbel je salaris, wel de cash call, toch?
2: Zeker weten, €200 te verdienen als je, ja, net als de brandweer, zo snel mogelijk je telefoon oppakt.
0: Ja, want dat doet de brandweer, snel de telefoon oppakken.
2: Ja, zo snel dan, als de brandweer, wil ik zeggen, jonge vent.
1: En hopelijk ook blussen dan daarna.
2: De, ook nog, ja, dat doen ze ook. Dat hoef je dan weer niet te doen, nee, als je meedoet aan de cash call. Als je het wil leren, dan kun je bellen.
0: Ja, 0909, wat is het?
1: 9596.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving.
3: Ja.
4: Is dat echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: 4 uur, goedemiddag.
9: Een hele goede middag.
8: Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
10: Goedemiddag. Justitie eist een jaar voorwaardelijke celstraf tegen Corné H. Dat is de man die vorig jaar medewerkers van de gevangenis in Vught had gegijzeld. Corné H. zat al vast omdat hij was veroordeeld voor een andere gijzeling die in een café in Ede 2 jaar terug. Hij kreeg daarvoor onder meer TBS en is inmiddels opgenomen in een kliniek. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vanmiddag zijn afscheidsspeech gaf. Burnham is de 7e Britse premier in ongeveer 10 jaar tijd. En dus kwam Burnham met een belofte.
11: I know people at home are fed up with politics. I hear you and I want to be honest with you. We have not been good enough and we need to be better.
10: Ja, het moet allemaal beter, zegt hij. Verder beloofde Burnham dat hij morgen al met plannen komt, zodat Britten meer geld overhouden in de portemonnee. En het Spaanse elftal is weer terug in eigen land. Een kleine 2 uur geleden landde het toestel in Madrid. Gisteravond werd de WK-finale gewonnen van Argentinië met 1-0. Elftal en staf gaan zo eerst naar de Spaanse koning en daarna in een open bus door Madrid rijden. Volop feest dus. En ook de Amerikaanse president Trump is in feestelijke stemming. Hij vond het WK en de FIFA geweldig.
12: All over the world people have come and they've loved our country. We congratulate Gianni Infantino and all of his staff. And this was one of the greatest events of any kind ever held.
10: In ons land hebben gisteravond bijna 3,5 miljoen mensen gekeken naar de finale tussen Spanje en Argentinië. Dan nog het weer van Weerplaza, zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Morgen hetzelfde weer als vandaag, maar dan ietsje warmer.
8: Flitsmeister meldt file op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Wessem, 8 kilometer, 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg, 10 kilometer en 20 minuten. En op de A59 Zonzeel richting Os bij Hoijpolder is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerk. 5 kilometer, 25 minuten. En wil je richting Gorkum, dan kun je best gaan over de A27 en keren bij de afrit Geertruidenberg is het advies.
9: Goed, dan ook nog flitsers op de A50 richting Zwolle bij 212.9 en op de A58 richting Goes bij 161.9.
13: Music. Tom en Bram.
8: Hallo dan.
9: Hier even herenigd, Tom.
8: Hey, wat gezellig, vriend. Ik heb er zin in.
9: Nog weken geleden.
8: Ja, we starten met Turn the Lights Off.

0: John bij Q Music en Turn the Lights Off.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: Zo dan, het is 4:05 op maandag 20 juli 2026. Welkom bij de Q-middagshow, daar is Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: Ja, wat Bas net al even voor vieren zei, ons vakantiebaantje voor de komende 4 weken.
2: Ja, want Domien en Anton die zijn even op een welverdiende vakantie.
0: Ja, ik zag vandaag op Instagram al dat Domien met kleine Boris op pad was. Die was lekker schaapjes aan het tellen.
2: Ach, wat leuk. Nou, gaat hij ook echt even eruit, of niet?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Zal toch wel?
2: Ja, het zal ongetwijfeld.
0: Met lieve kleine Boris.
2: Ja, nou ja, in de tussentijd hoor je ons in ieder geval. En Tom, dat is toch ook even geleden dat wij op de radio hebben gezeten samen.
0: Ik ben een paar weken op vakantie geweest. Daarvoor zat ik hier met Judith. Toen was jij op vakantie. Dus ja, het is echt heel lang geleden dat wij hier samen zaten.
2: Nou, inderdaad. Ja. Hoe was Italië bevallen? Want je was met hond en met kind.
0: En met kind. Het hele gezin was mee naar Italië, naar de Toscaanse kust. En wat is Italië toch een heerlijk land, zeg.
2: En dan bedoel je dat letterlijk?
0: Ja.
2: Want jij hebt lekker zitten.
0: Ik ben 7 kilo aangekomen.
2: Ja. Lekker veel carbs.
0: Ja hoor. Pastaatje, pizzaatje, ja. Wijntje. Ja, het was genieten geblazen. Maar ook wel weer fijn om terug te zijn hoor. Gewoon weer hier lekker in de studio met jou.
2: Zo is dat. En het is sowieso een bomvolle show.
0: Ja hoor.
2: Maar in ieder geval blij om je weer te zien.
0: Wederzijds vriend.
2: Echt leuk.
0: Het ziet er ook goed uit.
2: Nou, jij. Met dat zonnetje.

0: Aha, Take On Me bij Q Music.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Blijf vooral ook lekker berichtjes sturen. Kan met een foto, met een video of met tekst. Spraak kan trouwens ook, het maakt niet uit. We zien en lezen alles. Even kijken, Danielle zegt... Hey Tom, die 3 weken zijn snel gegaan, welkom terug.
2: Zo, maar dat is echt zo. Het is, gevoelsmatig zat ik gisteren nog. Maar ik ben gewoon 3 weken ertussenuit geweest.
1: Nou, ik vond het lang duren, hoor.
2: Ja?
1: Ja, ik heb hier natuurlijk wel in de tussentijd.
2: Ja, jij was gewoon aan het strijden hier.
1: Ja, kijk, en met Stefan Bouwman was het ontzettend leuk.
2: Ja, bij Vlaag heb ik iets gehoord. Af en toe dacht ik tune even in het weekend bij de jongens. Dan reed ik lekker door Toscane, zat ik naar jullie te luisteren. Dat was best gezellig.
1: Het was hartstikke gezellig, maar wat duurde het ongelooflijk lang. Maar gelukkig ben je er weer.
2: Marjolein is er ook bij. Heerlijk jullie samen op de radio. Het is iedere middag een feestje.
1: Even kijken, Jennifer zegt ook hoi Tom en Bram. Gezellig als vervangers van Domien.
2: Tanja is bezig met het avondeten. Koolschoteltje voorbereiden voor vanavond.
1: Koolschoteltje. Oh ja,
2: schoteltje. Okay.
1: Niels zegt donderdag naar Italië, Gardameer.
2: Dit is een andere Tom uit Harderwijk.
3: Hey, Tom en Bram. Een hele goede middag. Welkom terug, Tom, van je vakantie.
2: Dankjewel.
3: Heb je het leuk gehad in Italië? Nou, ik luister weer lekker gezellig mee in de middagshow. Fijne uitzending.
2: Hey, gezellig.
1: Dankjewel. En Jan-Willem zegt nog, Tom en Bram, het dartshirt is onderweg. Vanavond hebben we de World Matchplay 2026.
2: Oh, we hebben hem een keer een dartshirt gegeven een tijdje geleden.
1: Ja,
2: toch?
1: Omdat hij op een dartvereniging zit.
2: Ja.
1: Maar hij heeft niet een officieel dartshirt.
2: Ja, dat moest geregeld worden.
1: Het moest geregeld worden. En hebben we zijn bijnaam er ook op gezet?
2: Of was zijn bijnaam ook alweer?
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Nee. Nou, dan moet hij even een fotootje sturen als hij binnen is.
1: Juist. Hartstikke leuk.
2: Ik zag afgelopen weekend op de Instagram van Martin Garrix dat hij stond op te treden voor 90.000 man.
1: Oh.
2: Zo. Je hoort hem nu bij Q Music. Ed Sheeran, Repeat It.

0: Bloodlines, Back Your Music, Robin Thicke, T.I. en Pharrell. Het is bijna 4:30. Ja, Nathalie, je zit 4 weken lang met ons opgescheept.
1: Ja, wat een eer. Ja.
0: Oh, nou toch wel.
1: Voor jullie, gelukkig. Voor mij.
0: Hey, de headlines komen eraan, vertel.
1: Ja, het WK voetbal is dan wel voorbij. Maar het Nederlands elftal heeft toch nog een prijs gewonnen. En ik vertel je zo welke.
0: En muziek zometeen, Desha bij Q.
2: Q Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpkeer Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boele en Edwin Orlander.
3: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
4: Q Music. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.

0: natuurlijk die knakworstjes. En roedels. En soep.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
11: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Gratum 4 kilometer, 25 minuten. A12 Lunette-Oude Rijn bij Oude Rijn 6 kilometer en een half uur. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij de brug over het Wilhelmina-kanaal door een ongeval 4 kilometer, half uurtje.
12: En flitsers op de A20 richting Rotterdam bij 39,4. En op de A58 richting Goes bij 161,7. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken met 19 tot 23 graden. Morgen eigenlijk copy-paste, maar dan ietsje warmer.
11: 5:02, het laatste nieuws met Nathalie van Zuilenkom.
13: Goedemiddag. Transportbedrijven willen misschien naar de rechter stappen. Ze zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter was onderhouden. En dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten door het verbod omrijden en het kost een hoop geld. Tot nu toe negeren chauffeurs trouwens massaal dat verbod.
12: Zijn het transportbedrijven of is het transportbedrijven?
13: Transportbedrijven.
12: Oké.
11: Okay. Ik zag jou al opweren toen Nathalie het zo zei.
12: Just double checking.
13: En ik negeer het volledig. AliExpress gaat in beroep tegen de megaboete van de EU.
12: AliExpress. Nee.
13: De webwinkel moet ruim een half miljard euro betalen, omdat er te weinig wordt opgetreden tegen de verkoop van illegale en onveilige spullen. Klopt niet, zegt AliExpress. Er wordt wel opgetreden en er zijn al verbeteringen.
14: WK 2026.
13: Ja, het WK is dan toch echt voorbij. Bijna 3,5 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Spanje de wereldtitel pakte door met 1-0 te winnen van Argentinië.
15: Dit moet hem zijn! En dit is hem ook! En dit is hem ook! Daar is de goal van Ferran Torres! 1-0 voor Spanje!
13: Was bij de NOS na het fluitsignaal was er natuurlijk heel veel feest, maar ook opstootjes tussen spelers van Argentinië en Spanje.
12: Ja, oh man, wat heb ik me weer zitten ergeren aan die Argentijnen, zeg. Wat een antivoetbal.
11: Ja, maar kijk, dit borrelde natuurlijk al bij ons door 4 jaar geleden, wat er toen is gebeurd met Argentinië.
12: Ja, dus... en dat is daarna volledig doorgetrokken, dit toernooi, want het was al... Kijk, ik heb echt wel respect hoor, dat ze zo ver zijn gekomen en het zijn natuurlijk ook echt wel goede spelers, maar het zijn gewoon ook allemaal bloedzuigers. Mm-hmm. En het is gewoon echt een onsympathieke ploeg. Lelijk voetbal. Ja, Messi natuurlijk een gigantische legend. Daar kan je niks over zeggen. Maar wat was ik blij dat Spanje won, zeg. Oi, oi, oi, oi. Ik heb ook echt heerlijk geslapen daardoor.
13: Ja, ondanks dat...
11: Nathalie wilde nog door, ja.
12: Ja, nee, ik ben heel benieuwd.
13: Oh, ja, zeker. Ondanks dat Argentinië niet won, komt er toch nog feest. Want de president roept een nationale feestdag uit zodra de spelers terug zijn voor de huldiging. Ja, het was sowieso een lange avond. En dat kwam niet alleen door de verlenging, maar ook door de halftime show. Voor het eerst op een WK voetbal. Met optredens van onder meer Justin Bieber, Shakira, The Muppets en Madonna.
12: Ik vond het dus, ik zag best wel veel mensen die hier een beetje op zaten te haten. Ik vond het echt geweldig, man.
11: Ja, voor mijn gevoel begon het een beetje cringe met dat ze met die auto daar gingen rijden. Maar toen het eenmaal loskwam en dat optreden van Justin Bieber ook, wow, dat was goed zo.
12: Dat was echt tof. Shakira natuurlijk leuk. Nee, ik vond het juist leuk, Madonna met die Ronaldinho en Ronaldo in die auto. Ik vond het super grappig. En dan die Muppets erbij. Ja, het was gewoon een koortsdroom, maar wel een kwalitatieve. BTS natuurlijk ook nog, hè? Ja, Coldplay. Inderdaad.
5: Chris Martin, ja.
12: Ja, ja, ja, wat een line-up.
5: Wat een sterren, ja.
12: Ja, zo.
13: Nou ja, de FIFA kwam vandaag dan ook nu alle kaarten weer geschud zijn met een nieuwe ranglijst van beste landen. Nummer 1 kan ook niet anders, dat is wereldkampioen Spanje. Argentinië staat nu op de tweede plek. Maar er valt ook iets op. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van een 8e plek naar een 9e plek. En de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. Toch hebben we nog iets gewonnen. Ja, ja, we kwamen helaas niet heel ver in het toernooi.
12: De Fair Play Awards.
13: Klopt. Ja, de prijs voor de meest sportieve ploeg van het toernooi.
12: Ja, als je maar 3 wedstrijden speelt.
5: dan gaat er ook niet zoveel mis.
12: Nee. Nee, nou, we weten in ieder geval wie die award nooit zal winnen. En dat is Argentinië.
5: Dankjewel, Nathalie.
6: Tom en Bram.
5: Tope komt eraan met Sorry Papi, maar eerst Desha en Austin.

0: En Sorry Papi bij Q-Music. Linda die komt nog even in de Q-app terug op het WK. Daar hebben we het net natuurlijk uitgebreid over gehad in het nieuws. Linda roept, wat ben ik blij dat het WK voorbij is. Kan ik thuis eindelijk wat anders kijken dan al het voetbal. Voor mij gaan juist nu de vlaggen uit.
1: Ja, maar lieve Linda, nog een week of drie. En dan begint al het clubvoetbal weer.
0: Heerlijk, de Eredivisie.
1: Ja. Dus geniet er nog even van, zou ik zeggen.
0: Nou, hier gaan de vlaggen ook uit, want 4:15... tijdens de vakantie van Domien doen we niet verdubbeling salaris, maar wel de cash call. Hele tijd hebben we niet gespeeld, dus misschien goed om even weer het hele principe uit te leggen.
1: Ja zeker. Je kan je zo meteen aanmelden door het woordje cash call in te sturen via de Q-app. En dan gaan wij willekeurig iemand bellen die dat heeft gedaan. Pak diegene meteen op, dan wint die persoon 200 euro.
0: Lekker.
1: Maar zit je te treuzelen, duurt het iets langer. Dan gaat er voor iedere keystone 20 euro van die 200 euro af. En met keystone bedoelen we dus de tuut. Dus voor iedere tuut, min 20. Nog een tuut, weer min 20. Nou, zo bouwt het op. Dus pak direct op, dan heb je een zo hoog mogelijk bedrag. Verder nog iets te melden?
0: Nou, dit was het wel, toch? Goed gedaan. Ja hoor.
1: Nou, dus stuur het woordje cashcall in via de Q-app. En wie weet word je zo teruggebeld. En neem op, hè. Kom op.
0: Gezellige muziek. Evanescence. Bring me to life. Back your music.
1: Ja.

0: Mocht u hem nog niet in de vangrail hebben gereden. Dat is fijn. Want we hebben nog heel veel leuke muziek om te draaien.
1: Evanescence, Bring Me To Life bij Q.
2: Cash Call.
1: Heb jij de vingers klaar bij de toets?
3: Zeker.
1: Mooi. Dan gaan we een nieuwe ronde Cash Call doen. Dat doen we deze zomer ten tijde van de vakantie van Domien. Je kan het woordje Cash Call insturen via de Q-Music app. Word je door ons teruggebeld, pak dan direct op. Gebeurt dat heel snel, dan krijg je 200 euro. Maar voor iedere tuut die overgaat, doen we er 20 euro vanaf.
3: Ja, de eerste krijg je wel van ons cadeau. Dus de eerste tuut. Dat is vaak onduidelijk of je die echt meteen kan onderscheppen. Dus nou, zo simpel is het. En dit gaan we ook iedere dag spelen. Hè? Iedere dag 200 euro weggeven. Dat zou mooi zijn.
1: Middag 4:15. En goed om te weten, als je niet wordt gebeld, maar er wordt ook niet opgepakt, dan kun jij de aasgier worden. Dan mag je alsnog inbellen 0909-9596... om die 200 euro van de persoon die niet oppakt te komen claimen.
3: Ja, maar daar gaan we niet van uit. Nee, ik bedoel, als je net dat hebt ingestuurd, ja, dan is er een kans.
1: Ik weet het niet, kan wat tussen zijn gekomen.
3: Ja, dat kan. Dat je net denkt van, ah joh, laat nog net even de boodschap uit. Lukt wel. En dat je hem dan mist. Goed, laten we een willekeurige nummer uit de Hoge Hoed pakken. En dan gaan we die nu bellen.
1: Die is cadeau.
3: Ja. Dat is min 20.
4: Ja, Michael.
1: Michael. Goedemiddag, Tom en Bram, Q-Music.
4: Goedemiddag.
1: 180 euro.
4: Lekker hoor.
3: Ja, super. Je zat er nog goed op hoor, Michael. 180 euro, lekker in de laai.
4: Ja, ik moest even gaan in mijn broekzak, want ik...
3: Ja, zal je net zien natuurlijk.
1: En wat was je aan het doen dan?
4: Ja, ik was met de grasmaaier uit de schuur aan het halen. Ik ben bij mijn oma van grasmaaier vanavond.
1: Nee, wat goed bezig, man.
3: Ja, nou, wel goed. Nou, heb je ook meteen het geld voor je heitje voor een karweitje? Ga je het nog ergens aan uitgeven?
4: Ja, nou, ik ben momenteel aan het klussen met een woning. Dus alles is welkom.
1: Ja, nou, het komt op de juiste plek terecht.
3: Zo is het ook. Nou, dat we gaan het naar je overmaken. En succes met grasmaaien, jongen.
4: Hartstikke bedankt.

0: Guetta en Sia en Beautiful People bij Q-Music. Ja, we hebben net na lange tijd weer eens de cash call gespeeld. We hadden Michael aan de telefoon, die had 200 kunnen winnen. Dat lukte niet, maar die was er toch vrij snel bij. Hij was met de grasmaaier bezig.
1: Ja.
0: Nou, één keystone gehoord.
1: Zo is het.
0: 180 euro. Morgenmiddag, 16:45, een nieuwe ronde van de cash call. En het nieuws van 17:00 komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Transportbedrijven zijn boos op de overheid vanwege de sluiting van de Merwedebrug en dreigen nu met stappen.
0: Direct daarna hoor je deze. One more time.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou. It's magic.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elk

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Onderschrijf

0: De beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak

0: 5 uur, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
2: Goedemiddag. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen misschien naar de rechter stappen. Bedrijven denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter was onderhouden. Een taak van de overheid. Deze expert van de TU Delft legt uit wat er met de Merwedebrug aan de hand is.
3: Er zitten wel hele kleine scheurtjes al in. En als het zware vrachtverkeer dag in dag uit eroverheen dendert, dan gaan die scheurtjes langzaam groeien. Op een gegeven moment is het op en dan kan de brug zomaar instorten.
2: Dat is te horen bij de NOS. Vrachtwagens moeten door het verbod omrijden en dat kost een hoop geld. Dan naar Den Haag. 4 mannen die vastzitten voor een drugslab blijven langer in de cel. Lab werd vrijdag gevonden in een woonwijk. Volgens justitie is daar een enorme hoeveelheid ecstasy gemaakt. Er werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën gevonden. Tientallen huizen werden ontruimd. Nieuwe Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten. In Bahrein zijn explosies gehoord terwijl het luchtalarm afging. En in Kuwait zouden drones zijn onderschept. In de landen bevinden zich Amerikaanse bases. Sinds Iran en de VS weer elkaar aanvallen, worden ook andere landen in het Midden-Oosten bestookt. Het is feest in Tilburg vandaag. Sinds vrijdag is natuurlijk de grote kermis in de stad. Maar vandaag is het daar ook nog eens roze maandag.
0: Nee, sorry.
2: Alles in het teken staat van een van de grootste LHBTI-feesten van ons land. En dat begon vanochtend al traditioneel met de Roze Maandag Express. Een speciale trein vol met feestvierders vertrok vanuit Rotterdam naar Tilburg. Deze man ging mee en vond het geweldig.
4: Superleuke kermis en de superleuke pride en de superleuke samenhang met de lokale bevolking en met de LHBTI-plus gemeenschap. Ik kan het absoluut aanbevelen aan iedereen. Maar de trein naar Tilburg, die zet wel de atmosfeer meteen. Hè? En als hij het station op komt rijden, ja, één feestje al.
2: Ja, we was te horen bij Kermis FM. Honderdduizenden mensen vieren vandaag een roze maandag in Tilburg.
0: Kermis FM, shout-out naar Kermis FM.
5: Ja. Kan je één keer even zeggen, zwieren en zwaaien in die boliepsensatie, Naad?
2: Boliepsensatie, oké. Okay. Zwieren en zwaaien in de boliepsensatie. We sluiten af met het weer van Weerplaza. Zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Morgen hetzelfde weer als vandaag, maar dan ietsje warmer.
5: Ja, staat jou wel hoor, dat kermis.
2: Nou, wie weet, ooit een carrière.
5: Wil je niet in zo'n hockey zitten?
0: Ja. Flitsmeister meldt viel op de A2. Eindhoven, Maastricht-Noord bij Wessem. 11 kilometer, half uur vertraging. De A2, dat is Maastricht-Noord naar Eindhoven bij Nederweert. Er is een ongeluk gebeurd, 4 kilometer en een half uur. En op de A58, Eindhoven-Tilburg bij de brug over het Wilhelminekanaal. Ook daar een ongeval, 7 kilometer, 3 kwartier vertraging.
6: Ja, en flitsers op de A7 richting Bolzwart bij 107,9. En op de A20 richting Rotterdam bij 39,5.
7: Music. Tom en Bram.
0: Welkom bij de vakantiemiddagshow.

0: daarom Tom en Bram hier.
1: Inderdaad. Ja, en ondertussen is het ook gewoon gezellig in de queue. Blijf
0: zeker
1: ook berichten insturen. We lezen en zien alles. Even kijken, ik zie hier bijvoorbeeld een bericht van Pieter. Op de camping in Drenthe, dat betekent voor mij lekker stipt om 5 uur mijn eerste pilsje van de dag open.
0: Kijk, lekker man op de maandag.
1: Ja, ja, ja.
0: Mauro zegt hier lekker aan het passen op het huis van mijn tante. Het voelt hier als vakantie, het is een enorm huis.
1: Is ook Priscilla, die zegt bij de oudste en mooiste McDonald's geweest in Best. Helemaal in de jaren 50 stel. Ja, ken je die?
0: Ja, nou, ik zie nu een foto, dat is wat vet, hé.
1: Ja, maar dan, dat is alleen nog de boog. Maar heb je die binnenkant gezien?
0: Nee.
1: Dat is echt zo'n...
0: Helemaal classic...
1: Ja, een beetje zo'n jaren 50, weet je, zo'n rolschaats McDonald's, weet je wel. Het is echt superleuk, echt superleuk. Ja, je kan natuurlijk allemaal leuke dingen doen in de vakantie. Tom, jij bent ook op vakantie geweest.
0: Toscane, Italië.
1: Ja, eventjes gewoon even in een notendop. Hoe heb je het gehad?
0: Een heerlijke vakantie, genoten. Maar het is toch wel een wat andere vakantie met een dreumes van bijna 2. Dat is toch wel even wennen dan, hoor. Wij zijn erachter gekomen dat onze dreumes vluchtgevaarlijk is. Dus,
1: die wil de hele tijd wil ze weg.
0: Continu op pad. Dus we zijn wel eens uit eten geweest, maar dat was dan toch gedoe. Want dan zat je eigenlijk alleen aan een tafeltje. Want er was altijd een van ons beiden achter Isa aan het aanrennen.
1: Want die ging dan uit het stoeltje.
0: Die wilde weg, die had het eten op en dan moest ze door. Dan moest ze op avontuur, dan moest ze met mensen babbelen. Dan moest ze daar kijken, dan moest ze daarop klimmen. Dus eigenlijk zat je altijd in je eentje aan tafel.
1: Nou, dat klinkt niet heel gezellig, nee.
0: Nee, ja, dat was ook wel weer grappig natuurlijk. Maar kijk, zo'n kleintje snapt natuurlijk nog niet dat je zegt van... je moet nu even blijven zitten, want we zitten gezellig te tafelen.
1: Nee, nee.
0: Die wil gewoon op avontuur.
1: Maar kijk, in een restaurant dan is het tenminste nog binnen 4 muren. Dat scheelt dan
0: ja,
1: wel.
0: Ja, nee, want je zit daar buiten, dus die gaat gewoon de straat op. Die gaat, die gaat de wijk in. Die
1: nee, dat is niet handig. Dat is niet handig.
0: We zaten dus een keer... Helene wilde naar het strand. Nou, ik dacht al, dit wordt gedoe. Vluchtgevaarlijke dreumes, die gaat daar weg, die gaat daar kwijtraken. Dus ik had een strand opgezocht waar ook een zwembad bij zat. Ik dacht van, nou, dat vindt ze dan vast leuk. Weet je, als ze dan van het zand weg wil, ga ik wel met haar naar het zwembad.
1: Waarom de zee ingaan als je ook een zwembad hebt?
0: Nou ja, misschien vindt ze dat gedoe. En het zwembad dat hadden we al gezien op de camping, dat vond ze hartstikke leuk. Dus, nou, opgezocht, dure bedjes. Want natuurlijk, er zit een zwembad bij, dus we moesten afrekenen. €20 per bedje. €40 afgetikt. Nou, 2 bedjes... En inderdaad, na een kwartier op het strand... Isa vond het strand niet meer leuk en wilde vluchten. Dus ik zei, nou prima, we gaan lekker samen naar het zwembad. Kan mama lekker op het strandbedje blijven liggen.
1: Ja, dat had je ingecalculeerd.
0: Ik had het, ja, en ik dacht, dat was een goed idee. Laten we naar het zwembad gaan. Wij komen aan bij het zwembad en zien daar mensen met van die stoffen mutsjes, weet je wel. Nou, die hadden we nog niet. Die waren dus verplicht blijkbaar in dat zwembad. Dus nou, eerst naar een winkeltje verderop. Mutsjes gehaald, €3 per stuk. Dus we zaten op €46 totaal.
1: Ja.
0: Is niet erg. Nou. Op Anissa naar het zwembad toe. Ja, bijna siesta. Het zwembad gaat dicht. Dus daar stonden we dan met 2 nieuwe mutsjes.
1: Ja.
0: Bij het zwembad wat dicht ging.
1: Oh, wat surf.
0: Terug naar mama die nog op het strand zat. Ik zei, het zwembad gaat dicht. Isa wil niet op het strand zijn. We kunnen niet in het zwembad. Ik ga wel terug naar de camping. Is mama daar de rest van de dag gebleven? Dan kreeg ik af en toe een fotootje doorgestuurd. Dat ze daar een appelrol had besteld. En een keer een pannetje mosselen. Ja, wij hebben lekker op de camping in het zwembad gezeten.
1: Oh.
0: En aan het einde van de dag hebben we mama weer opgehaald.
1: Ja, die heeft een top tijd gehad.
0: Ja, ik zei ook, blijf hier maar liggen. Ik heb €46 nu afgetikt. Ik ga hier niet voor dat half uur.
1: Ik wil het maximale eruit.
0: Het maximale eruit. Dan blijf je ook tot het einde van de dag op het strand.
1: Die Zuid-Europeanen ook. Dan ga je een zwembad dus sluiten.
0: Met siesta.
1: Wat is dat voor onzin? Je wilt toch juist op het heetst van de dag lekker in een zwembad? Nou goed.
0: Dus ik heb nog 2 mutsjes voor het zwembad. Splinternieuw. Niet gedragen. Mocht je willen hebben, meld je maar. Ik stuur ze naar je op.
1: Hoeveel? Hoeveel kost het?
0: Ja, €3 stuk. En je krijgt ze gratis als je ze nodig hebt.
1: Oké.

0: bij Q Music tijdens de Q-middagshow. Tom en Bram hier. Ja, we hebben net even wat leuke vakantieactiviteiten van luisteraars doorgenomen. Is het niet gewoon leuk dat wij ook even een leuke vakantieactiviteit met z'n tweeën gaan ondernemen? Hier bijvoorbeeld Loes. Zie je ons al zitten? Loes stuurt nu een foto in de Q-app. Met de familie in midweek naar Volendam. Stuurt ze een foto dat ze daar in klederdracht zitten.
1: Ja, om maar wat te noemen.
0: Of Hans, vandaag lekker gewandeld op de Veluwe. Moeten we niet een keer lekker een dagje met z'n tweeën?
1: Ik weet niet wat ik hoor. Wij zien elkaar al, nou, genoeg.
0: Ja, 4 weken nu, hè?
1: Soms vaker zie ik jou dan mijn eigen vrouw.
0: Ja, dat is waar.
1: En dan wil je toch ook nog eventjes...
0: Een uitje.
1: Nog even extra.
0: Niet?
1: Nou, niet per se, nee. Oh. Ja, nee, ik vind het heel gezellig, hoor. Toch, maar laten we dat dan in een rustige periode doen.
0: Leuke zomerse activiteiten. Nemen we luisteraars mee. Maken we een extra groot feestje van.
1: Ja. Ja, maar en dan... wanneer? Dus naast dat we dit dan nog doen, dan er nog even nog...
0: Ja, je hebt gelijk. Ik denk dat ik nog eerder een bak koffie met Barack Obama drink... dan dat ik met jou een dagje weg kan plannen. Dus ja. Dat zou dan even... Sta je ervoor open?
1: Maar ik weet niet wat ik hoor.
0: Luisteraars gaan we wat leuks doen.
1: Heb jij een hitteberoerte opgelopen?
0: Ja, ik ben gewoon fris teruggekomen van vakantie. Ik wil gewoon nieuwe dingen.
1: Ik vind het best leuk. Maar ik weet niet wat ik hoor, joh. Je bent toch helemaal niet zo van dit soort dingen inplannen?
0: We gaan een activiteit ondernemen.
1: Gewoon een activiteit. Ja. Maar dan wel met luisteraars.
0: Ja?
1: Nou, ik weet oprecht niet wat ik hoor.
0: We duiken even in de agenda. Dat moet natuurlijk allemaal weer moeilijk via jouw management en zo.
1: Ja, dan moet je wel even langs met management.
0: Uiteraard. En dan moet dan weer dubbelcheck.
1: Ik kan de 32e, zie ik. De 32e kan ik.
0: We leggen even de agenda's naast elkaar en dan...
1: Als jij dit per se wil, dan kunnen we wel even kijken.
0: Komen we er morgen op terug. Ja,
1: die jongen is niet goed. Zo ken ik je niet, joh.

0: Olivia Rodrigo bij Q-Music en Stupid Song. Heb je al een gaatje gevonden in de agenda?
1: Nou, nee. Oh. Maar ik vind het op zich wel leuk, hoor. Als jij zegt van ik wil dat organiseren. Ja, we zitten hier toch. En ik bedoel, het is ook best wel, het is ook best wel stil hier allemaal. Mm. Iedereen is op vakantie.
0: Reuring in de tent, jongens.
1: Beetje reuring in de tent. Ja, ik vind het op zich wel geinig. Maar bind me er alsjeblieft niet op vast, zeg. Zo met het mes op de keel. Laten we even wat doen.
0: Wordt vervolgd. Nieuws vanaf 6 komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Appels en peren zijn normaal niet te vergelijken. Maar nu voor de verandering wel. En je hoort zo waarom.
0: En haal de danspasjes maar tevoorschijn.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
2: the craving. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hmm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
2: Kippie.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ja. Echt serieus?
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
10: Goedemiddag, Q-music verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven bij Nederweert. Het komt door een ongeval, 5 kilometer, half uur vertraging. En de A58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot, 7 kilometer, uurtje.
11: Ja, en flitsers op de A20 richting Rotterdam bij 39,5. En op de A58 richting Goes, die staat al de hele dag te flitsen bij 161,7. En dan het weer door Weerplaza. Nee, niet door Weerplaza, van Weerplaza.
12: Door Ram,
11: juist. Zon en wolken, 19 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 19 tot ja, iets warmer.
10: Het is 1 minuut over 5:30. Het laatste nieuws van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
13: Goedemiddag. Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug controleren. Daarvoor moeten eerst camera's worden geplaatst. Er geldt een verbod omdat de constructie van de brug niet meer goed is. Vrachtwagens moeten daarom omrijden, maar chauffeurs negeren het verbod. Omrijden kost namelijk een hoop geld. Justitie eist een jaar voorwaardelijke celstraf tegen Corné H. Dat is de man die vorig jaar medewerkers van de gevangenis in Vught had gegijzeld. Corné H. zat al vast omdat hij was veroordeeld voor een andere gijzeling, die in een café in Ede 2 jaar terug. Hij kreeg daarvoor onder meer TBS en is inmiddels opgenomen in een kliniek. En de appeloogst in ons land valt dit jaar flink tegen. Telers verwachten waarschijnlijk 18% minder appels dan vorig jaar. Komt onder meer doordat er steeds minder landbouwgrond wordt gebruikt voor de appel. Peren doen het juist wel goed dit jaar. De totale perenoogst groeit dit jaar waarschijnlijk met 10% naar bijna 400 miljoen kilo.
11: Oeh, maar dat is best wel veel hoor, 1/5 minder appels.
10: Nou, ik vind het niet erg, want ik eet ze toch niet.
11: Oh nee, jij bent allergisch
10: voor appels. Ja,
11: ja, daar krijg je altijd een dikke keel van. Ja. En soms trekt het helemaal door.
10: Oh, nee, dat is echt weer vandaag 3 gegeten.
11: Nee, ja, ik zat er weer te wachten op deze grap. Het is zo.
10: Ik weet niet wat het is. Er gaat alles bij mij altijd tintelen. Mijn lippen en mijn keeltje. Ja. En, daar heb ik echt flink last van dan, ja.
11: Ja. Ja, ik heb wel eens een keer een smoothie voor jou besteld. En er zat dan per ongeluk appel in. Ja, dan zwelt het weer helemaal op.
10: Een dag last van.
11: Ja. Ja.
13: Wat vervelend,
11: hè?
13: Ja.
11: Gaat het nu wel weer, toch?
10: Ja, het gaat goed.
11: Het trekt helemaal door, joh.
10: Ja.
11: Het is echt tot helemaal tot in
10: de oren. Liggen alsjeblieft door, lieve schat. Ja.
13: En nu de zomervakantie echt overal is begonnen, gaan veel Nederlanders er natuurlijk binnenkort op uit. Maar als je een huisdier hebt, is dat een stuk lastiger. Ja. Want er moet natuurlijk wel opvang zijn, mocht je dier thuis blijven natuurlijk. Ja. En wat blijkt dan ook uit nieuw onderzoek? Bijna 90% van de huisdiereigenaren zegt de vakantieplannen aan te passen als er geen geschikte opvang is. Sowieso vinden we het tijdelijk uit handen geven van een huisdier al best lastig. Ruim de helft vindt het moeilijk om de kat of hond tijdelijk aan iemand anders toe te vertrouwen. En ook op de vakantie zelf maakt een meerderheid zich zorgen of het allemaal wel goed gaat.
11: Ja, maar dat snap ik ook wel. Het is toch ook gewoon je kindje.
10: Ja, je kan hem ook meenemen. Ja. Hebben wij ook gedaan in Italië. Moet je wel goed opletten met de vaccinaties. Want dan moet hij wel een paar weken van tevoren moet hij, die hebben. Ja. Maar Olly is gewoon meegeweest naar Italië.
11: En beviel dat goed?
10: Nou, ik heb eigenlijk... ik vond het eigenlijk wel leuk.
11: Ja?
10: Vond wel gezellig.
11: Het is ook wel een beetje een zenuwpeestje natuurlijk.
10: Zeker,
11: Olly.
10: Het blijft een labradoedel. Maar ja. Het was leuk.
11: Ja, was leuk. Ja, maar ik snap het wel hoor. Ik en Robin die geven ook niet zomaar onze honden even af. Dat moet je wel doen als het gevoel helemaal goed is.
10: Dat heb ik gezien. Er was hier laatst een vriend van mij. Die kwam hier een bakje koffie drinken toen wij hier aan het werk waren in het weekend. Weet je nog?
11: Ja.
10: Toen had jij Miep mee.
11: Ja.
10: Toen ging hij even Miep uitlaten omdat jij hier zat. Nou, jij was na 5 minuten zat je al in de stress. Ja, dat... tegen mij, ja, kun je die vriend van je bellen? Gaat het wel goed met Miep? Gaat het wel,
11: Ja, maar dat kwam ook omdat het 40 graden was en hij bleef maar weg. Ik denk, die Miep, die kan ik zo meteen...
10: Dat ging gewoon goed, hè.
11: Ik krijg zo meteen een hitteberoerte.
10: Dat ging gewoon goed.
11: Ja, en sowieso kunnen er dingen misgaan, hè, als je past op iemands dieren. Ja, ik weet niet, misschien is het ook wel het moment... Ja, ik wil niet mijn buurman onder de bus gooien.
10: Oh jee.
11: Ja, nee, ja, goed. Nee, die heeft het op zich goed gedaan. Maar mijn Poolse buurman moest een keer op de vissen passen.
2: Daniel.
11: Ach,
2: lieve man.
11: Ja, de Poolse buurman Daniel. En ik had toen een heel mooi zoutwateraquarium. En op een gegeven moment, ik kreeg een berichtje van... Bram, je hele huis staat blank. Wat bleek? Er was een stroomstoring geweest. En die pomp, die liep niet meer. Dus die pompt het niet meer rond, zeg maar. En dat betekent dus dat je veel meer water in de bak krijgt.
2: Toen,
11: ja, tot aan de trap stond het helemaal blank. Toen is die arme...
2: Waar zat jij dan?
11: In New York. Ja, ik was toen aan het...
2: je was aan het daten met Robin. Ja.
11: En die arme Daniel maar boenen met allerlei handdoeken.
2: Zal die zich kloot hebben gevoeld? Ook al lag het niet aan hem.
11: Nee, maar een ongelukje ligt natuurlijk op de loer.
2: Ja.
11: Wel echt goed gehandeld, hè, buurman Daniel. In mijn hart, hè. Topper.
2: Ja, of dat je...
11: Poolse topper.
2: Dat je tijdens een vakantie oppast op het konijn van de buren... en dat hij dan ineens het leven laat.
11: Ja, of dat je je cavia opzuigt. Of nee, de cavia dan van je neef op wie je past. Ja, sowieso misschien leuk om eventjes een rondje te doen. Wat is jou overkomen tijdens het oppassen op een huisdier?
2: Ja, of dat jouw huisdier uit logeren was... en dat jij dan daarvan een belletje kreeg van... Hey,
11: er is iets los.
2: Er is iets. Ja, zullen we even zo'n rondje doen?
11: Ja, dus het moeten verhalen zijn.
2: Dus wat is jou overkomen tijdens het oppassen op een huisdier... of toen jouw huisdier uit logeren was? Stuur een berichtje via de Q-Music app. Doen we zometeen een rondje langs de velden.

0: Something bij Q-Music. Breakfast at Tiffany's. Een hit. Punt. Hey, net in het nieuws ging het over de vakanties van mensen met huisdieren. Nathalie, hoe zat het ook alweer?
1: Nou ja, we vinden het allemaal best lastig soms om ons huisdiertje achter te laten met vakantie of goede oppas te vinden. 90% is zelfs bereid om zijn vakantieplannen aan te passen als er geen opvang is.
2: Nee, en dat snap ik wel, want je wil natuurlijk wel dat je beestje ook in goede handen komt. Ja, en als die in andere handen is, ja, dan is het natuurlijk ook maar de vraag of het goed gaat.
3: Ja.
2: En daarom doen we even een rondje langs de velden. Wat is jou overkomen tijdens het oppassen op een huisdier? Of natuurlijk toen jouw huisdier bij iemand anders was. Nou, er komen heel veel berichten binnen. Kan ik zeggen, Tom, dat veel toch wel te maken hebben met
3: de dood.
4: De dood.
3: Oh ja.
2: Ja, hè? Dat is niet best.
3: Hier bijvoorbeeld Wouter. Mijn oma moest vroeger oppassen op het schildpadje van mijn neefje en nichtje. Wij komen terug, dachten dat hij dood was. Hij heeft een winterslaap gehad en toen heeft oma hem levend begraven.
2: Oh.
3: Ja.
2: Ik zag ook iemand die had een landschildpad in het water geflikkerd. Ja, dat kan is ook natuurlijk ook niet handig. Kim zegt, vroeger moesten we de goudvis van ons overbuurmeisje, daar moesten we op passen. De vis logeerde bij ons. S'avonds waren mijn ouders op de slaap. Nee, op de bar. Hé, jongens.
3: Hé,
2: begin maar opnieuw.
3: Verdomme.
2: Nog een keer.
3: Hè? Doe maar even wisselen.
2: Kim zegt, vroeger moesten we op de goudvis van ons overbuurmeisje passen. De vis logeerde bij ons. 'S avonds waren mijn ouders op de bank in slaap gevallen. En toen is de kat van de buren bij ons naar binnen gelopen.
3: Oh ja.
2: Heeft de vis uit het aquarium gehengeld. Oh. En mijn ouders schrokken wakker toen de kat de vis op zat te vreten.
3: Angelique, goedemiddag met Tom en Bram.
2: Hey. Oh.
5: Goedemiddag.
3: Ja, het duurde ietsjes langer vanwege de bevalling bij Bram, maar we zijn er.
2: Ja, excuus.
3: Wat is jouw verhaal?
5: Nou, ik had vrienden van mij die gingen in de zomer op vakantie. En die hadden een hartstikke leuke grasparkiet, zo'n heel leuk blauw vogeltje.
2: Oh, ik hoor al het woord hadden. Dit is niet best, maar ga verder.
5: Nee. En die vroegen van, goh, wij gaan 2 weken op vakantie. Zou jij op onze grasparkiet willen passen? Ik zeg, ja, tuurlijk, geen probleem, hartstikke leuk, breng maar langs. Nou, netjes in zo'n kooitje. En dan zei hij, ja, je moet alleen even water en voer. En af en toe even die bak schoonmaken. Nou, geen probleem.
3: Goed
5: vogelschat. Komt allemaal goed. Dus, ik had het beest een mooi plekje gegeven. En opgehangen. Op een gegeven moment moest die bak moest verschoond worden. Dus nou, geen probleem. Het was mooi weer. Ik moet erbij vertellen, ik had mijn deur openstaan.
2: Oh.
5: Dus ik haal die bak eronder uit. Zet netjes het kooitje op de grond, zodat die vogel niet kan ontsnappen. En maak die bak schoon, nieuw zand erin, voer, water, alles klaar. Dus ik pak snel dat kooitje weer op, klik hem op die bak, doe die beugeltjes weer dicht. Ik denk, nou, top, alles goed. En ik hang die kooi op en met dat die net, 2 tellen hangt, klapt die hele bak eronder uit. En door de klap van die bak vliegt dat vogeltje onder dat kooitje door. En vliegt zo mijn voordeur uit.
2: Oh, wat vreselijk. Grasparkiet weg.
5: En die was weg. En ik zie hem echt zo de deur uitvliegen.
3: De wijde wereld in.
5: De wijde wereld
3: in. En hoe heb je het opgelost? Wat heb je verteld?
5: Ja, wat moet je vertellen?
3: Oh, wat vreselijk.
5: Ze kwamen terug van vakantie. En het was inmiddels, het is al vrij lang geleden. Dus we hadden ook geen mobiele telefoons. Dus gelukkig konden ze tussentijds ook niet bellen. Van, hoe is het met het vogeltje? Maar toen ze terugkwamen, toen kwamen ze heel blij hun vogel ophalen. En ik zeg, ja, er staat alleen een leeg kooitje. Want, hij is vrij.
3: Hij is vrij. En toen, wat was de reactie?
5: Ja, ze stonden allebei echt heel beteuterd te kijken natuurlijk. Oh. Ja, wisten ook niet goed wat ze moesten zeggen. Dus ik had uitgelegd wat er was gebeurd. En ze zeiden ook, ja. Ik zeg, ja, ik weet het ook niet.
2: Nee, oh, wat vreselijk. En hoe is die relatie tussen jullie nu?
5: Nou, uiteindelijk is het wel helemaal goed gekomen. Oh. Het is me vergeven, gelukkig. Maar ik voelde me wel echt mega lullig en schuldig.
2: Ja, maar wel een heel goed verhaal in ieder geval voor op de radio. Dus dank voor het delen, Angelique.
3: Alvast een fijne avond.
2: Hey, ik zie je trouwens.
5: Ja, dankjewel,
2: ik zie een graspakiet langs je.
3: Vliegt hier, joh. Pak hem. Dag, Angelique.
5: Doei.
3: Hoi, hoi. Ik heb net even appcontact met Patrick in de Q-Music app. Patrick draagt al 20 jaar een verhaal bij zich. En dat wil hij zo meteen wel eventjes vertellen.
2: Een geheim.
3: Een geheim.

0: Electron met je music en Passenger. Hey Patrick, goedemiddag, Tom en Bram hier.
1: Goedemiddag, Tom en Bram.
0: Ja, we hebben het net al verteld. Jij draagt al 20 jaar een geheim mee. En je wil het toch wel vertellen een keer.
1: Ja, dat klopt. Ja, vroeger hadden wij een kat en die heette Rex. Je hoort het al in de naam Rex, een commissaris. En wij hebben een buren gehad en die hadden een goudvis en die wilde graag vragen of wij op die kat of die vissen wilden passen.
2: Ja, een kleine moeite natuurlijk.
1: Wat kleine moeite.
0: Ja, want zij gingen op vakantie, jullie passen even op de goudvis.
1: Precies. Ja. Nou ja, geen probleem dachten we. Maar ja, we hebben wel een kat in huis.
0: Ja.
1: En dus wij hebben gezegd, nou oké, prima. Dan doen we die goudvissen doen we boven op de slaapkamer. En op een gegeven moment was een keer die slaapkamerdeur open. En ja, wij keken daar ook. Lag die kat lag lang uit die vissen op te eten.
0: Oh.
1: En we dachten van, wat moeten we nou? Dus ja, wij zijn naar de Ransijn gereden.
0: Dat is een dierenwinkel.
1: En die goudvis gekocht. Ja, een dierenwinkel. Ja.
0: Eenzelfde soort goudvis.
1: Dezelfde soort goudvis gekocht. En tot heden niks verteld. En ze hebben niks door gehad.
0: Je hebt gewoon een kopie erin gestopt.
1: Ja.
2: Ja. Ja, wel slim. Ja, ik bedoel, het is wel de enige methode. Maar de misschien zitten ze nu te luisteren natuurlijk.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar ja, en anders zit het maar zo voor 20 jaar geleden.
0: Ja,
1: ik ga er niet vanuit.
2: Soms
1: ik ga
2: een jaard verwaterd.
1: Precies.
2: Toch?
1: Dus,
2: maar,
1: ja.
2: Was het ook helemaal geen optie om gewoon de sleutel van hun huis te hebben?
1: Had ook, ja. Ik kan me niet echt meer herinneren. Maar voor mij zeiden ze zo van, ja, geef die goudvis nog even wat gezelschap.
0: Ja, die heeft hij gehad, hè, in de vorm van Rex.
1: Ja, precies. Ja, precies.
2: Nou, in ieder geval, het is eruit. Lucht het op, Patrick, na 20 jaar?
1: Ja, hoor. Ja, na 20 jaar lucht het zeker op, inderdaad. Ja, ik hoorde jullie verhaal. Ik hoorde jullie verhaal. Ik ga mijn verhaal even van jullie vertellen.
0: Dit is het moment. Thanks voor je verhaal, Patrick. En alvast een prachtige avond gewenst.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké, de groeten.
1: Doei, doei.
0: Back your music, Sam Veld en Lucas en Steve. Summer.

0: When I spent the summer on you.
1: Sam Veld, Lucas en Steve, Back Your Music, Summer on You. Het is bijna 6 uur, het nieuws komt eraan met Nathalie.
2: Goedemiddag, vandaag werd er geloot voor de voorronde van de Champions League en ik praat je zo bij.
1: En muziek zometeen, onder andere Taylor Swift.
3: Van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Omdat onze band onbreekbaar is.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
13: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
18: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater, 1,49.
19: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
22: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
23: Pap, die moeten we hebben!
22: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
23: onlineveilingmeester.nl.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
2: Al vakantieplannen?
5: Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor een beter internet.
26: 6 uur, goedenavond.
27: Een hele goede avond.
26: Je mist het nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
28: Goedenavond. Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug controleren. Daarvoor moeten eerst camera's worden geplaatst. Er geldt een verbod omdat de constructie van de brug niet meer goed is. Vrachtwagens moeten daarom omrijden, maar chauffeurs negeren het verbod. Omrijden kost namelijk een hoop geld. AliExpress gaat in beroep tegen de megaboete van de EU. De webwinkel moet ruim €500 miljoen betalen, omdat er te weinig wordt opgetreden tegen de verkoop van illegale en onveilige spullen. Klopt niet, zegt AliExpress. Er wordt wel opgetreden en er zijn al verbeteringen. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vanmiddag zijn afscheidsspeech gaf. Burnham is de 7e Britse premier in ongeveer 10 jaar tijd. En dus moet het de komende tijd beter, belooft Burnham.
29: I know people at home are fed up with politics. I hear you and I want to be honest with you. We have not been good enough and we need to be better.
28: Verder beloofde Burnham dat hij morgen al met plannen komt, zodat Britten meer geld overhouden in de portemonnee. En de sport. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen de Griekse topclub Olympiakos. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus en de return is dan een week later. Deze NEC-fans vertellen bij de NOS wat ze daar precies van de tegenstander vinden.
30: Ik ben heel blij met de loting. Ja, ik ook.
31: Ja, wat een mooi dag. Hartstikke mooi.
30: Olympiakos is wel goed, maar ze kunnen wel winnen.
28: Ja, bij winst gaat NEC naar de play-offs voor de Champions League en bij verlies gaan ze de Europa League in. En dan nog het weer van Weerplaatsen. Vanavond is het droog en koelt het af naar een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het zo'n 22 graden.
26: Splitwise dan, file op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven bij Nederweert. Het komt door een ongeval, 7 kilometer met een half uur vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Wessem, 5 kilometer en een kwartier. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, 5 kilometer en een kwartier.
27: Ja, en een flitser op de A7 richting Bolzwart bij 107.9. En op de A20 richting Rotterdam bij 39.5.
32: Music. Tom en Bram.
26: En de vakantie-Q-middagshow op maandag. Zometeen Smash Mouth, All-Star en eerst Taylor.

0: bij Q Music. Het is 6:07. De Q-middagshow op maandag 20 juli 2026. Mocht je er net bij komen, het is de gezellige stoelendans. Want het is de vakantieperiode hier bij Q-music. Daarom hoor je in de ochtend niet Mattie en Marieke, maar wel Tom en Joe. En in de middag niet Domien en Anton, maar wel Tom en Bram. Dus het is veel Tom deze dagen.
1: Ja, volgt u het nog?
0: Ja.
1: Ja, het tropenrooster is begonnen, zullen we maar zeggen.
0: Een gezellige stoelendans, toch?
1: Maar ik vind het hartstikke leuk, hoor. En ik ben ook blij dat ik met jou lekker hier mag zitten. Dat is toch superleuk?
0: Jij hebt ook met veel verschillende mensen op de radio gezeten. Jij zat hier ook met Stefan toen ik op vakantie was.
1: Met Stefan Bouwman, inderdaad.
0: Je zit op vrijdag met Mattie.
1: Ja, met Mattie Valk, uiteraard. Ja.
0: Ik zie bijvoorbeeld dat...
1: En jij met Judith.
0: Ik zit met Judith op vrijdagavond.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ik zie Jeroen uit Etten-Leur, die stuurt een berichtje via de Q-app. Hey Bram, nu je weer met Tom zit, met wie is het nou leuker om show te maken? Met Tom of Mattie?
1: Oh,
0: oei,
1: oei, oei, oei.
0: Ja, weet wat je zegt.
1: Een vraag, hoor.
0: Weet wat je zegt.
1: Ja, kijk, Mattie.

0: Ja, die werkt nu dus hier op de middagshow, maar ook op de vrijdagochtend. Dus die kunnen we eigenlijk dezelfde vraag stellen. Wat is leuker, Quinty, om met Matty of met Tom radio te maken?
1: Arme vrouw.
2: Och jee.
0: Ja, zeg maar even. Hallo, Quinty.
2: Hallo, hallo. Ja, wat moet je daar dan op zeggen? Allebei leuk, heeft toch allebei zijn charme?
0: Ja, wat is bijvoorbeeld de charme van Matty?
2: Nou ja, Matty is een hele doordachte radiomaker.
0: Ja, doordacht.
1: Wacht even. Wat wil je mij zeggen?
0: En Tom dan?
2: Ja, lekker losse pols. Ja. Maar ontzettend gezellig natuurlijk.
0: Ja, gewoon gezellig. Weet je, die ene oom op de verjaardag.
1: Nou, die wordt het wel echt...
0: Nee, Tom, we houden van je. Het is hartstikke leuk. En ik zou zo weer 10 jaar met je radio willen maken.
1: Nou, daar gaan we voor.
0: Daar gaan we toch voor.
1: Bieber Rexha, Fateless, New Religion zometeen. Eerst Smash Mouth.
0: Zegt hij beteuterd.
1: Ja, en Allstar.
0: Nee.

0: Bieber Rexha, Faithless en New Religion bij Q Music. Nou werd ik net beticht van dat ik een ondoordachte radiomaker zou zijn.
1: Door onze producer.
0: Door lieve Quinty. Nou, ik heb een artikel gelezen. En,
1: oh, wat doordacht.
0: Dit is heel doordacht, want het gaat mij persoonlijk aan. En ik denk ook dat jij er een mening over hebt. Dus ik vind dit toch, dit wordt een doordacht radio-item, wordt dit.
1: Nou, kom maar door.
0: Het gaat namelijk over de Birkenstok. Ik las een artikel van
1: die sandaal.
0: Die sandaal, de kurksandaal.
1: Het gaat jou aan het hart.
0: Nou, ik word dus al wekenlang bestookt door Helene. Die vindt dat ik aan de Birkenstocks moet. Dus dan liepen wij door Italië heen. En dan zagen we een winkeltje waar ze Birkenstocks verkochten. En dan zei ze, moet je niet zo'n ding passen? Moet je dat, dat is echt iets voor jou. Ik vind het niet echt wat. Nou las ik een artikel van het Parool dat die dingen dus nog steeds mateloos populair zijn. Dat de netto winst van het bedrijf met 82% is gestegen. Dat iedereen aan de Birkenstocks wil. Ja, ik dacht, dan wil ik toch even polsen bij mijn lieve vriend Bram. Nou, is dat een sandaal voor mij?
1: Nou, kijk, allereerst verbaast het me niet dat het Parool hierover schrijft. Want het Parool lijkt me nou echt eigenlijk de gemiddelde Birkenstok-drager.
0: Oh ja?
1: Mensen zonder smaak. En sterker nog, hier binnen dit DPG-pand heb je heel veel van dat soort een beetje vieze types. Die dat soort sandalen...
0: Ze luisteren mee, hè? Pas op.
1: Ja, vieze types. In ieder geval, nee, Ton natuurlijk niet.
0: Nee?
1: Voel je lelijk, man. Nee.
0: Ik voel het ook nog niet zo, hoor. Nee. Maar goed, ja, de cijfers die...
1: Zo, je bent toch geen glutenvrije vrouw, of wel?
0: Nee.
1: Nee, nou, hier. Dan draag jij geen Birkenstocks. Nee. En ben jij te vinden op een partijcongres van GroenLinks PvdA? Of hoe heet dat ook alweer? Nee. Nou, dan draag jij geen Birkenstocks.
0: Oké. Okay. Nee, ja. Ik denk toch even checken.
1: Weet je wie Birkenstocks dragen? De familie Tofu. Ken je die nog?
0: Nee, wie zijn dat?
1: Ja, dat was zo'n tekenfilm van vroeger. Die dragen dat. Dus nee, gewoon lekkere slippertjes.
0: Oké, nou, dankjewel. Dat wil ik toch even checken.
1: En wat heeft die Helene? Had ze een hitteberoerte?
0: Ja, nee, ik heb het ook een beetje afgehouden, maar bij deze bevestigd. Dus ik ga er niet aan, hoor.
1: Heel goed.
0: Yeah. Let's go! Voordat genoeg?

0: Alarmschijf, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Hoor je op Q Music? Het is bijna 6:30. Het laatste nieuws komt eraan. Nathalie, goedenavond.
1: Goedenavond. Morgen begint de Nijmeegse Vierdaagse. Maar 1200 wandelaars hebben hartstikke pech. En je hoort zo waarom.
0: En zometeen de top 40 update. Daarin onder andere Bruno Mars.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
6: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven bij Nederweert. Het komt door een ongeval, 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Volkerakbrug, 4 kilometer, kwartiertje.
7: Ja, en flitsers op de A20 richting Rotterdam bij 39,5. Op de A58 richting Goes staat hij daarna nog steeds bij 161,7.
8: Ga naar de aardappelen, joh.
7: En op de A79 richting Maastricht bij 8,4. Ja, en dan het weer van Weerplaza. Het is 19 tot 23 graden. Het gaat nog een beetje afkoelen naar 12 graden. Dat is echt wel cool hoor, voor jullie. Nou, morgen weer een mix van zon en wolken en dan 22 graden.
6: 6:01, de headlines met Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedenavond. 4 mannen die vastzitten voor een drugslab blijven langer in de cel. Lab werd vrijdag gevonden in een woonwijk in Den Haag. Volgens justitie is daar een enorme hoeveelheid ecstasy gemaakt. Er werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën gevonden. Tientallen huizen werden ontruimd. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld. El Mayo. Hij kreeg levenslang.
6: El Mayo?
9: El Mayo. El Mayo werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog linea recta naar Texas, waar hij werd opgepakt.
7: Oh, nu nog hopen dat zijn compagnon El Curry ook snel wordt gepakt.
9: Flauw, hè? Een spannende dag morgen voor tienduizenden wandelaars. Dan begint de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse.
7: Nou, hij was niet zo leuk, Naad. Hij was niet zo leuk. Je zit nog steeds te lachen.
6: Het was een 7,5.
9: Het was een 7,5. Okay. Ja, heel flauw. Dan begint de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Is altijd mega populair. Binnen no time zijn die startbewijzen natuurlijk weg. En vandaag konden deelnemers die ophalen startbewijs. Maar ruim 1200 mensen waren niet op tijd.
7: Zo.
9: En die mogen dus morgenochtend ook niet starten.
7: Oh, dat is toch ook echt super streng, toch? Dat echt als je een minuut later bent, dan mag het al niet
9: Klopt.
7: Meer.
9: En ja, en je kan dan wel meelopen, alleen je krijgt het kruisje dan niet eind van de, van de week.
7: Nee, en ja, geen kruisje, dan telt het eigenlijk niet.
6: Ik ga vanavond die kant op, Nijmegen.
7: Oh, jij gaat optreden daar.
6: We zijn met Q zijn we de hele week aanwezig. Q het Foutuur Live, dat staat op de Waalkade in Nijmegen. Menno die draait daar, Lars Boele draait daar, ik zei de gek.
7: Ja,
6: ik
7: vanavond hoor. En wat een stad, hè, Nijmegen.
6: Prachtig. Ah, dat is zo tof, joh, dat je daar op de kade met ja,
7: mooi gebied.
6: Gekkenhuis.
7: Ja. Gaat het altijd wel echt heel erg los.
6: Zeker.
7: Echt leuk.
6: Helemaal vol.
7: Ja.
6: Zin in.
9: En nog even terug naar Amerika, want daar was een behoorlijke vieze reddingsactie. Daar zat een man na een WK-evenement vast in een Dixie. En nee, de man zat niet vast achter de dichte deur van het mobiele toilet. Hij bleek echt vast te zitten in de wc-pot zelf.
6: Wat heeft hij gedaan?
9: Nou, de man zou hebben geprobeerd om een flesje frisdrank uit het toilet te vissen, maar viel toen zelf in het gat en kwam daarbij dus vast te zitten.
7: Gadver.
9: Nou, de brandweer kwam om te helpen, hielp hem te bevrijden door de wc open te slijpen, want ja, hij kwam er gewoon niet meer uit. De man kon er daarna uitklimmen en kreeg van de brandweer nog een hoognodige douche.
7: Ja, kijk, als je mobiele telefoon erin laat flikkeren, dan snap ik nog wel dat je een reddingspoging doet. Maar een flesje frisdrank om dan met je klauwen in een Dixie-toilet te gaan zitten grabbelen. Nou, daar ben je toch al niet goed bij je paas, hè? Of ben ik nog?
6: Wat een raar verhaal dit.
7: En dan flikkert hij er zelf in.
6: Maar goed, voor de brandweer in Amerika wel een leuke activiteit. Hè?
7: Nou zeg, heb je het ooit meegemaakt?
10: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
11: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
12: Dit is de top 40 update.
6: Wel een hoop vieze dingen gezien, maar die zal ik je besparen vanavond. Hè?
7: Ja, laten we dat maar doen.
6: We gaan lekker door met de top 40 update van 20 juli 2026. Op 1 zometeen het huidige goud in de top 40. Op 2 ga je horen de hoogste nieuwe binnenkomen van Kriskos Amsterdam. En op 3 komt voorbij de ex-alarmschijf van Bruno Mars. Maar eerst één van de top 40 hits van Somber. Deze jonge Amerikaanse zanger maakte een jaar geleden pas zijn debuut in de lijst. Dat weten we allemaal natuurlijk nog. Dat deed hij met Undressed. Zit je nou te lachen?
7: Niks.
6: Oh. Nou, na zijn debuut heeft hij de lijst niet meer verlaten. Dat betekent dat hij nu een volledig jaar in de top 40 te vinden is. Mede dankzij de nieuwste hit My Body Isn't Ready. Vanavond in de top 40 update

0: compleet op. Plekje 3, On My Soul. Ja, het is een van de 3 hits van mij die in de lijst te vinden is. En van die 3 is dit de hoogst genoteerde in de top 40.
1: Top 40 update.
0: Door naar de nummer 2. Die is voor de nieuwe binnenkomer van onze vrienden van Criscos Amsterdam. Ja, en zoals de jongens van Criscos dat kunnen, hebben ze weer een fantastische samenwerking. Na Frans Bauer en Jan Smit, gewoon lekker van eigen bodem, hebben ze nu iets uitgebracht met 2 internationale artiesten. De eerste, dat is Luisa Sonza. In Brazilië is zij een enorme popster. Instagram bijvoorbeeld heeft ze bijna 30 miljoen volgers. Bram Krikke.
2: Koek, koek.
0: Ja, dat is nog even wat, hè?
2: Echt veel.
0: En ook hebben ze Willy William weten te strikken voor hun nieuwste single. En die kennen we natuurlijk vooral van Mi Gente. Ja, nou, ze hebben hem benaderd en hem overtuigen, dat was niet eens zo moeilijk.
2: Fire. We stuurden hem en nou, gewoon binnen een week, boom.
3: Hij zei, Summer Smash.
2: Summer Smash, zegt hij. En hij heeft gewoon alles opgenomen, we konden dat zo knippen en bam.
3: We hebben amper wat we aan hoeven te doen. Hij voelde hem gewoon.
2: Hij voelde hem meteen.
0: Aldus Jordi en Sander van Criscos Amsterdam. En een Summer Smash is het zeker, want afgelopen vrijdag was
4: verstond
0: het...
4: Ik verstond er geen flikker van.
0: Ja. Wil je het nog een keer horen?
4: Nou ja, het is toch niet te verstaan.
0: Ja, je moet gewoon goed luisteren naar wat ze zeggen.
4: Ja, oké. Nathalie van het nieuws, luister ook even mee. Even dubbelcheck. Nog 1 keertje dan.
2: Fire. We stuurden hem en nou, gewoon binnen een week, boom.
3: Hij zei, Summer Smash.
2: Summer Smash, zegt hij. En hij heeft gewoon alles opgenomen. We konden dat zo knippen en bam.
3: We hebben amper wat we aan hoeven te doen. Dat is echt, echt...
4: Hij voelde hem gewoon.
2: Hij voelde hem meteen.
0: Nou?
5: Ik verstond het.
0: Ja, ze hebben het nummer wat ze gemaakt hadden, hebben ze opgestuurd naar Willy William. Die zei, joh, is hartstikke goed, het is een Summer Smash
4: getypt.
0: Toen heeft hij die dingen opgenomen, daar hoefde zij niet zoveel aan te doen. En ineens was het liedje daar.
4: Nou, wel heel erg tof, ik ben benieuwd. Gaan we dat nu draaien?
0: Dat gaan we nu draaien. Tenzij jij nog iets wil zeggen, want dan, be my guest.
4: Nee.
0: Kunnen we door?
4: We kunnen door.
0: Mooi, want ze staan op nummer 2 vanwege dat ze de hoogste nieuwe binnenkomer waren.
1: Nummer 2.

0: love you, baby.
1: Chris Cross Amsterdam op 2.
2: Top 40 update.
1: En daarmee gaat de Top 40 update van 20 juli 2026 als volgt de archieven in. 4 was voor Somber, My Body Isn't Ready. 3 Bruno Mars, Oh My Soul. En dus 2 Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William met My Oh My. Door naar de nummer 1, dat is het huidige goud ook in de lijst. En dat is ondertussen alweer een maand lang. Die Die van Shakira en Burna Boy. Natuurlijk was het de WK-hit, het anthem voor het WK. En gisteravond deden ze hem nog live tijdens de halftime show.
3: Ja, ik vond het toch wel vet hoor, die halftime show.
1: 27 minuten, hè?
3: Ja, ik heb ervan genoten, van die koortsdroom. Met de Muppets en met Ronaldinho zat erin natuurlijk, Madonna.
1: Chris Martin van Coldplay.
3: Ja. Ja, kijk, je zegt wel live. Heel veel waren live. Maar volgens mij was Shakira en Burna Boy waren de enigen die niet live waren.
1: Ben lekker aan het playbacken.
3: Nou, sterker nog, die Burna Boy die zat er gewoon de hele tijd naast.
1: Oh, dat heb ik niet helemaal
3: gezien.
1: Nee, daar ben ik niet zo scherp op.
3: Die zong in de microfoon en dan hoorde je hem niet. En als je aan het dansen was zonder microfoon, dan hoorde je hem zingen.
1: Oh ja?
3: Ja, dan denk ik, iedereen kan dat nummer al dromen. Maar Burna Boy zelf nog niet.
1: Oh, dus je moet nog even oefenen.
3: Je moet nog even oefenen. Wat ik trouwens ook leuk vond, ik zag er ook weer heel veel haat over met die kinderen op het eind.
1: Ja.
3: Dat ze zo gingen zingen.
1: Nou, dat was toch gezellig?
3: Dat was toch hartstikke leuk. Ik vond het vooral tof dat gewoon al die, ja, BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira, die stonden daar ook allemaal weer tussen.
1: Ja.
3: Tussen die kinderen. Ja, ik vond het echt wel genieten. Ja, en nog één keer, want ik denk wel dat het hard gaat zakken hoor, Die Die. Na
1: gaan
3: vandaag.
1: We achterkomen.
3: Denk je niet?
1: Ja, ik weet het niet. Ja, nou, het zal toch wel even blijven staan.
3: Misschien dat Rutger van Barneveld volgende week de
1: zon zit zakken in de zee.
3: Dat zou toch leuk zijn.
1: Nou goed, voorlopig dus nog wel bovenaan.

0: Oh, sorry. Nee, maakt niet uit.
1: Nou, fijn dat jullie er zijn, heren. Kijk, ik wil sowieso dit muurtje helemaal wit. En daarna graag gesaust.
2: Dus meer dik verdienen, zeggen we altijd.
1: Wanneer kunnen jullie beginnen?
0: Ja, wij zijn stucadoor.
2: Ja. Wij zijn echt de firma List en Bedrog met z'n tweeën. We hebben allebei een wit shirt aan, Tom en ik. Een spijkerbroek en sneakers.
1: Ja. Een gemiddeld stucadoorsbedrijf, zo zien jullie eruit.
2: We komen je zo oplichten.
1: Hebben jullie dit afgesproken?
0: We gaan lekker bijbeunen.
2: Nee, dat was gewoon per toeval.
0: Maar we zouden het wel goed doen, denk ik, hoor. Wij als stucadoor samen.
2: Dat denk ik wel. Jij gaat door als Warren's Wally, of niet?
1: Ik ga door als Where's Wally.
0: Nou goed, gelukkig is het radio. Hè?
1: Zo is het, dat is zo.
0: Avondje komt eraan met Joost, wat gaat er gebeuren?
2: Nou, het allerbeste
1: je gaat niet zeggen. Knok tegen de klok, want dan wordt het woedend.
2: Nou, knok tegen de klok.
3: Ik ben in alle staat.
2: Nee, kijk uit.
1: Dat is toch leuk? Kwart voor acht. Nee, is hartstikke leuk. Maar nee, wat zit erin? Sorry.
2: Nee, ik wil heel graag even terugblikken zometeen op de WK-finale. Natuurlijk hebben jullie gisteren gezien. Maar de drie dingen die mij opvielen buiten de wedstrijd om.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben toch benieuwd die analyse.
2: Ja.
1: En wat nog meer?
2: Nou, het is het allerbeste liedje van dit moment. Ik vind Kingdom of Fear echt Cameron Whitcomb.
1: Oh, lekker. Even
0: genieten. Veel plezier met Joost. Tot morgen.
1: En dus knok tegen die godvergeten klok.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: De hete zomer, crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
18: Kippie.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
21: Als je zo meteen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
20: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
21: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
20: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
22: Q sounds better with you.
23: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
26: Kia.

0: Lekker toch? Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Frans van der Beek.
7: Goedenavond. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto en was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. Politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst "Weg met ICE". In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd en daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden.
6: Het is lekker weer om naar buiten te gaan. Het is lekker weer om naar de radio te luisteren. Vertraging op de A2 in Kleine Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Nederweert. 1 kilometer 5 minuten komt daardoor een ongeval met een vrachtwagen. De stem van dit programma heeft vannacht slecht geslapen. Het keek namelijk na 120 minuten heel slecht voetbal van Argentinië. Fucking hell.
8: Music. Joost Swinkels.
6: Ah, ik wil zo meteen even 3 dingen doornemen die echt opvielen buiten het voetballen om. Zo meteen meer daar.

0: was gevraagd. Diegene kon last minute niet. En alsof ze zo Tom Cruise uit een skybox hadden getrokken. En dat ze dachten, oké, maar wil jij dan die... We hebben hier de tekst, die kun je gewoon voorlezen. Maar hier, doe het maar. En als ze hem zo dat veld op hebben getrapt. En dat hij ook zoiets had van, ja, ik weet eigenlijk ook niet wat ik hier doe. Ik zat net lekker op het terras, maar nu sta ik ineens hier op het veld bij de WK-finale. Dan viel mij nog op, ik weet niet of je Kenneth Perez hebt gehoord bij de NOS. Hij deed daar een kleine reflectie op het spel van Argentinië.
1: Paredes, Taljefico, zo'n hele wedstrijd, Otamendi.
2: Nog twee mee.
1: Fuck you.
0: Ja, dan vind ik dat toch mooi. Weet je, dan blijken er toch gewoon ook mensen te zijn die gewoon ook even riepen, ja, fucking hell, was gewoon ongelooflijk slecht voetbal. Ja, en het was natuurlijk benoemenswaardig, wonderenswaardig. De uitreiking van de beker is daar. Spanje is wereldkampioen geworden. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar Trump blijft er dan toch staan. Zodra die beker omhoog wordt gehouden, krijgt nog een soort steuntje in de rug van Infantino. Zo van, nou jongen, hè, moet ik hem nou inkoppen voor je of ga je zelf aan de kant? Nee hoor, hij bleef rustig staan en uiteindelijk wordt hij dan toch nog meegesleurd. Ja, ik vind het toch ook knap hoe je dan gewoon de uitreiking van de wereldbeker naar je toe kunt trekken. En toch ga ik het WK missen. Ik ga toch gewoon het WK missen. Dat je gewoon op een willekeurig moment van de dag kunt denken, nou oké. En ga eens de wedstrijd Senegal-Kroatië vanmiddag even kijken. Ja, hier, het sfeertje van een WK. We moeten er weer 4 jaar op wachten.

Ja, natuurlijk gaan straks weer de aanmeldingen voor Knok tegen de Klok open. De Balsa Magnetic zometeen. Ook Enrique Iglesias komt eraan. Dit is Bailamos. Q Music.

Lekker zomers. De Bouncer bij Q-Music en Magnetic. 17 minuten over 7. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die gaan bijna open. Eerst even naar Sabrina Carpenter. Ik denk dat zij de ergste nachtmerrie is voor elke overbezorgde vader. Niet om naar te kijken, maar toch een beetje om als dochter te hebben. Alles dat ze zingt gaat eigenlijk over de daad met mannen, wat dan eigenlijk tot op detail per minuut bijna wordt beschreven. En vervolgens staat zij op elk podium in Europa seksstandjes uit te beelden. Nou, als overbezorgde vader zou je er toch naar moeten kijken en denken van oké, ik ben trots, maar het geeft me ook ergens een beetje een ongemakkelijk gevoel. En ik kan me ook niet per se voorstellen dat hij naar de krant opensloeg en dacht, ach, met een gerust gevoel kijk ik hiernaar. Er stond namelijk als kop: de stelregel die Sabrina Carpenter hanteert tijdens het shoppen is simpel. Hoe korter de rok, hoe beter. Kijk, lekker dragen. Als je overbezorgde vader bent, zou ik denken, oké, sla de pagina maar even om. De term microrok die werd van stal gehaald. Nou, tel daarbij op. 1,52 meter. Sabrina Carpenter, bekje. Dit is Espresso.

0: Ruben Hillebeck, je music 20 seconds.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ah, ik zat toch een beetje op de kalender te kijken en ik dacht, nou, langzamerhand schuiven we een beetje op naar het einde van de maand. De 20ste vandaag. Misschien heb je vandaag al salaris gehad, of is het echt nog heel even aanpoten tot de 25ste. Sterker nog, misschien de 24ste. De 25ste valt op een zaterdag. Dus misschien dat je dan vrijdagochtend, zou lekker zijn, vrijdagochtend al je salaris krijgt. Of je kunt vanavond al een extra zakcentje verdienen in Knok tegen de klok. Spelen we zo meteen. Het idee daarvan mogen bekend zijn. Je hoort een reeks geldbedragen oplopen. Zeg stop voordat die klok uiteenspat. Doe je dat, krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Als je mee wilt doen, ben je zo meteen misschien wel een paar honderd euro rijker. En ik wil even terug naar afgelopen donderdag. Dan hoor je mij met Quinty Misijan. Ja, er schuilt dus een soort Zara Larsson in haar. Heeft alles te maken met dit liedje, zo meer.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Yeah!
10: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
17: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Onlineveilingmeester.nl.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag:
1: hebben we alles. Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
20: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
25: Met 20...

0: Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig.
2: Huh?

0: anders doet.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Joost Winkels.
4: Nieuw muziek komt eraan. Temper City hoor. Zometeen naar Sarah Larsson. Dat is Midnight.

Trills bij Q. Als je nog mee wil doen met Knok tegen de Klok, stuur dan nu nog het woord Klok via de Q-app. Eerst even naar Sarah Larsen, die hoorde je daarvoor. En dat doet me toch vooral denken aan Quinty Misichan. Zij zit op donderdag naast mij. En nu is het zo dat het liedje afgelopen weekend echt bij mij is blijven hangen. Dat komt omdat ik Quinty had uitgedaagd. Zij heeft een goed gevoel voor timing. Zij kan ook een beetje zingen. En toen dacht ik, ja, kan het dan zo zijn dat Quinty doorzingt, de muziek wegveet, weer terugkomt en dat ze dan precies op hetzelfde moment nog goed op het liedje zit? Nou, luister mee. Is a midnight sun kiss, skin under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet.

0: klas hoor. Komende donderdag misschien weer een nieuwe poging. Als je nou nog een suggestie hebt voor een liedje, dan mag je die uiteraard delen via de Q-Music app. Kom maar door hoor.
1: Dit is Q-Music.
2: Danny Swims.
1: En dit is Q-Music.
2: Another and 54 Ultra.
1: En dit is nieuw.
0: Ja, dit is nieuwe muziek. Het overleefde 10 rondes in repeat of niet. Kwam afgelopen vrijdag binnen in de Nederlandse top 40. 39, dit is Temper City, dit is Self-Aware.

0: David Guetta en Alphaville. En Forever Young by Q.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Evelijn, goedenavond.
2: Goedenavond, Joost.
0: Je hebt diep in de buidel moeten tasten, want je hebt zojuist gekocht. 4 tickets voor?
2: Paradise.
0: Paradise, dat klinkt als een soort oriental restaurant, maar dat is het niet. Waar? Wat is het precies? Leg maar uit.
2: Nou, het is een dierentuin in België. En het schijnt de mooiste van Europa te zijn.
0: Ja, het schijnt de mooiste van Europa te zijn. Nu is het zo dat er hier iemand in de studio zit die daar toevallig is geweest. Dat is mijn rechterhand van dit programma, Thomas.
3: Ja.
0: Kunnen wij bevestigen, nog ontkennen, dat dit de allerbeste, mooiste dierentuin ter wereld is?
3: 1000% bevestigen dat het echt de mooiste dierentuin is die ik sowieso heb gezien. Maar het schijnt echt van heel de wereld te zijn.
0: En wat maakt het zo mooi?
3: Ja, ze hebben, zeg maar, je kent wel dierentuin, dat ze een beetje proberen zo. Dan ben je, nu ben je in Mexico. Dan kijk je om je heen en denk je, nee, ik ben niet in Mexico, ik ben gewoon in België.
0: Ja?
3: Daar voelt het echt alsof je er een beetje bent. Ze hebben echt hun best gedaan om het allemaal een beetje gewoon vet te maken. Gewoon hoe het hoort.
0: Nou, Evelijn, je gaat een ervaring tegemoet, die ga je nooit meer vergeten, denk ik.
2: Ja, ik ben benieuwd. We zijn er een paar jaar geleden al geweest.
0: Oh, je bent er al? Oh, sorry. Ja. Sorry, ik zat hier heel promopraatje te doen, maar dat is dus helemaal niet nodig.
2: Maar nu gaan we met de kinderen, dus voor hun de eerste keer.
0: Het is ook zo dat je dan waarschijnlijk dat park nog een keer ervaart door de ogen van je kinderen, toch? Dat is ook heel mooi.
2: Ja, vaak wel, ja.
0: Wat is een lievelingsdier op dit moment?
2: Van mijn kinderen of van mij?
0: Laten we beginnen met je kinderen.
2: De ene heeft de kleine panda.
0: Ja.
2: En de ander maakt het eigenlijk helemaal niks uit als het maar een baby is.
0: En die van jou?
2: Een gibbon.
0: Pardon?
2: Een gibbon.
0: Een gibbon? Dat moet ik even googlen.
2: Ja.
0: Gibbon?
2: Ja, een oranje aapie.
0: Oh, een oranje aapie. Ach, de gibbon. Ja, natuurlijk de gibbon. Ja. Ach, wat leuk. Nou, ik was afgelopen weekend ook nog in de dierentuin. Ik was een artist. Daar heb ik hem niet gezien, overigens.
2: Oh, ik weet ook niet of ze hem hebben.
0: Nee. Goed, we gaan knok tegen de klok spelen. We dwalen af helemaal in het dierenrijk. Hey, Evelijn, aan jou de taak om stop te roepen.
2: Ja, ga ik doen.
0: Of in een dierengeluid doen. Dat mag ook.
2: Nee, doe maar gewoon stop.
0: Je mag ook gewoon grommen of zo. Als je denkt, oké, ik wil niet stop roepen, maar dat mag ook.
2: Oké, ik ga erover nadenken.
0: Nou, ik laat het aan jou. Ik stop gewoon zodra ik geluid hoor, ja?
2: Yes.
0: Oké, komt ie aan.
1: 26 euro. 63 euro. 87 euro. 152 euro.
0: Oh!
2: Oh nee!
0: Evelijn, wat ging je doen?
2: Ik heb geen idee, mijn man zegt nog stop.
0: Oh nee!
2: Ja!
0: En nu sta je met lege handen.
2: Ja, dat stond ik net ook al, dus op zich...
0: Nee, oké, maar er is net wel 200 euro aan tickets uitgegaan, dus het had op zich wel lekker geweest als je stop had geroepen.
2: Dat is waar.
0: Of een soort apengeluid had gemaakt. Maar,
2: ja. Nou ja, helaas.
0: Evelijn, dankjewel voor het meedoen en een hele fijne avond. Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Vanavond om 11:15 weer langs een nieuwe ronde van Knok.

0: Stella Lefty bij Q en Boss. Vind ik zo'n heerlijk liedje als dan de zon zo ineens ondergaat. Weet je? Dat je dan dit dan op de radio hoort. Goed liedje hoor. Hey, ik wil je zometeen even onderdeel laten zijn van een klein experiment. Ik wil zometeen naar de Johan Cruijff Arena gaan om te kijken, ja, of daar iets gebeurt wat wij kunnen horen. Het klinkt een beetje, vaag. Maar je moet me geloven dat het een leuk experiment zou kunnen zijn. Als je er onderdeel van wil zijn, dan spreek ik je zo meteen. En ook Mr. Know-it-all. Teddy Swims. Komt eraan.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
11: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
12: En we hebben een nieuwe single.
11: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
12: My on My
11: is nu overal te beluisteren.
13: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith.

0: Bolle voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Maak er een zinderende zomer van met de Libellenclub. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellenclub. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Kregen van Frans van der Beek.
13: Goedenavond. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump. Dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid natgespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep-Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden.
12: Vertragingen gemeld door Flitsmeister. Medium vertraging op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Nederweert en Wildenberg. 1 kilometer, 5 minuten vertraging. En de A67 Eindhoven-Turnhout tussen Hapert en de Nederlandse grens. 1 kilometer, 8 minuten, komt daardoor een ongeval.
14: Joost Swinkels.
12: Ja, heb je de zomerhit van 2026 al gehoord? Zo niet? Ga ik hem zo meteen laten horen. Na Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Steve LaRock. Rise up. Ben je bekend met het fenomeen audiobeschrijving? Audiobeschrijving, heb je daar het van gehoord? En speciaal in het leven geroepen voor mensen die niet zo goed kunnen zien, werkt dan als volgt. Je hoort de film, de dialogen, alles erop en eraan. Maar eerst dan ook nog een stem die eigenlijk vertelt wat je precies op beeld ziet. Nou, mocht je niet achter het stuur zitten, doe vooral even je ogen dicht. En kijk of je dit misschien herkent wel.
1: Take Simba up in his arms. Carrying him like a baby, he walks slowly to the end of the ledge. Then holds Simba high in the air for all the animals to see.
0: Nou, je hoort het al, is natuurlijk The Lion King, de Engelse versie. Op die manier kun je dan toch, als je een visuele beperking hebt, lekker eigenlijk een film kijken. Nou, super. Nu gaat dat verder, want tegenwoordig is dat dus ook zo bij concerten. En dat vind ik echt super vet. Dus je kunt via je telefoon naar een site gaan, oortjes in doen, en dan wordt er verteld wat er op dat moment dus op het podium te zien is. Nou, mocht je nou vanavond nog onderweg zijn naar het concert van The Weeknd, vanavond zou je het dus even kunnen proberen. En het is eigenlijk heel simpel. johancruijffarena.nl/audio. Daar kun je gewoon naartoe gaan. En dan kun je dus op die audio description klikken. En dan kun je gewoon dat concert ook meemaken als een soort van beschrijving. Nou, er is al een trendsetter. Er is natuurlijk eerst iemand die op de barricade moet gaan staan. En dat is Harry Styles.
2: Harry was helemaal achter en loopt nu over de linker catwalk voorzichtig.

0: Miles on it, Marshmallow, Kane Brown met Q. Nou, sinds deze week hoor je Tom en Joe in de ochtendshow. Zij vervangen Mattie en Marieke deze zomer. En het probleem was eigenlijk, Tom en Joe misten gewoon een goede Spaanstalige zomerhit. Dus wij dachten, ja, oké, we kunnen gaan wachten. We kunnen gaan wachten tot die tot ons wordt geroepen. Maar we kunnen natuurlijk ook zelf gewoon de studio induiken en zelf de zomerhit van 2026 gaan maken. Zij vonden in ieder geval een melodie op TikTok. Heette dit. Toen dachten ze, oké, nu hebben we de melodie. Maar wie past daar nu bij? Wie zingt er nu Spaans-talig? Misschien ook wel met een beetje Nederlands. Natuurlijk, Rolf Sanchez. Stoute scheenbeschermers aangetrokken. In de DM gesluit van Rolf Sanchez. Die zijn natuurlijk hartstikke goed. Maar ja, Tom en Joe wilden zelf natuurlijk ook een klein moppie meezingen.
1: Nu bel je me op, je wilt weer terug naar toen. Wat nou als ik zeg dat dat voor mij niet hoeft? Si no supiste amar. Ahora te puedes marchar.
0: Hey, lang niet gek, toch?
1: Si no supiste amar.
0: Dit is Tom.
1: Ahora tu puedes marchar.
0: Ja, we kregen een bericht van de autotune. Die zit overspannen thuis. Als je echt goed luistert, dan hoor je ze er nog in. Ze zouden erin moeten zitten. Rolf Sanchez, Tom.

0: Payphone.
1: Maroon 5 bij Q en Payphone. 4 minuten voor 8:30, Joost hier. Ik ga zo meteen iets nieuws proberen. Ik ben op zoek naar iemand die goed is in inschatten. Voor een nieuw spelletje hoger, lager, daag ik je uit om zo meteen te raden of het volgende item een hogere of een lagere waarde kent dan het vorige. Eén verkeerde gok, wil ik daarbij wel zeggen, is fataal, want dan lig je uit het spel. Het laat zich eigenlijk het makkelijkste uitleggen met bijvoorbeeld de hoogte van gebouwen in meters. Dus dan starten we bijvoorbeeld met de toren van Pisa. Dan geef ik je het volgende gebouw, nou, de Domtoren. En dan aan jou de vraag, is de Domtoren hoger of lager dan de toren van Pisa? Nou, zeg je hoger, heb je hem goed, spelen we door met bijvoorbeeld iets anders weer als uitgangspunt, namelijk dan de Domtoren. En daarna gaan we zo verder. Nou, mocht je het fout hebben, lig je uit het spel. Het idee is wel, we spelen 10 rondes. Misschien heb je er wel 9 goed. Ga je bij die laatste nat, gaat er iemand anders met de prijzen vandoor. Dus denk je, oké, ik kan echt supergoed inschatten. Ik weet hoe het is om bijvoorbeeld een gebouw in te schatten gewoon vanaf de grond. Nou, dan mag je nu bellen 0909-9596. Dus 0909-9596. Speel je zo meteen mee met een spelletje hoog lager? En ook Bruno Mars.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo. Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
22: Odido.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
22: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
23: Joost Swinkels.
24: Hallo.
25: Ja, zometeen een nieuwe ronde. De eerste ronde misschien wel van hoger lager.
24: Het idee is heel simpel. De vraag is bijvoorbeeld zometeen: is de toren van Pisa hoger dan de Domtoren? Nou, dat spelletje spelen we zo door, 10 rondes. Als je mee wil doen met hoger lager, mag je heel simpel gewoon een berichtje hoger of lager sturen via de Q-Music app. Staat zometeen op het spel het Q-Music prijzenpakket. Het is een klein experiment. De eerste ronde. Dus kom maar door.

0: Ellis DJ bij Q-Music in Better Off Alone. Het is maandagavond. De hoogste tijd om even wat nieuws te proberen. Een heel simpel spelletje hoger lager. Christy, goedavond.
1: Goedavond.
0: Hey Christy, jij dacht ook even wel een gokje wagen. Ik wil onderdeel zijn van een klein nieuw experiment.
1: Ja.
0: Wat heeft de maandag jou tot dusver gebracht? Heb je vakantie of ben je lekker door aan het werken?
1: Nee, we hebben vakantie. We zijn een dagje naar de Efteling geweest. Nou. En we zaten in de auto terug naar huis.
0: Wat heerlijk. Hoe groot was de teleurstelling dat je niet in Joris en de Draak kon? Is die dicht nu?
1: Nee, die was wel open, maar we zijn er toevallig niet in geweest.
0: Dus. Ah, oké. Okay. Welke is er dan dicht ook alweer in de Efteling? Ik weet het even niet. Ach,
1: nou, er waren een paar af en toe dicht en dan weer open, dus... Ik heb het verder niet echt in gaten gehad.
0: Oké. Nou goed, Christy, tijd voor nog een klein spelletje aan het eind van de dag. Hoger, lager, het idee is eigenlijk heel simpel. Ik heb een item voor je en dan is eigenlijk aan jou de vraag heel simpel. Ja, is het volgende item hoger of lager?
1: Ja.
0: Are you ready, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, okay. Ik ben daarvoor.
0: Christy, let wel, als je één fout antwoord geeft, dan is het spel direct afgelopen. Ga ik snel meteen naar de volgende.
1: Ja. Oké.
0: Christy, wij beginnen bij het Colosseum. Dat is het startpunt van onze trip. Die is 48 meter hoog. Dan is de grote vraag aan jou. De Arc de Triomphe, is die groter of kleiner? Met andere woorden, zeggen wij hoger of lager?
1: Ik denk hoger.
0: Hoger. Dat is goed. Spelen we door. De Arc de Triomphe. Dan gaan wij naar het Vrijheidsbeeld. Is dat hoger of lager?
1: Ik denk hoger.
0: Hoger is inderdaad goed. 93 meter om 50 meter. We gaan naar de Sagrada Familia. Is die hoger of lager dan het Vrijheidsbeeld?
1: Ik denk hoger.
0: Hoger zeg jij. Ja, dat is goed. 172,5 meter. We gaan naar de Big Ben in Londen. Is die hoger of lager?
1: Lager
0: zeg jij. Nou, je gaat als een trein. Is inderdaad hartstikke goed. Van 172 meter naar 96 meter. Dan zijn we... We zitten nu op vijf. Je gaat als een trein. Je gaat hartstikke goed. Je bent op de helft. We gaan naar de piramide in Egypte. Is die hoger of lager dan de Big Ben?
1: Ben je nog
0: even ChatGPT aan het vragen?
1: Nee, want ik heb een telefoon hier. Hoger.
0: Hoger? Als je het fout hebt, dan gaat de beurt naar Danielle. Danielle, goedavond.
2: Hallo, goedavond.
0: Jij zit alvast in de nek van Christy te hijgen. De grote vraag is het dan natuurlijk goed of is het fout? Is het hoger of is het lager? Christy, je zit nog heel even in het spel. Het is hartstikke goed. Inderdaad, hoger. 138 meter.
1: 138, oké.
0: Oké. We gaan naar nummer 7. We gaan van de piramide naar het Vrijheidsbeeld, of in ieder geval, sorry, het Jezusbeeld in Rio de Janeiro. De grote vraag is die hoger of lager dan de piramide in Egypte?
1: Ik denk...
0: Het beeld zelf, hè? Niet los waar die staat.
1: Ja, niet op de berg.
0: Nee.
1: Nee, lager.
0: Lager? Dat is goed. Dan gaan we naar de Eiffeltoren. Is die hoger of lager dan het Jezusbeeld in Rio de Janeiro?
1: Hoger.
0: Je gaat als een trein, hartstikke goed. De Eiffeltoren is 330 meter hoog. We gaan naar de Taj Mahal in India. Is die hoger of lager?
1: Taj Mahal,
0: Moet ik nu een antwoord hebben?
1: Lager.
0: Lager, zeg jij?
1: Okay.
0: Dat is hartstikke goed. Je bent bij nummer 9. Als je de volgende goed hebt, dan ga je gewoon naar huis met dat Q-Music prijzenpakket. Ik heb er nog één voor je. De Burj Khalifa. Is die hoger of lager dan de Taj Mahal?
1: Hoger.
0: Hoger? Ik hoor een twijfel.
1: Ja. Geen idee.
0: Ja, ik moet nu een antwoord hebben. De Burj Khalifa, ja, is die hoger of lager? Zeg het maar.
1: Hoger.
0: Hoger? Dat is maar goed ook, want dat is hartstikke goed. Nou, applaus. Echt goed gedaan. Hé, jij volbrengt hem gewoon. Wat keurig. Dat is maar goed ook, Christy, want het... die weten, de Taj Mahal, het hoogste gebouw op aarde. 828 meter.
1: Zo. Sorry, nog een keer?
0: 828 meter om 73 meter. Dus je hebt een goed gokje gewaagd.
1: Oh, nou.
0: Het Kimmy's prijspakket komt jouw kant op. Hele fijne avond, tot later.
1: Oké.

Bente bij Q. 3, 2, 1. Nou, zo voelde Justin Bieber zich waarschijnlijk gisteren ook, toen hij moest optreden voor 2 miljard mensen. Hoe vaak komt dat nou voor? Hij mocht natuurlijk aantreden bij de halftime show van de WK-finale. Dit is I Don't Care bij Q.

0: Justin Bieber, Ed Sheeran en I Don't Care by Q. Ik zag dat Martin Garrix gisteren bij de WK-finale was ook. Ik ben dan toch benieuwd of hij dan Justin Bieber appt, zij zijn vrienden, of hij dan appt van, hey Bieber, ik zit in vak 13B. Kom je ook nog even langs? Kom je nog even hoi zeggen? Ik weet dan nooit of dat er gebeurt. Ik wil zo meteen heel even mee terugnemen naar afgelopen vrijdag. Ik was man alleen in een groep van vrouwen. Ik was echt omringd door vrouwen. Waar precies hoor je zo meteen? En ook Drive Safe komt eraan. Miles Smith.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Daar heb je Huub. Van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.

0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: Zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Frans van der Beek.
3: Goedenavond. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judith Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat 2 keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden.
2: Flitsmeister met geen vertragingen en geen controles. Nou, mocht je deze zomer buiten Europa op vakantie gaan, ik heb echt een supergoeie jetlag tip voor je.

0: bam.
1: Heb je wel eens last gehad van een jetlag? Een jetlag, je weet wel dat je nog met je lijf in een andere tijdzone zit, terwijl je fysiek ergens anders bent, maar je lijf zegt, hey, we moeten gaan slapen. Ik heb daar eigenlijk een vaste, zeer subtiele regel voor. Gewoon doorbeuken. Gewoon doorbeuken. Ja, gewoon gelijk eigenlijk bij thuiskomst of op vakantie al in de dag in van een andere tijd zonder storten. Zit je misschien wel een klein beetje met die lucifers tussen je oogleden wakker te blijven. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat eigenlijk gewoon de snelste manier is om weer in het normale ritme te komen. Nu zijn er ook jetlag-deskundigen. Dat zijn de mensen waar vliegschaamte zich eigenlijk voor schaamt. Maar jetlag-deskundigen. Die hebben ook nog wat tips. Time wanneer je cafeïne drinkt. Pak wat zonlicht mee. Is goed voor de biologische klok. En leef de dagen voordat je op vakantie gaat vast in de tijdzone waar je naartoe gaat. Dus dan sta je misschien wel om 4 uur in de nacht gewoon je prakkie te maken. Maar je krijgt daar een hoop voor terug. De laatste tip, die komt nog wel van Dermot Kennedy. U weet wel, die van Power Over Me. Hij zegt, lekker met je blote voeten in de aarde gaan staan van het land waar je bent. Dus nogmaals, met je blote voeten in de aarde gaan staan van het land waar je bent. Volgens hem verschijnt dan je jetlag als sneeuw voor de zon. Nou, ieder zijn ding. Ik zou zeggen, gewoon doorbeuken. Dit is Power Over Me. Thank you.

Sienna ja, Spyro bij Kimi is Again, Material Lover. Ach, alleen al het begin van dit liedje vind ik zo ongelooflijk goed. Het is de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Hij past er ook wel perfect bij hoor, bleek afgelopen vrijdag. Ik denk dat ik de laatste ter wereld ben die die film heeft bekeken. Ja, gewoon heerlijk feel good. Niks aan de hand, perfect voor vrijdagavond. Voor de verandering, en dat gebeurt mij toch altijd, val ik in slaap tijdens films. Tot mijn echt grote ergernis.

van mijn vriendinnetje. Nu is het zo dat ik bij de Devilverse Parade A2 zat en ik keek toch een beetje over me heen. Ik was de enige man. Ik was toch echt de enige man. Het leek wel Ladies Night en dat hadden ze mij niet verteld. Vielen me toch wel drie dingen op. Eén, wat zijn door de jaren heen toch een hoop gezichten van hoofdrolspelers verbouwd, om dat maar op een subtiele wijze te zeggen. Ja, twee, ik was dus de enige man in de zaal. En drie, Lady Gaga vertolkte daar toch een gastrol. Waar Sienna Sparrow er toch een beetje van doorgaat met de soundtrack. Was het toch echt wel Lady Gaga die drie nieuwe liedjes heeft geschreven voor deze film? Nu is het zo dat Meryl Streep, de grote, grote, grote baas van het magazine, heeft gezegd, ja, mocht er ooit een deel 3 komen, en er is een soort van opvolging, dan moet die wel komen in de vorm van Lady Gaga. This is Born This Way. It doesn't matter if you love him or Kat.

0: Oké, let op. Komt-ie. Dit is hem. Dit is de kwalificatietoon voor toonaangevend. Als je weet wat dit is... Nog één laatste keer. Als je weet wat dit is, dan mag je het nu sturen via de Q-Music app. Kom maar door. Spreek zo meteen mee met toonaangevend.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld.
15: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
19: Yo, wij zijn Criscos Amsterdam.
20: En we hebben een nieuwe single.
19: My On My, samen met Luisa Sonza en Willy William.
20: My On My
19: is nu overal te beluisteren.
18: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Joost Swinkels.
7: Hallo. Ja, nieuwe ronde toonaangevend. Zometeen ook Justin Timberlake.

0: Hey, Tjeerd, goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Joost.
0: Je hebt vanavond een padel gespeeld. Heb jij dat gewonnen ook toevallig of niet?
1: Nee, helaas niet.
0: Oh, was het een training, een oefenpotje, competitie? Waar heb je gespeeld, jongen?
1: Het was gewoon even trainen. Een vriendelijk partijtje.
0: Oké, maar ik hoor dat Tjeerd niet echt van de vriendelijke partijtjes houdt. Jij wil gewoon ook winnen, met een mes tussen de tanden.
1: Ik wil wel winnen natuurlijk, ja. Ja, je doet het niet om een beetje alleen heen en weer te slaan.
0: Nee, nog liever dood dan tweede, hoor ik al.
1: Ja, precies.
0: Tjeerd,
1: ja.
0: Was je een beetje Argentinië? Heb je echt geen bal geraakt? Of dacht je nou...
1: Nou, ik was een beetje Argentinië, maar niet zo agressief als Argentinië.
0: Nee, niemand bij de keel gegrepen uiteindelijk.
1: Nee, precies.
0: Ja, nou, dat is toch een fijne gedachte. Hey, Tjeerd, je mag nog een herkansing wagen met toonaangevend.
1: Nou, leuk.
0: Dit was de kwalificatietoon. Je wist meteen goed te raden dat het ging om...
1: Candy van Robbie Williams.
0: Ja, heel goed, heel goed. Nou, daar krijg je geen punten voor. Voor de komende 5 wel, titel en artiest allebei 1 punt waard. Het leuke is, Tjeerd, je kunt met een 10 naar huis gaan. Hoe fijn is dat?
1: Ja, nou, daar gaan we voor natuurlijk.
0: Moet je wel raden wat dit is. Komt hij aan de eerste?
1: Rondé.
0: Zo, ja, goed.
1: We are 6 years later. Goodbye, hoor ik hier.
0: Ja, goodbye.
1: How
0: to say goodbye?
1: Ja.
0: Nee, de hulplijn heeft het niet goed. Het is hard to say goodbye. It's hard to say goodbye. Nou, ze herhalen het nog 1 keer. Niks aan de hand. 1 puntje gescoord. Tjeerd, we gaan door met de volgende. Wat is dit?
1: Flowrider met Whistle.
0: Ja, hoor, keurig. Can you blow my whistle, baby? Gaan we door met de derde. De grote vraag in jouw titel en artiest. Wat is dit?
1: Rob Sanchez, Emma Heesters. Zonder Emma Heesters. Mas van Rob Sanchez.
0: Hey, wie is die hulplijn die achter in de hoek wat zit te schreeuwen?
1: Ja, nee, mijn vriendin die luistert stiekem ook een beetje.
0: Hartstikke goed hoor. Mas. De maker natuurlijk van de zomerhit van 2026. Maatjaar, we gaan snel door met de volgende. Wat is dit?
1: Ja, die is wel lastig.
0: Ja.
1: Ik moet denken Dua Lipa, maar ik weet niet of dat zo is.
0: Dat is niet Dua Lipa, maar ik zou nog een keer nadenken over die andere vrouwelijke artiest.
1: Taylor Swift dan?
0: Nee, maar nou, laatste poging hoor.
1: Ik heb echt geen idee.
0: Miley Cyrus, Midnight Sky.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Hey, Tjeerd, 5 punten gescoord. We moeten er even nog wat bij. Dat zou mooi zijn.
1: Ja.
0: Om het
1: padellen
0: van vanavond een klein beetje goed te maken. Hou je van gitaren?
1: Altijd.
0: De vraag is, wat is dit? Nou. Ja, zeg het maar.
1: Boulevard of Broken Dreams?
0: Van
1: Green Day?
0: Dat is hartstikke goed, Tjeerd. Dat is hartstikke goed. Nou, Tjeerd, je krijgt een tweemaals applaus. Tjeerd, 7 punten gescoord. Ik hoop dat het padellen van vandaag een klein beetje goed maakt. Het Q-Music prijzenpakket komt jouw kant op, Tjeerd. Gefeliciteerd daarmee.
1: Nou, superleuk, dankjewel.
0: En de hartelijke groet ook aan de hulplijn op de bank. Heeft ze ook nog een naam, de hulplijn?
1: Ja, Davy heet ze.
0: Davy?
1: Davy.
0: Davy? Nou, dankjewel, Davy. Tot later.
1: Doei.
0: De double J. Justin. Jack Staal zometeen. Naar Justin Timberlake.

Just a Jackstown, Turn the Lights Off bij Q Music. Dan naar de alarmschijf. Komt deze week van Teddy Swims. Afgelopen vrijdag was hij nog te gast in Stefans Pianobar. Daar vertelde hij over de inspiratie die hij heeft opgedaan voor deze track. Dit was de referentie.

0: Ja, een beetje gek, maar dat heeft hij gebruikt als inspiratie voor de alarmschijf van deze week. Ik voel de overeenkomst nog niet helemaal, maar nou goed, doe er je voordeel mee.
1: De Q Music. Alarmschijf.
2: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: afgelopen zondag gedraaid, Lars, of niet?
1: Ja, gisteren.
0: Heb je gisteren nog gedraaid?
1: Ja.
0: Ja, dat geloof ik goed. Ja.
1: Was leuk.
0: Lars Boelen, goedavond.
1: Goedavond.
0: Hey, jij bent natuurlijk feest-DJ des lands.
1: Klopt.
0: Wij recappen op maandag altijd even de showtjes.
1: Ja.
0: Ja, gisteren stond er één op de planning.
1: Oei,
0: dat is misschien
1: oei.
0: Wel de allergrootste show van het jaar. De Waalkade in Nijmegen met Matrix Live aan de Kade.
1: Ja, die is wel vet.
0: Hoe was het?
1: Ja, het was mega. Het was niet normaal. Ja, ik kan die mensen daar niet tellen. Nee. Ik denk dat alleen de Foute Party groter is.
0: Ja.
1: Hoeveel, 30.000. Ik denk dat dit er misschien 10, 15 of zo duizend zijn. Ik weet niet, slecht schat, maar heel veel. Zover ik kon kijken, stonden de mensen in ieder geval.
0: En dan gewoon...
1: Normaal. Niet normaal. Maar ik had het gevoel ook dat iedereen die daar stond, dat hij niet de vierdaagse gaat lopen trouwens.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee.
0: Het is 7 dagen feesten, 4 dagen kijken, toch?
1: Ja,
0: dat is vaak een beetje.
1: Ja.
0: Maar was dit jouw David Guetta moment?
1: Ja, absoluut.
0: Was dit jouw Calvin Harris moment op Tomorrow?
1: Afrojack, Martin Garrix, ik was alles. Ja, dit was waanzinnig. Dit is echt leuk om te doen.
0: Hoe lang mocht je dan draaien?
1: Uurtje. Ja, dat was fout uur.
0: Oh ja.
1: Ja, het is echt alleen voor dit soort klappers.
0: Ah, dus dit heb je dan niet gedaan?
1: Nee,
0: niet fout hier, oké.
1: Dan ga ik het zo doen.
0: Ga je dan zo meteen doen. En dan komt eraan een talk to.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in 1 van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Frans van der Beek.
14: Goedenavond. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan dat nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Met geen vertragingen. Ze melden wel 4 flitsers. Tenminste, de 4 meest gemelde. Die vind je langs de A7. Den Oever Bolsward bij 107.9. De A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3. De A50 Apeldoorn Zwolle 213.1. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8.4.
15: Lars Boelen.
1: Van ruilen komt huilen, maar zometeen niet. Je maakt namelijk kans op een leuke Q-Music goodie. Dat was Shawn Mendes en eerst Another. Dit is Talk To You.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita bij Q-Music. Het is de maandagavondshow en mijn naam is...
1: Lars Boelen.
2: Ja.
1: En het grote zomerruilspel.
0: Oh, dit vind ik leuk. Dit ga ik de komende 4 weken ga ik dit doen. Er stonden afgelopen week namelijk 2 meiden bij mij voor de deur thuis. Die stonden met een lolly. En dat wilden ze graag ruilen voor iets duurders of iets groters. En toen hebben ze Twix gegeven. Nou, volgens mij best een goede deal. En toen dacht ik, ja, maar dit is best wel een leuk spel. Laten we dit nou ook eens op de radio proberen. Dus ik heb hier een Q-Music strandbal. Het is echt een leuk gek dingetje. Hij is rood, wit, gestreept. Logo van Q-Music staat erop. En het is echt leuk. Leuke gadget voor deze zomer. Ik denk, laten we dan met zoiets beginnen. En ik ben dus op zoek naar iemand die dit met mij wil ruilen. Voor iets leukers, voor iets mooiers, voor iets groters, iets duurders. Het hoeft niet veel duurder te zijn, maar gewoon iets anders dan deze strandbal. Dus wil je deze strandbal hebben en heb je iets om het tegen te ruilen? Ik zou zeggen, meld je even in de Q-Music app.

0: Nickelback met Your Music en How You Remind Me.
1: Lars Boelen en het grote zomerruilspel.
0: Ja, ik vind het leuk. Afgelopen week kwamen er twee meiden aan de deur bij mij en die wilden graag het ruilspel met mij doen. Ze hadden een lolly en die hebben we geruild voor een Twix. Ze wilden uiteindelijk natuurlijk naar iets duurders, iets groters. Als je dat maar vaak genoeg doet, dan kan je van een paperclip bij wijze van spreken een Porsche Cayenne maken. Ja, dat moet je wel echt vaak doen. Moet je ook wel geluk hebben. Maar goed, ik dacht het is misschien leuk om eens eventjes te doen hier in de avondshow deze hele zomer. Dus we beginnen vanavond met een Q-Music strandbal. Het is een strandbal van ongeveer, wat is het, 20 centimeter groot, denk ik. Er staat Q-Music op, rood-wit gestreept. En ik was op zoek naar iemand die dat met mij wilde ruilen voor iets anders, voor iets leukers, voor iets groters. Iets waar je vanaf wil misschien, waarvan je denkt, nou, dat ligt toch maar in de hoek te verstoffen. Ik heb Diaan gevonden. Diaan, hallo.
2: Hey, goedenavond.
0: Hallo Diaan. Jij hoorde die strandbal, je denkt, die moet van mij worden.
2: Ja, ik woon aan zee, dus ik denk
0: zo. Oh, wat lekker.
2: Kom maar op met die strandbal.
0: Waar woon je ergens dan?
2: Ja, Noordwijk.
0: Ach, wat heerlijk. Wat heerlijk met deze dagen.
2: Ja.
0: Wat fijn. Ben je dan, ik kan me voorstellen, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Ik ga lekker bij het strand wonen. Maar is het dan ook, als je daar woont, dat je er dan ook vaak te vinden bent? Of valt het dan weer tegen eigenlijk?
2: Dat valt best wel tegen. Maar eigenlijk dan meer de zonsondergang en zo.
0: Oh, dat is wel mooi. Diaan, jij hebt even lekker gesnuffeld op zolder. Of waar lag die? Wat jij wil ruilen?
2: Nee, hier in de poef.
0: In de poef? Hij lag in de poef. Want wat wil je met mij ruilen?
2: Een Bluetooth-speakertje.
0: Zo, hallo. We gaan gelijk even een grote stap omhoog. Van een strandbal naar een Bluetooth-speaker. Nou, leuk. Hoe ziet hij eruit? Omschrijf hem eventjes.
2: Ja, hij is wit. De grootte van een... Ja, iets groter dan een zeepdoosje.
0: Oh ja, maar leuk zo'n klein ding. En komt er een beetje goed geluid uit?
2: Ja, heel mooi. Alleen ik heb er al 4 of 5.
0: Ja, precies. Dan op een gegeven moment kan je ze allemaal niet meer verbinden aan je telefoon. Ik begrijp het.
2: En hij ligt eigenlijk maar te verstoffen. Dat is hartstikke zonde.
0: Nou, dan zeg ik bij deze hebben wij een deal, Diaan.
2: Top!
0: Ja.
2: Yes.
0: Jij krijgt van mij die strandbal, die gaan we naar je opsturen. Als jij mij dan die Bluetooth speaker opstuurt, dan gaan we even regelen achter de schermen.
2: Zeker,
0: dat komt goed.
2: Zeker.
0: En dan, ik vind het leuk, de eerste ruil. We hebben dus een strandbal geruild voor een witte Bluetooth speaker.
2: Yes, zeker weten.
0: Diaan, dankjewel. Ik wens jou veel plezier met de strandbal.
2: Ja, dankjewel. Het lukt.

0: Miley Cyrus, End of the World, bij Q Music. Ik sprak net Diane. Die heeft met mij een Q Music strandbal gereld tegenover een witte Bluetooth speaker. Ja, ik doe deze zomer namelijk het grote zomerruilspel. Ja, ik vind het nu al leuk. En de bedoeling is dat we telkens iets ruilen met elkaar. Dus ik ben van een strandbal nu naar een witte Bluetooth speaker gegaan. Ik dacht, weet je, ik heb de smaak nu lekker te pakken. We gaan gewoon nog één keer ruilen. We gaan het gewoon nog één keer voor vandaag nog even één keer doen. Waarom ook niet? Dus als jij denkt van, nou, ik wil wel een witte Bluetooth speaker hebben, kijk dan even om je heen. In je huis of op zolder. Of misschien ben je nu op je werk, maar weet je gewoon iets wat je thuis hebt liggen waarvan je denkt, nou, dat gebruik ik toch niet. Dat wil ik wel ruilen tegenover die witte Bluetooth speaker. Het is een klein dingetje. Hoe groot zal die zijn? Denk ik 10 centimeter breed. 8 hoog of zo. Het is gewoon een klein compact dingetje. Diane heeft me verzekerd dat er fantastisch geluid uitkomt. Als je wil ruilen, die witte Bluetooth speaker tegenover iets anders, meld je even in de Q Music app. Waarmee wil je het ruilen? Laat maar even weten. Dan doen we zo meteen van ruilen komt absoluut geen huilen. Bij deze beloofd. En ook Bebe Rexha komt eraan. En Faithless, New Religion.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Dus korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Blof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

0: Q-Music The Party.
1: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpkeer Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlander.
0: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q-Music.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Lars Boelen.
13: Hi.
12: Q-Music.
13: Met zometeen Rihanna en Kanye West. Dit is Bebe Rexha.

0: Rihanna en Kanye West. En 4-5 seconds. En ik ben...
1: Lars Boelen. Ja. En het grote zomerruilspel.
0: Doe ik de komende 4 weken. Afgelopen week stonden er namelijk 2 meiden bij mij voor de deur. Met een lolly. Die wilden dat ruilen voor iets duurders of iets groters. Zo werkt dat natuurlijk, hè, bij een ruilspel. Ik heb ze toen een Twix gegeven. En toen dacht ik, ja, maar dit is een leuk spel. Dit gaan we ook eens even op de radio doen. Nou, ik moet zeggen, we zijn net begonnen. We begonnen met een strandbal. Die hebben we geruild voor een witte Bluetooth speaker. En die speaker die ga ik nu ruilen met Pieter. Pieter, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat heb jij in de aanbieding in ruil voor die Bluetooth speaker?
2: Ja, ik heb een boek geschreven. En ik wil graag dat boek ruilen.
0: Wat leuk. Is dat lang geleden, dat boek? Of is dat net uit? Of?
2: Nee, hij is net uit. Oh. Net een maand. Ik heb hem een maand geleden gelanceerd. En dus hij is net uit.
0: Wat goed. Waar gaat het over?
2: Het boek heet Politie. Ja? En het gaat over mijn ervaringen binnen Defensie en politie.
0: Oh, je bent politieman nu?
2: Ja, nou, nog wel, ja. Ja.
0: Maar je gaat ermee stoppen binnenkort?
2: Nou ja, ik zit in een afkeuringsproces. Oh. En daar gaat het met name ook over. Over de gevolgen die het kan hebben voor je het werk bij Defensie en politie.
0: Ja. Want dat geeft toch al mentale druk, denk ik dan. Waar je over hebt. Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Jeetje, en dan ook zo heftig dat je eigenlijk je werk niet meer kan doen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Jemig.
2: Ja.
0: Wel goed
2: dat
0: je
2: 35 jaar erbij gezeten. En dan, ja. Ja, op een gegeven moment dan houdt het op.
0: Ja. Hoe oud ben je nu? Mag ik dat vragen, Pieter?
2: Ik ben 56.
0: Ja. Ja. Dat is redelijk vroeg om te moeten stoppen met werken. Want het liefst was je natuurlijk doorgegaan, maar... Ja,
2: het liefst tot 67. Ja, maar het is niet anders, hè?
0: Wat heftig, joh. Hey, maar wat goed dat je dat nu in een boek hebt opgeschreven. Dat kan misschien ook wel een beetje helpen voor jou, zo'n boek. Ja. Dat je verhalen kwijt kan. Wat goed, we gaan dat boek... Nou, ik neem hem graag in ontvangst. Ik ga jou dan die witte Bluetooth speaker opsturen. En dan krijgen we van jou dus het boek... Ja, het is leuk om nog even een keer te zeggen. Politie heet hij.
2: Ja, klopt, ja. Klopt,
0: en het ligt ook in de betere boekhandel, denk ik.
2: Ja, iedereen zeker,
0: hem ook wel hebben. Ja, maar goed, je hoeft hem dus niet te kopen. Je kan hem ook gewoon ruilen morgenavond weer met mij. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja,
0: ja.
2: Dat
0: goed.
2: Boek mooier, hè?
0: Ja, precies. Oké, okay, Pieter, nou, we gaan die Bluetooth speaker opsturen. Dan zien we dat boek vanzelf wel verschijnen. Dankjewel.
2: Helemaal goed.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Ja, nou, wil je dat boek van Pieter nou hebben? Denk je van, nou, dat wil ik wel ruilen tegenover iets mooiers, iets groters, iets duurders. Laat het even weten in de Q-app. Morgenavond, iets na 10 uur, gaan we verder met het grote zomer.

Ik ga je even een vraag stellen. Je hoeft er niet exact antwoord op te geven, maar open even je bank-app. En kijk even hoeveel geld erop staat. Ja, ik heb het net even bij mezelf gedaan. Kan je vertellen? Het was echt schrikken. Hallo? Is hier nog iemand? Ja, het was redelijk leeg. Maar daar hebben we een oplossing voor, althans voor jou. Zometeen namelijk een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Die nieuwe ronde die spelen we rond 10 over 11 en aanmelden kan. Zometeen naar Albaro Soler en eerst de nieuwe van Jonas Blue.

0: Sophia.
1: Blijft een lekker liedje. Alvaro Soler en Sophia bij Q Music. Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Werkt heel eenvoudig. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, dan win je helemaal niks. Het is een pikkelhard spel. Maar dat is wel hoe het werkt. Denk je de klok aan te kunnen en heb je zin in een lekker geldbedrag? Meld jezelf aan, stuur dan nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En ook Huntrix komt eraan. Golden.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Inmiddels 11 uur geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
16: Goedenavond. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
1: En goed nieuws, Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel flitsers. De 3 meest gemelde vind je langs de A7 Den Oever richting Bolsward bij 107.9. De A50 Apeldoorn-Zwolle, 213.1. En de A79 Heerlen richting Maastricht staan bij 8.4. Voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
0: Lars Boelen.
1: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je mee wil spelen. Stuur dan nu het woord klok in de Q-app.

0: Roy, goedenavond.
1: Goedenavond, Lars.
0: Heb je even een momentje?
1: Ja hoor.
0: Want ik moet eerst even dit even doen, want daar heb ik heel erg veel zin in.
2: Opgepast.
1: Voor de volgende rit.
2: En de
1: leukste tussenbeesten.
0: Zo.
1: Dat tutelt even aan mijn oren.
0: Ja. Roy, jij gaat morgen lekker naar de kermis in Tilburg.
1: Ja, dat klopt.
0: Kom je ook in Tilburg dan, of niet?
1: Ja, dat is mijn woonplaats.
0: Oh ja, dat is natuurlijk, dan moet je er wel naartoe, toch? Dan kan je dat toch niet overslaan, dat is elk jaar natuurlijk.
1: Ja, precies. We gaan ook meerdere dagen, dus komt helemaal goed.
0: Lekker. Ben je al geweest of wordt het morgen de eerste dag?
1: Nee, morgen de eerste dag, want we zijn toevallig op vakantie.
0: Oh.
1: En donderdag gaan we weer en dan heel misschien het weekend nog en anders niet.
0: Zo, twee keer op vakantie. Lekker zeggen, Roy, dan tussendoor even naar de kermis. Jij hebt een perfect leven als ik het zo hoor.
1: Nou ja, wat allemaal waar.
0: Dan lekker hoor. Hé, maar dus als we gaan spelen, zometeen voor Klok tegen de Klok, want daarvoor heb ik je aan de telefoon, dan maak je kans op een lekker geldbedrag. Dan gaat dat helemaal richting de plusje beesten in de grijpautomaten, of wat ga je ermee doen?
1: Nou, dat ligt eraan hoeveel het is natuurlijk.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Okay. Ik was niet van plan om 500 euro door maar even in de grijpautomaten gooien.
0: Ik moet wel zeggen, je hoort altijd mensen altijd zeggen van ja, wat is de Efteling duur, wat zijn die pretparken duur, maar dan diezelfde mensen gaan wel voor, weet ik veel, 50, 60 euro per dag naar de kermis. Want de kermis, hallo, dat is ook duur, hoor.
1: Ik ken iemand die spaart het hele jaar door voor alleen de Tilburgse kermis.
0: Echt waar? En hoeveel geeft hij dan uit?
1: Ik denk dat hij tegen de 1000 euro uitgeeft.

0: dan ben je niks.
1: Nee, helaas.
0: Oké, okay. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Komt-ie.
2: €47. 62 €. 108 €. 171 €.
1: Stop.
0: Hoppatee! Roy, gefeliciteerd!
1: Lekker. Nou wil ik wel Deuntje alweer een winnaar, hè?
3: Alweer een winnaar!
0: Dat was die, ja, dat was die. Ja, ik had hem al klaarstaan. Ik denk, ja, het zal toch als niet gebeuren? Ja.
1: Ja, ik wou zeggen, als we dan toch in de kermis gevoel zitten, dan deed je het ook maar.
0: Alweer een winnaar. €171, Roy. Lekker zeg, gefeliciteerd daarmee.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat wordt een mooi rondje over de kermis morgen. En dan gaan we natuurlijk wel even luisteren wat er uiteindelijk in had gezeten.
1: Oh ja.
0: Ja, dat hoort er dan bij. Zo!
1: Zo!
0: Ja, je had het niet beter kunnen spelen. €171 zat er in de klok. En datzelfde bedrag, €171, dat gaan we naar je overmaken.
3: Alweer een winnaar.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier ermee.
1: Dank je.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij. Nieuwe rondes, knok tegen de klok. En maak je kans dus op een extra zakcentje. Zometeen, het anthem van het WK voetbal. Shakira en Burna Boy, Die Die. En eerst Armer van Buren, Just Can't Be. Sunny Days.

van dit jaar? Shakira en Burna Boy en Die Die. Ja. Oké, ik moet dit even vertellen. Ik heb dus een... Oké, mijn zwager heeft op internet, heeft hij heel goedkoop, heeft hij zo'n officieel Nederlands elftal t-shirt heeft hij besteld. Dat was een paar weken geleden. Toen was het toernooi net begonnen. Toen vertelde hij dat we waren een weekendje weg. En hij zei, ja, ik heb zo'n Nederlands elftal shirt. Zo'n oranje, zo'n officieel. Ja, het is wel bij zo'n Chinese webshop. Maar het komt volgens mij uit dezelfde fabriek. Het is exact hetzelfde t-shirt. Dus voor een fractie van de prijs. Dus ik vol goede moed. Ik denk, nou, ik ben een beetje gierig namelijk. Dus ik denk, nou, ik ga niet zo'n nieuw shirt kopen. Het is hartstikke duur, €100 of zo. Ik had hem echt voor €15. Heb ik hem aangeklikt, in mijn winkelmandje gedaan. Ik heb besteld. En ja, als ik er nooit meer wat van hoor. Ja, oké. Maar ik wil wel zo'n shirt. Vind ik wel vet. Hij kwam gisteren binnen. Hij kwam gisteren binnen. Dus in principe had ik hem alleen kunnen gebruiken als we, zeg maar, tot de finale hadden gered. Maar ja, dat is helaas niet gelukt. Dus. Nou goed. Misschien voor over 4 jaar. Zometeen Beyoncé en eerst Last Frequencies. Dit is Live It All by Q.

0: Beyoncé en Halo bij Q Music. Iedere week bespreken Romy van de redactie en ik een uitgave wat we deze week hebben gedaan. Romy,
1: ja.
0: Wil jij al zeggen wat je hebt uitgegeven of niet? Of zal ik beginnen?
1: Ja, begin jij maar.
0: Nou, dan zeg ik even niet wat ik heb uitgegeven, maar dan zeg ik gewoon even het bedrag.
1: Ja?
0: Dat is €83,21.
1: 21. Oh, benieuwd wat je daarvan hebt gekocht.
0: Ja.
1: Ik ga nog even geen bedrag noemen.
0: Oké. Okay.
1: Ik ga alleen even vertellen dat ik dit ging kopen zonder dat ik wist hoeveel het kostte. Toen stond ik bij de kassa, toen zag ik haar het product scannen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, fuck, dat is duur.
0: Duurder dan je had gedacht.
1: Duurder dan ik had gedacht. Ja. En ook duurder dan dat ik ooit aan dit zou uitgeven. Maar ik durfde dat niet te zeggen. Dus ik heb netjes met mijn pinpas voor het apparaatje gestaan. En toen dacht ik echt, nou, ik baalde zo.
0: Oké. Okay, dus jij hebt iets gekocht wat eigenlijk veel te duur is, maar dat durft hij niet te zeggen.
1: Ja, ik denk dat nooit iemand dit zou kopen voor dit bedrag.
0: Wat het is, hoor je zo. En ook deze komt eraan van de Bauza. Magnetic.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Lars Boelen.
5: Hi.

0: Dat zijn Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Wat een geld.
2: Ja, ik heb weer wat besteld.
1: Ik zou daar nooit zoveel aan uitgeven.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
1: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
2: Geld moet toch ook rollen?
0: Het geld vliegt je broekzakken uit. En daarom bespreken Romy van de redactie en ik elke week een uitgave die we afgelopen week hebben gedaan, behalve de boodschappen en de vaste lasten. Zal ik gewoon eens voor de verandering beginnen, Romy?
2: Zeker.
0: Mijn uitgave was €83,21. Daar heb ik voor gekocht een lekkere dosis Lepto L4 en Parvo C.
2: Wat is dat?
0: Ja, dat is voor de kenners. En de, het lijkt net of ik drugs heb gekocht.
2: Ja, of iets van medicijnen zit ik aan te denken.
0: Ja, nee, je zit er niet
2: of
0: ver.
2: Of iets van die met het programmeren en zo, van die codes.
0: Ja,
2: ik weet niet of je dat grappig moet kopen, maar.
0: Nee, ja, ik doe dat inderdaad, vind ik ook leuk. Ik ben een beetje nerd. Nee, dit is voor de hond. Dit zijn vaccinaties.
2: Oh,
0: ja, ik heb een. Ja, ik heb een puppy van, wat is het nu, 15 weken denk ik, ongeveer zoiets. En dus, ja, die moet dus om de zoveel tijd, moet in het begin, en de volgende is pas gelukkig over een half jaar, want het is geen goedkoop iets, dus €83 bij elkaar. Dat vaccineren van een hond. Dus maar en, tegen maar, hondenziektes.
2: Waar is dat dan voor? PC?
0: Ja, weet ik niet. Dat hij niet ziek wordt, denk ik. Ze kunnen me van alles wijs maken. Al doen ze, als u, spuiten ze water erin en zeggen ze dat goed
2: ja,
0: is.
2: Nou ja, hoe weet je nou zeker dat dat spulletje erin zit?
0: Ik ga er toch vanuit dat de dierenarts me toch niet loopt te naaien, of wel? Ja, weet ik niet natuurlijk.
2: Nee,
0: nou goed,
2: daar ga ik niet van uit.
0: Nou, dus ja, €83 aan vaccinaties voor de hond.
2: Heeft hij er nog last van, Bailey?
0: Nou, ja, wel. De plek waar dan is ingespoten is, dan, nou ja, dan kan hij daar even niet aaien of zo. Nou, het is ook wel een aanstellen, want dan doet hij net alsof hij doodgaat.
2: Vind ik heel zielig.
0: Ja, het is ook zielig. Maar
2: kan jij kijken als dat spuitje erin gaat?
0: Nou, dan moet ik hem vasthouden. En ja, dat heb ik liever niet. Maar ja, je moet toch even helpen. Want die dierenarts die is met dat spuitje bezig. Dat vind ik niet leuk.
2: Oh,
0: maar
2: ik vraag dan gewoon of de assistenten erbij komen.
0: Ja, maar ik wil dat ook.
2: Kunnen.
0: Nee, dat klopt. Maar ik wil dan ook niet een beetje de vervelende. Ik wil ook niet. Ja, ik wil ook een beetje man zijn. Dus ik doe het niet. Ik doe het dan. Ik help dan wel.
2: Oh, nou, vind ik knap hoor.
0: Ja. Ook goed. Ja, jouw uitgave. Je vertelde net, jij hebt iets gekocht wat je eigenlijk niet wilde kopen voor dat geld.
2: Nee, klopt. Ik was in een winkel, daar verkopen ze allemaal van die leuke tafelboeken. En daar lag ook een heel leuk notitieboekje bij.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, deze wil ik, want ik laat het even zien. Ik heb hem namelijk mee. Ik haal hem even uit het zakje.
0: Oh, even kijken.
2: Hij is helemaal in panterprint, maar ook dat je hem zeg maar kan voelen. Dus echt als een vachtje. Ik zal hem even aangeven.
0: Ja, oh ja, dit is een leuk soort. Het lijkt wel een Tupperware party voor het notitieboekjes, maar leuk. Ja.
2: Maar toen kwam ik bij de kassa en zij scande het. En ik had nergens een prijsje zien staan. Dus ik dacht, nou, het zal wel. Zij scande het en ik schrok me rot van het bedrag dat zij zei.
0: Ja.
2: Maar ik durfde niet meer te zeggen dat ik het niet ging doen omdat ik het te duur vond. Ik ben even benieuwd. Wat denk jij dat dit notitieboekje heeft gekocht?
0: Ja, voor duidelijkheid, het is dus een notitieboek. Ik moet zeggen, het is wel een luxe ding. Het, het heeft een harde kaft en een beetje een soort stoffig, lekker pantenprintje. Wild Touch. Staat er in zilveren letters aan de voorkant.
2: Zit in een zakje.
0: Zit in een zakje. De zijkant is ook zilver. Dus een hele mooie zijkant van het papier. Ja, wat kost dit? Nou ja, kijk, een notitieboekje bij de Action, wat kost dat? €5 max, nog ineens. Dus, gek notitieboekje. €35.
2: Nee.
0: Wat dan?
2: Dit boekje was €65.
0: €65?
2: Ik schrok me de tering toen ik het moest afrekenen.
0: Maar oké, dan kan je toch ook zeggen van, oh sorry, dat wist ik. Want er stond geen prijsje op.
2: Nee, er stond helemaal geen prijsje op. En ik maar kijken in die verpakking zie ik het staan. Ik denk, nou, dit kan toch niet duur zijn. Kijk, ik dacht, €30 heb ik ervoor over. Want ik zag ook al, het is pantenprint, het heeft een vachtje, het zit in een zakje. Het zal wel duur zijn. Dus ik dacht, nou, maximaal dat dit €30 is. En dan vind ik het echt een leuk cadeautje voor mezelf.
0: Ja.
2: Ja, en toen scannen zij €65.
0: Dat kon je toch terugleggen?
2: Ja, maar we hadden al een beetje een praatje gemaakt. En ik voelde me gewoon helemaal dat ik dacht, ja, ik ga hier niet heel ongemakkelijk zeggen van, oh nee, dat vind ik. Ik had natuurlijk moeten beginnen met, zou ik even wat mogen vragen? Er staat nergens een prijsje. Hoe duur is dit?
0: Ja, ja.
2: Ja, ja dat had je moeten doen. En wij waren al in gesprek over de weekendplannen en het weer. En toen dacht ik, ja, ik leg mijn pinpas maar op. Ik accepteer mijn verlies. Maar nu heb ik dus het probleem dat ik er niks in durf te schrijven. Want ja, €65. Kijk, mijn brein werkt een beetje als een soort pingpongbal die heel de tijd heen en weer gaat. Ja, ga ik hier dan helemaal zeg maar warrige notities in schrijven? Ik weet even niet waar ik het voor moet gebruiken.
0: Nou, er staat voor wild thoughts, dus wilde gedachtes.
2: Ja, maar ik ben dan ook iemand die schrijft dan die pagina vol. En denk, oh, dit vind ik lelijk. Ik wil hem er eigenlijk uitscheuren.
0: Ja. Zie je een vraagje van Robin in de queue. Die vraagt, waar heb je dit gekocht?
2: Ja, dat heet De Loods 5.
0: De Loods 5?
2: Oh, nee. Ik weet even helemaal niet hoe die winkel heet.
0: Wat is het voor winkel?
2: Ja, hoe heet dat? Dat zit daar... ja, dat is bij Dordrecht. En dan moet je die brug onderdoor, moet je tol betalen. En dan zit daar een hele grote winkel. Maar ik weet... Oh, veel voorwinden.
0: Het is een kledingwinkel. Het is een kledingwinkel.
2: Ja, maar dan hebben ze ook accessoirissen.
0: Zo. Jij koopt een notitieboekje van 65 euro in een kledingwinkel. Ja. Dus jij staat kleding te shoppen. Oh, die neem ik ook mee. Leuk. 65 euro durf je... Geen nee te zeggen.
2: Ik heb helemaal geen kleding gekocht ook.
0: Goed. Tot zover. Als je nog tips wil voor notitieboekjes, moet je bij Romy van de redactie zien.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Back to your music. De plek waar we de nieuwe dag nooit goed, maar fout beginnen. Dat doen we met een liedje uit het foutuur. Nu is het zo dat over 10 minuten dan is het 21 juli. De dag dat officieel de Nijmeegse Vierdaagse gaat beginnen. Sommige mensen denken, oh ja, dat is ook nog deze zomer. Ja, het is al traditie natuurlijk, dat doen ze al jaren. Het is grappig, mijn vriendin gaat hem dit jaar, even kijken, voor de zesde keer lopen volgens mij. Ja, ik vind dat echt ontzettend knap. Dat is aan de andere kant ook wel lekker voor mij. Ik heb even lekker een week lang het huis voor mezelf. Het is ook wel lekker even hoor. Even het huis voor mezelf. Zij blijft bij de ouders tukken. Want die lopers die beginnen zo heel vroeg. Hè? Dus ze beginnen echt al om 5 uur s'nachts. Beginnen ze al met lopen. Dan zijn ze rond een uurtje, 2, 3 zijn ze dan binnen. Zij loopt dan de 40 kilometer. Ik vind dat ontzettend knap. Ik bedoel, ik vind het met de auto nogal ver. Dus heel knap. Dus speciaal daarom, en niet alleen voor mijn vriendin, maar omdat de Nijmeegse Vierdaagse gaat beginnen, gaan we zometeen een liedje uit het Foute Uur draaien, wat iets met lopen te maken heeft. Waarom ook niet? Wordt het zometeen Milk Inc? Walk on Water. Of ga je voor Lee Towers? Lane. You'll never walk alone. Of ga je voor Katrina and the Waves? En Walking on Sunshine. Het polletje loopt in de Q Music app. Stem op je favoriet. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Ook Martin Garrix komt eraan. En eerst Three Doors Down.

0: Garrix, Ed Sheeran en Repeat It Back Your Music. De plek waar we zometeen de dag niet goed maar fout beginnen met een liedje uit het foutuur te doen met deze. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Hoi zo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller-milk, the moo you can't resist.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
0: Middernacht geweest, het Q-music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
13: Goedenacht. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
0: Verkeersinformatie van Flitsmeister op de weg. Lekker rustig, geen files, wel flitsers. Je krijgt de 3 meest gemelde. Die staan langs de A7 Den Oever richting Boswart bij 107.9. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.1. En de A79 Heerlen richting Maastricht staan ze bij 8.4. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app. Dat waren de mobiele controles. Dan krijg je ook nog een vaste flitspaal van Romy van de redactie.
14: Ja, want die staan er altijd en die vergeet je daardoor ook makkelijker. Vanavond komt die van Simona en hij staat op de N224 bij De Klomp richting Veenendaal-West. Daar staat hij ter hoogte van tankstation bij het stoplicht voor 50 en voor rood.
0: Ja. Ja. Ja, ik blijf dit toch een bijzonder fenomeen vinden dat we elke nacht een vaste flitspaal doen. Maar jij vindt het belangrijk dat we die toch even in het zonnetje...
14: Zeker, ja. Ik heb tot nu toe in mijn leven 3 verkeersboetes gereden. En dat was alle 3 bij een vaste flitspaal. Ja, dus goed, ja, dan zie je dat die eigenlijk gewoon veel gevaarlijker zijn.
0: Zeker. Nou, als je ook nog een vaste flitspaal hebt die je even in het zonnetje wil zetten... laat het even weten en doe het met een berichtje in de Q-app.
15: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start. Q-music.
16: Lars Boelen.
0: De maandag is voorbij en we zeggen hallo tegen dinsdag 21 juli 2026. Beginnen we lekker fout met Katrina and the Waves. Walking on Sunshine.

De foute start van deze dinsdag 21 juli 2026. Je hoorde Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Omdat de Nijmeegse Vierdaagse vandaag officieel gaat beginnen. Iedereen die meedoet, succes. Maar die hoort het waarschijnlijk niet, want die ligt te slapen. Begint om 5 uur. Ja, begint om 5 uur.

0: Dua Lipa en Trading Season. Zometeen My Body Isn't Ready. Dat is puur toeval. Niks met elkaar te maken. Hey, ik wil even iets voorleggen. Ik was van het weekend bij mijn moeder. En ik weet niet of... mijn moeder is 68. Ik weet niet of dit iets is van... Nou, de wat... Ik zeg niet dat mijn moeder oud is, maar de wat oudere generatie. Dus de moeders van nu. Oké, het ding is, ik bleef eten. En mijn moeder heeft dus heel veel nog wel dingen in de kast staan. Bijvoorbeeld sauzen. Dit ging dan even over sauzen. En die pakte ze. En ik denk, ik kijk toevallig even op de achterkant van die fles. En ik denk, ja, maar dit is al een half jaar over de datum. Dus ik zeg dat tegen moeder. Ik zeg, ja, maar dit ga ik niet doen, want dat is goor. Want een half jaar over de datum. Zegt, nee, maar kan nog wel. Ja, en zo bleek het dus, toen ging ik even al die sauzen checken. Ja, de helft was gewoon over de datum. Ik dacht bij mezelf, ja, maar kijk, ik gooi dat weg. Ik ben een stuk jonger dan mijn moeder. Ik zit misschien in een andere generatie. Is dit een generatieding? Ik gooi dat weg. Ik vind dat namelijk echt, ik wil niet ziek worden. Ik ben er ook een beetje panisch van. Maar misschien is dit gewoon een generatie. Romy van de redactie,
1: ja.
0: Heb jij dit ook bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik zelf wil dat ook echt absoluut niet eten en drinken.
0: Nee,
1: ik kijk altijd naar de datum. Als het ook maar een dag of eigenlijk op de dag is, dan wil ik het al niet meer.
0: Precies.
1: Nou, bijvoorbeeld mijn opa en oma, die zijn ook zo hoor. Boeit ze niet. Als er iets van schimmel of zo op zit, dat eten ze dan gewoon nog. Ik had laatste keer, toen was ik daar. En zij hadden een pak ijsthee in de kast staan. Zij dus, ja, die is nog open. Dus mijn neef zei, oh, dan doe ik wel even een glaasje in.
0: Oh,
1: nou,
0: lekker.
1: Die had daar lekker van zitten drinken. En die zegt vervolgens, ja, ik weet niet, ik heb toch een rare nasmaak. Kijk ik in dat pak, dus even met mijn zaklamp, zie ik inderdaad, ja, ik zie wat drijven, ik weet niet wat. Dus ik schenk dat pak leeg in de gootsteen.
0: Ja.
1: Nou, er kwamen zoveel vlokken uit dat ik gewoon met een vork moest ik dat putje leeg scheppen, want het liep niet weg.
0: Holy,
1: nou, sorry, maar ik heb nog nooit schimmel, zeg maar, moeten wegscheppen. Ja, echt.
0: Schimmel?
1: Zo?
0: In de ijssteen?
1: Ja, en mijn oma drinkt dat gewoon, hè. Die denkt gewoon, nee, het smaakt gewoon lekker. Ja, misschien een beetje rare nasmaak, maar ja, prima.
0: Ja. Ja, maar het lijkt ook wel... nu ga ik mensen over één kam scheren. Dus van die mensen van die leeftijd, maar die hebben een soort immuunsysteem. Die kunnen alles aan. Dan maakt ook geen reet meer uit wat ze...
1: Nee.
0: Schimmel de kaas.
1: Ja, dan snij je ze gewoon een stuk schimmel van de kaas af. Wat is dat? Ja, ja, sorry hoor. Maar als er bij mij schimmel op mijn kaas zit, dan gaat het de prullenbak in.
0: Nou, bij mijn ex kan ik wel vertellen. Die had ook opa en oma. En op een gegeven moment, ik bleef daar een keertje slapen. En die zei, wil je een glaasje melk? Ik zeg, ja, is goed.
1: Toen, oh nee.
0: Toen pakte ze dat pak melk. En dat melk was heel erg overdaad. Er zat allemaal brok in. Wat ging ze vervolgens doen?

0: ging met een zeefje dat eruit zeven. Nee. Dus ik was nog een glaasje melk.
1: Nee.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heeft ze eruit gezeefd?
0: Ja, uitgezeefd, ja.
1: En toen heb jij dat opgedronken?
0: Ik heb een slokje genomen, toen heb ik laten staan. Dacht,
1: ja, dat snap ik.
0: Dat voelt toch niet... ja. Maar misschien is dit een generatie. Ik vind het wel leuk om deze even op te gooien.
1: Ja.
0: Wanneer heb je iets gegeten / gedronken? Of misschien heb je iets voorgeschoten gekregen dat echt niet meer goed was? Waarvan je dacht, oh, maar dit is echt over de datum. Of misschien herken je dit wel bij je eigen ouders of bij je opa en oma. Ik ben benieuwd. Wanneer heb je iets gegeten of gedronken of gekregen wat eigenlijk niet meer goed was? Laat het weten met een berichtje in de Q Music app. Samber.

0: Bart Dijn en Munnik en het regent zonnestralen. Bij Q Music. We hebben het over eten, dat over de datum is. Ja, ik kwam er van het weekend weer achter dat mijn moeder, schat van de mensen, liefste moeder ter wereld, 68 jaar, maar heeft af en toe dingen in de kast staan die echt ruim over de datum zijn. Zij doet daar totaal niet moeilijk over. Ik ben er toch een beetje vies van. Sauzen, dingen. Rome, jij vertelde over jouw opa en oma. Die hebben pakken ijsthee met voorkeur schimmel erin.
1: Niet normaal, zoveel schimmel. En dat drinken ze dan gewoon nog lekker op. Ja, een beetje gek smaakje, maar
0: ja,
1: prima.
0: Ja, dit is misschien toch een generatieding. We vroegen ons af, heb jij wel eens iets gegeten of gedronken of misschien wel gekregen, wat eigenlijk niet meer goed was? Nou, er kwam toch wel een hoop binnen. Even kijken hoor. Een keer een zak chips gegeten die 3 maanden over de datum was, maar ging nog best wel prima. Dat zegt Jos. Even kijken, ja, zeker vandaag had ik dat nog. Met kaas waar ik de schimmel van af heb moeten snijden, zegt Rowan. Yvonne is erbij, die zegt, ja, melk en yoghurt is zeker een week na de datum nog drinkbaar. Dan de uiterste verkoopdatum. Ja, deze lees ik vaak, hè, maar vooral met yoghurt en melk. Ja, ik vertelde net over mijn ex-opa en oma, dus de opa en oma van mijn ex. Ja, die waren gewoon de brokken uit de melk aan het zeven. Ja, sorry, maar dat gaat me echt veel te ver.
1: Ik vind dat ook spannend of zo. Ik heb het gevoel dat als je melk of zuivel, zeg maar, wat over de datum is, dat je dan ook sneller ziek wordt.
0: Ja, sneller ziek. Maar dat schijnt dus heel veel mensen zeggen, dus in de Q-app, onder andere Yvonne, die zeggen, ja, melk en zo kan je vaak nog wel langer bewaren als het pak dicht zit.
1: Nou, ik doe het niet.
0: Ik durf dat niet aan, hoor.
1: Nee.
0: We gaan eventjes naar Jolanda. Jolanda, hallo.
2: Hi,
0: hallo.
2: Met Jolanda.
0: Jolanda, wat heb jij meegemaakt?
2: Ik was vorige week bij mijn ouders. Mijn moeder was jarig.
0: Ja.
2: En het was warm vorige week. Dus ze zegt, ik heb nog blikjes cola. Neem maar lekker mee voor onderweg. Ja. Dus, opengemaakt in de auto. Raar smaakje eraan. Thuis gekeken. Was hij misschien over datum? Januari 2025.
0: Woe! Dat is anderhalf jaar.
2: Dat is anderhalf jaar.
0: Ja.
2: En dat was te proeven, ja.
0: Maar dat is toch gek, want je zou, nou, bij cola zou ik het dus weer niet zo snel zeggen. Ik bedoel, ja, dat is toch super chemisch. Dat gaat toch niet zo snel kapot, zou je zeggen.
2: Ja, maar het was niet lekker.
0: Nee. Maar heb je uiteindelijk het blikje wel opgedronken? Of heb je na 1 slok heb je het weggedaan? Dat je dacht,
2: nee,
0: dat ga ik niet meer doen.
2: Ik heb een paar slokken gedronken. Want ja, op een gegeven moment ruim een uur in de auto.
0: Ja, dan, krijg je dorst van.
2: Ja, precies. Maar op een gegeven moment, ik denk, het is het niet.
0: Het is het niet. Oké, blikje cola. Oké, dus niet aan te raden. Dankjewel. We gaan even naar Kira. Kira, hallo.
3: Hi, goedenavond.
0: Ja, vertel het maar. Want het is bij jouw vader dit, hè?
3: Ja, het is bij mijn vader geweest.
0: Ja, wat was daar aan de hand?
3: Ik zou voor hem koken en toen wilde ik wat kruiden pakken. En toen ging ik even naar de datum kijken. En toen trok ik een potje aan met 2012 erop.
0: 2000. Maar wanneer was dit?
3: Begin dit jaar.
0: Maar 2012, dat is 14 jaar!
3: Ja.
0: 14 jaar!
3: Ja, ik weet het. En daarna heb ik de rest van mijn potjes ook gecontroleerd. En dat was ook 2014, 2015, wat er nog ook in stond. Dus,
0: het is misschien toch een generatie. Dan moet ik zeggen, deze komt ook vaak binnen. Kruiden kan je ook wel vaak langer bewaren, wordt gezegd.
3: Ja, zeker.
0: Maar ik vind 14 jaar, op een gegeven moment wordt het ook psychologisch. Dat je ook denkt, toch, Romy, toch? Dat is op een gegeven moment, ik vind 14
1: echt
0: jaar...
1: veel te lang, hoor. Nee, dat kan toch niet?
0: Nou ja, ik word al ziek van het idee dat er iets van 14 jaar over de datum op mijn bord ligt. Dan ga ik dat niet eten. Maar heb jij het wel gebruikt, Kira, of niet?
3: Nee, ik heb het weggegooid.
0: Weggegooid, ja.
1: Ja, heel goed, heel goed. Ik zou even helemaal met een vuilniszak door die kast heen gaan. Alles
0: weg. Alles weg, alles weg. Ik denk dat je vader er niet blij mee was, dat hij zegt, ja, kom op,
3: nee,
0: prima.
3: Nee, mijn broertje hielp me mee, dus die was gelijk boos op ons.
0: Ja, dat snap ik wel. Oké, Kira, nou, dankjewel.
3: Yes, fijn.
0: Yo, mazzel. Ja, toch hoop mensen die zeggen, wat ik zeg. Kijk, ik zeg, het is ook een psychologisch ding.
1: Ja,
0: als
1: dat
0: iets
1: is
0: bij mij
1: ook,
0: over de datum is, dan gaat het eigenlijk ook meteen weg. Ik ga dat ook niet eens proberen. Mensen zeggen, ja, je moet ruiken en je moet proeven. En ja, nee hoor. Ik vind, ik ga ook niet proeven. Gadverdamme, ik moet er niet aan denken.
1: Nee, maar ik denk ook, als je dan die datum ziet staan en je denkt, oh, is een dag over datum, even proeven of die dan over datum is. En je proeft en dan denk je ook van, oeh, proef ik nou iets zuur?
0: Ja, maar je denkt ook wat te proeven omdat het over de datum is.
1: Is het nou een beetje zuur? Nee, het doet maar niet.
0: Ja, nee. Nou, tot zover. Dus, maar is het nu, kunnen we nu concluderen dat het een generatieding is? Want ik merk toch wel dat het vaak over oudere mensen gaan. Vaders en moeders van nu, die doen dat nog wel. Opa's en oma's. Maar wij, ja.
1: Ja, dat denk ik misschien wel. Maar hoe zou dat dan komen?
0: Die hebben de oorlog nog meegemaakt. Dat is het, denk ik.
1: Zal het zijn, hè?
0: Ja.

0: Live Your Dream. Alex Warren, Back Your Music. Robin van de redactie.
1: Ja.
0: Ik zie jou net bezig met een lepel. En ik moet gelijk even aan het volgende denken. Ik zag jou vorige week namelijk.
1: Ja.
0: In de auto stappen met een bedrijfslepel. Wij hebben hier bestek gewoon van het bedrijf.
1: Nu gooien we wel een beetje voor de bus.
0: Nee, maar luister. Jij nam die. Ja, maar ik wil gewoon even weten hoe het zit. Jij nam die lepel mee naar huis. Want je wilde nog een yoghurtje eten in de auto. Vind ik sowieso al een bedenkelijk verhaal. Want hoe ga je in godsnaam. Maar goed. Prima. Dat daar gelaten. Je leeft nog. Dus fijn dat je dat yoghurtje. Je hebt opgegeten in de auto?
1: Ja, zeker.
0: Ja, okay.
1: Ja, ik eet wel meer dingen in de auto, hoor. Maar ik, ik eet hier eigenlijk altijd 's nachts nog even lekker een yoghurtje. Ik heb hem nu ook naast me
0: staan. Ja, ik zie het, ja.
1: En, maar die had ik nog niet op. Dus ik dacht, nou, doe ik gewoon in de auto.
0: Ja, maar is die lepel, heb je die netjes... Dat is nu mijn vraag. Heb je die lepel netjes teruggebracht, of niet?
1: Nee,
0: dat
1: die ligt
0: is
1: niks. Toch in dus mijn auto. Hij ligt nog in mijn auto. Hij ligt nog in mijn auto. Dus
0: dus hij is niet thuis in de besteksla.
1: Nee. Maar ik heb. Ja, dat is gewoon. Ik weet niet wat het is. Die gooi ik dan zo in de zijkant, in die deur. En ik vergeet hem gewoon elke keer mee omhoog te nemen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ze hebben hier zoveel lepels. Ik denk niet dat ze deze
0: natuurlijk
1: missen.
0: Nee, ze gaan die hele lepel niet missen. Dat is het niet. Maar het is natuurlijk een bijzonder verhaal dat je vanuit je bedrijf waar je werkt een lepel meeneemt en dat niet terugbrengt.
1: Maar stel.
0: Ja?
1: Hij zou ook niet meer terugkomen.
0: Dan is dat volgens mij officieel jatten van de baas. Ja, serieus.
1: Oké.
0: Okay. Nee, dus hij moet terug. Het is
1: nee,
0: het
1: is
0: kijk,
1: nee,
0: nu is het nog lenen.
1: Ik heb hem ook nog in leen. Hij
0: is nog in bruik, leen.
1: Ja.
0: Lenen van de baas, maar zeg maar, die lepel gaat terug. Zo afspraken dat hij morgen terug gaat?
1: Ik ga mijn best doen, ja. Ik ga en anders loop ik een keertje heen en weer naar de garage.
0: Om die lepel te halen. Ja, heel goed, Romy.
1: Ja.
0: Brave werk.
1: Ik zal geen lepels meer meenemen naar huis.
0: Nee, heel goed. Nee. Ik ga het morgen checken.
1: Ja. Is goed.

van Shakira bij Q. En dat ruimt ook nog eens. Hey, Zoo, ex-alarmschijf. Zometeen de alarmschijf van deze week is de nieuwe van Teddy Swims, Breakup in Reverse. En eerst...

0: de alarmschijf van deze week. En hoor je dus extra vaak de nieuwe van Teddy Swims en Break Up in Reverse. Judith Eijk.
1: Lars Boelen.
0: Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Lekker weekend gehad?
1: Heerlijk weekend gehad.
0: Jij was op de camping.
1: Ik was lekker op de camping.
0: Ik zag het helemaal in jouw Insta-stories.
1: Ja, klopt.
0: Met wie was je daar?
1: Lekker met de familie.
0: Wat leuk.
1: Lekker met mijn ouders, mijn broers, mijn vriendin. Ja, zeg maar, je zou het misschien niet zeggen bij mij, maar ik vind kamperen wel echt heel leuk.
0: Nou, ik vind jou echt wel een typische campingmeisje.
1: Wel?
0: Ja hoor.
1: Oh, ik hoor echt iedereen die om me heen zegt, jij kamperen?
0: Oh nee, maar dat vind ik wel iets voor jou.
1: Maar festival kamperen, daar doe ik niet aan.
0: Dat vind je vreselijk.
1: Ja, ik ga niet in de rij staan om een keer te gaan douchen. Daar gaan we niet aan beginnen.
0: Maar nee. Maar
1: dat
0: gewoon
1: vind ik vreselijk.
0: Op een 5-sterren camping gewoon nee. Even. Wat voor camping was het dan?
1: Dit was geen 5-sterren camping, kan ik je vertellen.
0: Maar wel met een toiletgebouwtje, denk ik.
1: Absoluut. Lekker met, nou, ik hoefde geen wc-rolletje mee te nemen, want die hadden ze wel al.
0: Die hangen daar dan precies. Maar gewoon verder. Schone wc'tjes.
1: Ja, maar geen is dat dan gelijk 5-sterren? Nee, joh.
0: Nee, maar
1: toch?
0: Nou, je hebt een lekker weekend op de camping gehad. Ja. En nu gewoon weer zometeen met het leukste nachtprogramma van Nederland.
1: Klopt. Ja, ik begin weer met een nachtstelling.
0: Nou, vertel. Vertel.
1: Ja, nou kijk, ik moet het even inleiden. Want ik heb dus een date gehad. En de date kwam eigenlijk met deze stelling.
0: Maar heb jij een date gehad?
1: Ik heb een date gehad.
0: Dit weekend ook?
1: Nee, dat was op de camping. Nee,
0: gelijk in een tentje gedoken.
1: Nee, dat niet. Maar mijn date die zei namelijk. Ja, een relatie zonder ruzie vind ik niet gezond. Dus een relatie zonder ruzie is ongezond.
0: Weet je zeker dat je date was of was het je ex? Nee, oké, je date. Ja,
1: inmiddels is het inderdaad mijn ex. Nee. Verleden tijd.
0: Ja.
1: Nee.
0: Een relatie zonder ruzie is niet gezond.
1: Een relatie zonder ruzie is ongezond, ja. Wat vind jij? Ben je het eens of oneens?
0: Nou, ik denk dat gewoon iedere relatie wel eens een keer ruzie heeft. Dus
1: ja, oké, maar dat is iets anders. Zeg maar, relatie zonder ruzie. Is niet gezond.
0: Een relatie zonder ruzie is niet gezond.
1: Ja, dus gewoon je relatie hebt geen ruzie. Dat is ongezond.
0: Ja, nou ja, ik zou willen dat ik het had. Dus ik zou, maar dat is het niet.
1: Je hebt altijd ruzie.
0: Nee, dat is wat anders. Ik heb niet altijd ruzie. Er is wel eens natuurlijk een meningsverschil.
1: Ja.
0: Dus, maar ik zeg niet als je dat nooit hebt dat het ongezond is.
1: Nee, oké, dus dan ben je het oneens.
0: Ik ben het dus oneens. Want ik denk dat er echt wel perfecte stelletjes zijn in Nederland en op de wereld, die nooit ruzie hebben. Ja, ik kan het me niet voorstellen. Want ik vind, we zijn allemaal mensen en we maken allemaal, we vechten elkaar de tent niet uit, maar er is af en toe wel even een ruzietje of een dingetje.
1: Ja,
0: een discussietje. Dus
1: dat is normaal, maar als je dus gewoon een heel lange relatie hebt
0: en je hebt dat nooit.
1: Nooit?
0: Nee, maar goed, dan kan dat ook,
1: ja,
0: denk ik.
1: Okay.
0: Maar goed, ik heb dat geluk helaas niet. Ja, dat is ook het eerlijke antwoord. Nou goed. Hoe zit het bij jou dan?
1: Wat met mij?
0: Nou, want die date vroeg dat aan jou.
1: Ja. Ja.
0: Wat vind jij?
1: Nee, ik ben het ook in principe oneens. Want ik denk, ja, het kan gewoon zijn dat je een relatie. Maar ik moet zeggen, dan ga ik nu heel eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Maar als je met mij een relatie hebt, dan heb je
0: altijd
1: ruzie. Nee.
0: Maar wel eens een keer.
1: Dan heb je wel ruzie een keer.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Absoluut.
0: Nou, die deed dat ook gelijk.
1: Ja, was ook de laatste date. Oké, dus laat het even weten of je het daar eens of oneens mee bent. Een relatie zonder ruzie is ongezond.
0: Veel plezier met Judith.

0: En hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenacht. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: We beginnen de nacht met een stelling en die is: relatie zonder ruzie is ongezond. Ben je daarmee eens of oneens?

0: Q-Music en It's My Life. Het is dinsdag 21 juli, net 1 uur geweest. En ik ben benieuwd naar je mening, dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen!
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling... en verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij dus. En dit keer even de stelling van de jongen waar ik een date mee had. Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij er nou van vindt. Hij zei namelijk, een relatie zonder ruzie is ongezond... Ja, je mocht je mening geven, ben je het eens of oneens? Thanks als je dat gedaan hebt. Remco Doractors die zegt... eens, een ruzie op de tijd is toch hartstikke normaal...

0: Oneens natuurlijk. Een relatie zonder ruzie is ongezond. Ja, oneens. Het is toch alleen maar mooi als je iemand hebt gevonden waarmee je geen ruzie maakt. Er is al zoveel ruzie in de wereld en dan heb je een keer iemand gevonden en dan is het weer niet goed. Ik zou zeggen, als je iemand hebt gevonden waarmee het lukt om zonder ruzie door het leven te gaan, dan koester het. Want als dat ook weer een probleem wordt.
1: Ja, dat is ook alweer zo. Nou, Esmee is het helemaal met jou eens, Thomas, want Esmee zegt oneens. Wat een onzin, joh. Jill zegt eens, Sarah zegt oneens. Nou, ik zit even alles bij elkaar zo te tellen wat binnen is gekomen. Zo'n 60% van de nachtbrakers is het oneens. Geen ruzie in een relatie zegt niets over hoe gezond je relatie wel of niet is. Ja, DJ Marshmello heeft een succesformule op het gebied van muziek. Ik ga je zo meteen vertellen wat het is. Eerst Bruno Mars.

Walk the Moon by Q en Shut Up and Dance. Als je eenmaal de succesformule hebt gevonden, waarom zou je daar dan nog vanaf stappen? Nou, dat zal DJ Marshmallow ook wel gedacht hebben. Hij maakt namelijk dancemuziek, maar hij heeft ontdekt dat er nog iets heel goed werkt. Namelijk dancemuziek met een flinke scheut country. Dat deed hij al eerder met de countryzanger Kane Brown. Toen maakte hij de hit Miles on It. Belanden op plek 4 in de enige echte top 40. Ja, en dan ga je natuurlijk denken, dat smaakt naar meer. Dus hij doet het gewoon nog een keer. Dit keer samen met countryzangeres Kelsey Ballerini. En ze kennen elkaar al jaren, maar ze wilden wachten op het juiste nummer. En blijkbaar is dat moment nu aangebroken. 10e ronde is overleefd, de repeat of niet. En als het aan mij ligt, is de volgende halte gewoon de top 40. Marshmallow, Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink bij Q-Music.

0: Key Music en Can't Find the Moonlight. De wekker staat voor een hoop mensen extra vroeg, want vandaag gaat het beginnen. De Nijmeegse Vierdaagse. Ja, lekker aan de wandel voor 40 of zelfs 50 kilometer. Ja, en dat wandelen iets voor oudjes is, nou, dat is echt totale onzin. En dat bewijst de Nijmeegse Vierdaagse ook gewoon maar weer. Want elk jaar doen er steeds meer jongeren mee. Ja, de jongste die meedoet is 12 jaar. En de oudste 92 jaar, bijna 93 zelfs. Dat is mevrouw Troost.
1: Ik vind dat een mooi tijdverdrijf. Ja. Ja, en in de zon of in de regen is ook niet zo erg hoor. Nee.
0: Nee, precies. Nou, en iedereen die meedoet, mochten jullie al wakker zijn, heel veel succes. Ik zorg alvast voor een lekker opwarmetje. Even de benen strekken voordat je gaat beginnen. Tom Jeu, dit is Dark Before the Dawn bij Q.

Miracle. Deze zomer ga ik nergens heen, maar ik wil toch overal een beetje zijn. En daarom ga ik de aankomende week op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te bezoeken. Door middel van, jij als je luistert. Dus ben je in het buitenland voor werk of lekker voor op vakantie of woon je in het buitenland? Stuur even een berichtje in de Q-music.

0: de feedback, you and Born with a Broken Heart. Deze zomer ga ik de wereld over. Nou ja, niet letterlijk. Maar ik wil wel zoveel mogelijk Q-luisteraars verzamelen die vanuit het buitenland luisteren. De tussenstand is op dit moment 2. Ik heb 2 landen verzameld. Ik heb Peggy gesproken. Zij zat met haar gezinnen in Egypte. En Willem, die al 10 jaar lang in Japan woont. En gelukkig heb ik weer iemand gevonden in het buitenland. Namelijk Kevin. Goeienacht.
1: Ja, goeienacht. Het laat is het, hè?
0: Wat zei je, sorry?
1: Het is laat, klopt.
0: Het is laat, ja. Het is ook gewoon middernacht in Frankrijk.
1: Klopt, ja. Het is inderdaad vrij laat. Normaal had ik al op bed gelegen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want waar zit jij nu op dit moment?
1: In de Ardèche, in Pont d'Arc is het, waar we zitten in het gebied, in de Ardèche.
0: Oh, wat lekker. Lekker.
1: Ja, het is warm. Ja, het is prima.
0: Hoe warm is het daar?
1: Boah, ja, ik denk dat het is nu wat minder. Ik denk dat het nu 3, 4, 25 graden is. Maar overdag is het wel 4, 35 graden.
0: Zo, jeetje. Oké, en je zegt...
1: Warm zat.
0: Ja, en je zegt, met wie ben je daar?
1: We zijn met mijn eigen gezin. Dat is met mijn vriendin, 2 kinderen en met vrienden. Die hebben ook 2 kinderen. Dus we zijn met 8 man zijn we hier.
0: Oh, wat gezellig. Lekker op vakantie dan, denk ik.
1: Ja, zeker. 2 weekjes. Eventjes lekker naar de warmte toe, ja.
0: Heerlijk. En zitten jullie in een hotel of op een camping? Of wat?
1: Nee, we zitten op een vakantiepark. Maar wel onze eigen woning met zwembad en onze eigen verblijf, zeg maar. Dus eigenlijk we zitten wel heel apart, zeg maar. Wat dat betreft. Dus dat is wel lekker.
0: Hoe lang ben je er nu nog dan?
1: We zijn net, ik denk dat dit dag 4 is, als ik even goed reken.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nog een lekker vooruitzicht.
1: Te gaan. Ja, zeker.
0: En hebben jullie al iets gedaan waarvan je zegt, nou, dat moet jullie echt een keer doen als je een keer hierheen gaat?
1: We hebben nog niks gedaan, maar we hebben de quad-tour hebben op de programma staan. In de Kano hier op de Ardèche is het de rivier die hier voorbij stroomt, die gaan we doen. De grotten, die pakken we ook nog. Dus op zich, we hebben nog niet de activiteiten gedaan die we willen doen, maar die gaan we nog wel doen.
0: Ja, precies. Mooi ook natuurlijk, mooi gebied daar, dus dat is fantastisch.
1: Het is een heel mooi gebied, en vooral ook veel wijn, hè. Dus daar zitten we nu vooral aan. En de rest is, het komt nog. Ja, klopt.
0: Ja, lekker. Ja, oh, lekkere wijn. Is dat ook de reden dat jullie toch een beetje laat aan het maken zijn?
1: Nou, ja, er zijn aardig wat flessen wijn ingegaan vandaag, eerlijk gezegd. Dus dat is wel, het is wel een wijnstreek. En we zijn 4 jaar geleden zijn we ook geweest met z'n allen. Ja. En we hadden zoiets van, nou, we gaan toch een keer terug. En we hadden een hoop flessen wijn staan. Dus we hebben nu een hoop rosé en een hoop witte wijn op. Dus daarom is het inderdaad wel laat geworden, ja.
0: Nou, ik hoor geen dubbele tong. Dus dat gaat goed kant.
1: Dat vind ik vrij knap, want de vriend waar ik mee ben, die zit te slapen hier tegenover mij. Dus.
0: Het kan ook zijn dat je morgen wakker wordt en dat je denkt, zo, had ik nou een gesprek vanaf de radio?
1: Ik heb morgen tijd. Ja, dat kan ik je nu al vertellen.
0: Ja. Oh, wat fantastisch, wat heerlijk.
1: Een enkel pot. Ja, ik ben enkel vakantie per jaar, dus...
0: En zo is het. Je moet het er ook lekker van nemen, toch?
1: Zo is het.
0: Ja, dat snap ik wel. Hey, en heb je dan na die 2 weken, denk je ook weer, oh, lekker om weer thuis zijn, lekker routine? Of zeg je, nou, het kan mij niet lang genoeg duren?
1: Ja, nee, op zich wel, weet je. Ik ben, voorheen had ik altijd wel met werk en zo, dat kon ik moeilijk loslaten. Ik heb nu al voor het eerst dat ik nu denk van, nou, weet je, ik heb de laptop wel mee. Maar ik kan het werk goed loslaten. Dus ik denk dat ik nu de komende 2 weken lekker op nul sta.
0: Ja.
1: En dat ik daarna ook alweer zoiets heb van, ik ben wel blij dat ik thuis ben. Weet je, ik hou van Nederland en de temperaturen zijn hier ook wel heel anders. Hè. Het is goed warm. En na 2 weken heb ik ook wel gezien. Inderdaad.
0: Ja, precies. Dus,
1: maar nu, voor nu is het echt perfect.
0: Ja, dus, echt heerlijk.
1: Maar ik mag niet klagen.
0: Nee, je mag niet klagen. Nee, zeker.
1: Helemaal niet.
0: Nee, zeker. Hey, maar ik ben blij dat ik jou spreek. Want zoals ik al zei, ik ben eigenlijk op zoek naar luisteraars in het buitenland. Omdat ik dus niet op vakantie ga. Dat ik toch even een beetje de wereld over ga. Dus ik ben blij dat ik jou aan de lijn heb. Want Frankrijk had ik nog niet. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, mooi.
0: Dus thanks daarvoor. En ik zou zeggen, geniet nog even lekker van een glaasje.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: geniet ervan.
1: Je draait gewoon, of niet? Of heb ik iemand gewoon van de redactie aan de lijn? Ja,
0: Kevin, je bent nu gewoon wel op de radio.
1: Ah, oké. Okay, ik heb de radio uitgedrukt hier in de box. Dus ik heb het niet meer gemonden.
0: Dat geeft niet. Maar ik ben heel blij dat ik jou aan de lijn heb. Want ik wil dus Frankrijk nog even aantikken.
1: Nou super. Dat vind ik geweldig. Ja,
0: top. Hé, veel plezier. Geniet ervan daar. En fijne vakantie nog.
1: Hé, fijne uitzending en succes.
0: Dankjewel.
1: Doedoe.
0: Nou, mijn wereldreis vanuit de studio gaat best wel lekker. Ja, we hebben nu 3 landen verzameld. Namelijk Egypte, Japan en Frankrijk. Nou, mocht je nou in het buitenland zitten voor vakantie, werk of misschien woon je er. Laat het vooral weten, een berichtje in de Q-app. Zometeen Turn the Lights Off van Just Say Jack Style eerst. Michael Jackson bij Q.

0: oude doedelicht er maar uit en de spotlight aan, want er gaat gedanst worden door Tom en Joe. Ja, deze zomer nemen Tom en Joe de ochtendshow over, maar ze nemen ook een beetje het artiestenleven over. Want ze hebben samen met Rolf Sanchez een Spaanse zomerhit gemaakt, Marchar. En die wordt al lekker veel beluisterd en gedraaid. Maar als je echt viraal wil gaan, ja, dan moet je daar nog wel wat voor in de strijd gooien. Namelijk je dansmoves. Ja, een echte dans die hoort bij deze zomerhit. Al ziet Joe er een beetje tegenop om zijn heupen te laten bewegen, vertelde hij vanochtend.
1: Ah, Joe, ik weet dat jij erg op ziet tegen een dansje.
2: Eerlijk, tussen jou en mij. Als ik ga dansen, bellen sommige mensen 112. Die denken dat ik een Tia heb, weet je wel. Dat, ja.
1: Ja.
2: Maar oké, dan moeten we dus eigenlijk nu op zoek naar een choreograaf die een beetje iets kan bedenken. Want ja, ik heb echt geen idee waar je dan begint.
1: Ja, choreograaf, ik bedoel, al ben je 12 en heb je TikTok en doe je vaak dansjes, help ons. Iedereen kan helpen als je een suggestie hebt voor een dansje op Marchar. Meld je bij ons of stuur alvast je dansje in.
2: Oh ja, dan kunnen we wel een beetje filteren.
1: En dan gaan wij er een dansje van maken.
0: Nou, je hoort het. Ze kunnen wel wat hulp gebruiken. Dus mocht je nog wat goede moves in huis hebben, meld je even in de Q-app. En doe dat vooral, omdat ja, ik kan niet wachten om met Tom en Joe te zien dansen naast Rolf Sanchez op hun hit. Dit is Marchar bij Q.

0: Goedenacht, het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Michiel Vraassenstorm.
1: Goedenacht. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een 8e groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. 1 was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Martin Garrix lijkt de studio niet meer uit te komen. De ene samenwerking is nog niet uit of de volgende staat alweer klaar. Met wie dit keer? Dat hoor je zo.